0: Today, we are announcing an indictment charging Raul Castro as alleged in the indictment. Raul Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
1: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
2: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte. En een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een derde goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
1: Nog in het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach. Dat is Edward Stil. Hij volgt Frédéric Taquin op, die na 9 seizoenen vertrekt. Stil tekent een contract voor 3 jaar. Hij was eerder al trainer bij Charleroi, Eupen en KV Kortrijk. Edward Stil was ook kort interim coach bij Anderlecht en werkte recent nog bij het Engelse Watford. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. De 12e etappe van de Giro start iets na 1 uur vanmiddag. Vannacht blijft het overwegend droog bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend is er plaatselijk kans op mist. Daarna krijgen we een vrij zonnige dag. Het kan tot 23 graden worden. Ook de volgende dagen aangenaam lenteweer met geregeld zon. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De chemiereus benadrukt dat de besparingen deel uitmaken van een langlopende strategische herstructurering. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst is veroordeeld omdat hij heeft gespioneerd voor Rusland. De man verzamelde informatie over Russen die het land uit waren gevlucht. Hij gaf aan Moskou ook 3 telefoontoestellen van hoge ambtenaren. Egisto Ott is nu veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zelf ontkent de spionage en gaat in beroep. In Nederland is de archeoloog gearresteerd die in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. Die ontdekking heeft geleid tot een conflict tussen het stadsbestuur van Maastricht en de archeoloog. De man vindt dat hij te weinig erkenning krijgt en weigert om bepaalde delen van het ontdekte skelet over te dragen. Het gaat onder meer om 2 tanden en een bovenarmbot. D'Artagnan was een leider van de musketiers, een elitekorps dat dienst deed als de persoonlijke lijfwacht van de Franse koning Lodewijk XIV. D'Artagnan stierf in 1673 tijdens de belegering van Maastricht door het Franse leger. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen. In de finale was de Engelse ploeg met 0-3 te sterk voor Freiburg. Een verslag van Christophe van der Goor.
4: Aston Villa met onze landgenoten Tielemans in de basis en Onana aanvankelijk op de bank was van bij het begin de beste ploeg, al duurde het vrij lang, bijna 40 minuten, vooraleer die dominantie verzilverd werd door eerst, jawel hoor, Yuri Tielemans. Want het was de aanvoerder van de Rode Duivels die Aston Villa op voorsprong trapte en een paar minuten later voegde de Argentijn Buendia daar nog een parel van een doelpunt aan toe. Freiburg, dat eerder is in Genk uitschakelde, moest de wet van de sterkste ondergaan en slikte nog een 3e goal. En eindelijk nog eens een Europese triomf voor Aston Villa, want de vorige, de Champions League, begin jaren 80, was immers veel te lang geleden.
3: En het graspollenseizoen is begonnen in België. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht bij minstens 4 graden. Tegen de ochtend kan op sommige plaatsen wat mist hangen. Daarna een vrij zonnige dag met temperaturen tot 23 graden. Morgen en ook de volgende dagen nog mooi lenteweer. Het wordt nog wat zachter, in het weekend mogelijk tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Radio 2. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op ftifestival.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en ook banen schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden, maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Dat zijn er 1 op de 6. Die besparing in Antwerpen zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. Wereldwijd telt BASF nu nog meer dan 106.000 werknemers. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan dat hij betrokken was bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Today we are announcing an indictment. Charging Raúl Castro as alleged in the indictment. Raúl Castro and 5 co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing 4 Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. De Nederlandse autoriteiten waren deze maand dicht bij de arrestatie van de beruchte drugscrimineel Bolle Jos. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Bolle Jos is de bijnaam voor Jos Leidekkers. Hij opereert vanuit Sierra Leone, dat elk rechtshulpverzoek van Nederland negeert. Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine hadden zich verschanst voor de kust van West-Afrika op een undercoverschip na een tip dat Leidekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen. De operatie werd maandenlang voorbereid, maar ging uiteindelijk niet door, omdat Leidekkers zich dan toch niet verplaatste. Bolle Jos is zowel in Nederland als in België al meerdere keren veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Het graspollenseizoen is begonnen in België, dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. En het voegt eraan toe dat het seizoen dit jaar wat vroeger start dan gebruikelijk. De concentraties van graspollen nemen opnieuw toe. Wie daar gevoelig voor is, kan al de eerste hooikoortsklachten ervaren. Het graspollenseizoen duurt gewoonlijk 8 tot 12 weken. Wie last heeft van allergieën, kan dan best een zonnebril dragen. Sciensano geeft hen ook de tip om de haren te wassen voor het slapen gaan. In de ronde van Italië starten straks 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld brak gisteren een middelvinger na een val. Hij liep ook schaafwonden op aan arm en elleboog. Tijdens de rit gaf ook Edouard Plankaert op. Daarmee blijven er nog 12 Belgen in de koers. Vanmiddag iets na 1 uur start de 12e etappe van de Giro. De dag begint grijs met plaatselijke kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. Het wordt nog zachter. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Eva van Dijk. Chemiereus BASF gaat opnieuw besparen en jobs schrappen. Dat heeft de CEO van BASF gezegd in de Duitse krant Handelsblad. De nieuwe besparingsoperatie moet de kosten in de kernactiviteiten met een vijfde verlagen tegen 2029. Ook de personeelskosten moeten naar beneden. Maar het is nog niet bekend hoeveel jobs er wereldwijd zullen sneuvelen. Bij BASF in Antwerpen verdwijnen tegen 2028 al 600 banen. Die besparing zou al een onderdeel zijn van de grote sanering die nu is aangekondigd. De voormalige Cubaanse president Raúl Castro wordt aangeklaagd in de Verenigde Staten. De VS beschuldigt Castro ervan betrokken te zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes van een Cubaans-Amerikaanse organisatie 30 jaar geleden. Castro heeft toen als minister van Defensie opdracht gegeven om de toestellen neer te schieten, beweert Todd Blanche, de Amerikaanse waarnemend minister van Justitie.
1: Raúl Castro and five co-defendants participated in a conspiracy that ended with Cuban military aircraft firing missiles at those civilian planes and killing four Americans.
0: De Amerikaanse regering zet al maandenlang druk op de regering in Cuba. Deze stap is een nieuwe escalatie. Een ruime meerderheid van de VN-landen heeft gestemd voor een resolutie die hen de plicht geeft om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. Nochtans was de tekst onder druk van enkele van die landen al afgezwakt. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie van de VN is een antwoord op de uitspraak van vorig jaar van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat landen verplicht zijn om het klimaatsysteem te beschermen en ze anders voor de rechter kunnen worden gesleept. En de resolutie van de Algemene Vergadering is niet bindend. En in Straatsburg onderhandelen de Europese landen en het parlement later vanochtend opnieuw over strengere terugkeerregels voor asielzoekers die niet in de EU mogen blijven. Gisteren werd daar geen akkoord over bereikt. Volgende maand treedt het nieuwe, strengere asiel- en migratiepact in werking, maar over het belangrijke sluitstuk van terugkeer is er nog geen akkoord. Collega Leen de Witte legt uit wat er op tafel ligt.
2: Een heel streng pakket maatregelen om mensen die geen verblijfsrecht krijgen in de Europese Unie effectief te laten terugkeren, want nu doet maar 1 op de 5 dat. Wie weg moet, die kan tot 2 jaar opgesloten worden, ook gezinnen met kinderen, en dat zou ook in terugkeerhubs kunnen in landen buiten de Unie, waar mensen dan wachten op hun effectieve terugkeer. De Europese landen zouden ook elkaars uitwijzingsbesluiten moeten erkennen en meehelpen uitvoeren, maar moet dat verplicht worden? Wanneer moet dat nieuwe pakket in werking treden? Is dat over 1 jaar of toch 2? Daarover wordt nu dus nog onderhandeld.
0: Het weer dan. De dag begint grijs met plaatselijk kans op mist of laaghangende wolken. Daarna opklaringen en geregeld zon bij temperaturen tot 23 graden. Ook de volgende dagen mooi lenteweer met afwisselend zon en wolken. In het weekend is tot 27 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: 102.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op VRT Max. Radio
1: 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd en overal.
1: Via

0: Kom in het Pinksterweekend genieten van de prachtige tuindagen op Kasteel Heihuizen in Oostmalle. Van zaterdag 23 tot maandag 25 mei. 120 exposanten verwachten jou. Alle info op tuindagen@heihuizen.be. Tot heel binnenkort.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bij getuigd.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Maak elk.
4: Wat eten we? Ik heb honger.
1: Momenten, Max.
5: Ja, je kent al wel, hè. Je komt thuis van school, moe, een beetje ambetant.
4: Oh.
5: En grote honger natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
1: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max. Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen. Wie heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten? Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater. Aspe, het slotakkoord. Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Ja, ja, ze is er. Ja, ja, het gaat echt gebeuren vandaag. Oh jawel.
9: Goedemorgen, morgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
8: Absoluut. Goedemorgen.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
8: De zon is op, het is 6 uur. VRT Nieuws op Radio 2 met Shema.
11: Goedemorgen. Bijna de helft van de werkgevers in ons land zegt dat de werkdruk in hun bedrijf te groot is. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. Dat is wel zo'n 10% minder dan vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de werkdruk te hoog is. Dat zegt Christel Minte van Acerta.
12: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
11: In het onderzoek naar de zware brand in een bar in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het is een medewerker van de dienst stedenbouw van de gemeente Crans-Montana. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op Oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente de bar al jaren niet meer had gecontroleerd op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester en de eigenaars van de bar werden eerder al aangeklaagd. Het Duitse chemiebedrijf BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen, vooral op personeel. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er zullen verdwijnen. Vorig jaar raakte al bekend dat BASF in Antwerpen tegen 2028 al 600 banen zou schrappen. Die besparing zou wel al een onderdeel zijn van de nieuwe aangekondigde besparingen. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen met Rode Duivels, Yuri Tielemans en Amadou Onana. In de finale versloeg de club Freiburg met 0-3. Tielemans maakte het eerste doelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En in de ronde van Italië starten straks nog 12 Belgen. Dat zijn er 2 minder dan gisteren. Lennart van Eetveld brak gisteren een vinger bij een val. Tijdens de rit had ook Edouard Plankaert al opgegeven. De Giro euro eindigt over 10 dagen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: In Kalmthout nemen de organisatoren van de straatfeesten extra maatregelen tegen de hitte met gratis zonnecrème, meer schaduw en goedkoper water. En Ab Hogeschool ziet het aantal studenten hotelmanagement sterk dalen, ondanks het feit dat de sector nood heeft aan zulke profielen. Mooi weeropkomst, wolken en veel opklaringen, maximaal rond 22 graden. Morgen droog en zonnig met wolken, warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Zou het dan eigenlijk toch gaan beginnen? Kijk eens naar buiten. Oh la la.
13: Wow.
8: Ik vind het mooi, ik vind het mooi, ik vind het mooi. Het is rood, het is oranje. Er glittert zelfs ergens op een gebouw hier in de buurt al iets. Dat moet de zon zijn.
11: De schittering in de ogen van mensen die eindelijk zomers weer krijgen.
8: Ja, maar ja, het gaat echt gebeuren, Shema.
11: Absoluut.
8: Ach, eindelijk weg met de wolken. Welkom in de zon. Goedemorgen.

0: Tuurlijk wel. Michel die is ook al wakker laten zon maar komen. De korte fietsbroek, truitje met korte mouwen en zonnecrème. Ja, heb je al gesmeerd?
1: Nee, nog niet. Straks, hè. We zijn nog binnen, dan hoeft dat niet, hè, Peter?
0: Zeg je wel, je lippen al smeren.
1: Ja, ja, dat moet elke dag. Ja.
0: Is dat tegen het verbranden?
1: Dat is tegen het gevoel dat mijn lippen te droog zijn.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar nu gaat het beter worden, hè?
0: Ja, alleen maar natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Het is 3:54. Goedemorgen. Ja.

0: Heb je lekker geslapen, Hajo?
1: Zeker weten, absoluut. Het was een heerlijke nacht, ja.
2: Oh, is er iets speciaals gebeurd?
1: Nee, ik heb gewoon goed geslapen.
0: We voelden al mogelijkheden.
1: Ja.
0: Maar goed.
3: Oh my god.
0: Ja, sorry. Er is een file.
1: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Nee, wel file.
1: Even opletten op de E17 van Gent naar Antwerpen. Daar moet je even voor lokeren opletten. Er ligt een obstakel op de linkerrijstrook.
0: Je moet altijd weten, wat zou het kunnen zijn?
1: Ja, dat is altijd speciaal. Hè. Gisteren hadden we nog een deur. Dus wie weet wat vandaag. Dus,
0: het is natuurlijk de periode van de hoge drukreinigers. Misschien een hoge drukreiniger.
1: Misschien, ja. Mensen die gaan klussen en zo, als het goed weer is. Tuinmateriaal en zo.
0: Bijvoorbeeld. Dus let toch maar op daar. Dank je.
4: Je donderdag begint.
0: Het is vandaag 21 mei, de dag dat je hoorde dat het goede weer eindelijk gaat beginnen.
2: Ja.
0: Maar ja.
2: Ik kan er al heel de week naar uit.
0: Natuurlijk wel, ja. Maar ik denk volgende week, ik zag plots 33 graden en zo.
2: Oh.
0: Ja, we zien het wel. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit de Noordzee. Leg eens uit.
2: Ja, want de eerste Zeeuwse mosselen zijn er. Mm. En het is ook een goede oogst. Want de voorbije jaren hadden de kwekers heel veel last van mosselsterfte.
0: Ja.
2: Dat lijkt nu dan voorbij te zijn, dus goed nieuws. Je ziet er nu ook beelden van op VRT Canvas en in de app. Die zijn hard aan het werken hoor.
0: Goed hoor.
2: Het gaat nu nog over hangcultuur mosselen. De bodemcultuur mosselen die komen pas vanaf juli. Maar ze zijn in ieder geval goed vlezig blijkbaar.
0: Maar ja, het is ook, uiteindelijk komen ze ook uit de zee. Hè. Dus met lange touwen waar dan die mosselen aangroeien. Dus ja, het is mosselen uit de zee.
2: Mosselen is een mossel. Proef je, zou je dat proeven, het verschil? Ik eet niet zoveel mosselen.
0: Ze zeggen altijd, je moet de mosselen eten in maanden met een rrr.
2: Huh? Ja. Is dat een traditie?
0: Met een R. Ja, omdat ze dan beter zijn. Dus
2: niet in juli en augustus?
0: Nee, blijkbaar in september zijn ze dan ook beter.
2: Dat dus is mei, juni, dat zijn 4 maanden wanneer de mosselen er zijn, dat je ze niet mag eten.
0: Ik voel dat we hier een mosselaar nodig hebben. Kunnen we alsjeblieft even rond 7:10 even een mosselmens even bellen, dat we kunnen zien dat we een deftig uitleg.
2: Ja, toch wel.
0: Of dat misschien niet meer klopt, die R. Dat zou wel kunnen.
2: Ja, mosselen zijn toch altijd lekker. Het zijn waarschijnlijk maar bijgeloof. Toch?
0: Dat geloof ik toch helemaal niet. Bo, deze week was Stan van Samang hier en heeft een nieuwe song en het is een goede hotshot.

0: Een van die mensen die al klaar is voor zomerhit van dit jaar, Hot Shot. We zullen zien of die erin geraakt. Ja, toch een van de vragen die je deze week ook bezighouden. Kan ebola nu echt zeker niet tot bij ons komen? En wat is er in Afrika eigenlijk allemaal aan het gebeuren? Dat wij totaal aan het missen zijn. We nemen je vanmorgen mee. Het gebeurt ongeveer na 7:30. En dan komt Stijn Verkruijsen, VRT Nieuws, expert op vlak van Afrika. Als je zelf vragen hebt, gooi ze zeker in de app van Radio 2. Over mosselen weet die mens niks waarschijnlijk, hè? Dat is een collega van jou.
1: Die weet wel veel over heel veel dingen. Maar ja? Over mosselen, dat heb je geen idee.
0: Oh, zin in,
1: hè? Je hebt ook veel mensen die geen mosselen lusten, hè?
0: Allergisch.
1: Of allergisch, hè?
0: Ja. Maar wie, als je het mag eten, wie lust er nu geen mosselen?
1: Ik moet zeggen...
0: Ook niet?
1: Ik heb al slechte mosselen gegeten en dat blijf je onthouden.
0: Ah, zo, ja.
1: Ja. Ja. Dus ja. Ik bestel dat eigenlijk nooit.
0: Op naar de goeie. Komt goed. En als je een wereldhit kan maken op basis van een satelliet, dan ben je toch goed bezig. Het enorm goede verhaal hoor je bij ons hier over een minuut of 5, 6.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
3: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
2: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh,
4: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
5: Te veel video's.
4: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
5: Ah.
4: Proximus. Think possible.
6: Mannekes.
7: Bompie.
6: Ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
6: 20% korting op alles.
7: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
6: Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
7: Jawel.
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar niet WK.
11: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
13: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
14: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
16: Tartaratata.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Dat is perfect om de zon te vieren, zie je. Nathalie van Dammen uit Jabeke, die is al lang bezig. Nathalie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter en Shema.
0: Buschauffeur, vanmorgen al lekker vroeg begonnen. En wat heb je zeker mee vandaag?
1: Ja, absoluut, mijn zonnebril.
0: Oh, goed hè. Zeg maar, je bent buschauffeur. Is dat dan zoals bij de truckchauffeurs, dat jouw ene arm dan altijd harder bruint dan de andere, omdat je aan de kant van het raam zit?
2: Ja,
0: nee, dat is?
2: Ja, dat is waar.
1: Toch wel, toch wel.
2: Goed insmeren, hè?
1: Ja, we zullen het proberen. Vergeet het eigenlijk altijd.
0: Ah, niet vergeten. Gewoon echt doen. Het is belangrijk. Nathalie, dankjewel. Geniet van deze prachtige dag en de volgende dagen ook. Hè. Fijne ochtend.
1: Jullie ook.
0: Platenpoets. Och, jongens toch. Ik poets elke dag een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan gaat vinden vandaag.
2: Ja?
0: Ik denk dat je niet kent. En ik weet, Backstage Bavo, dat is ook wel een beetje een moeilijke daarin zo. Die zegt soms zo van, ik ben blij dat die plaat voorbij is. Maar een ander, hè, zegt hem dat dan.
2: Zo praat hij wel, zo praat hij.
0: Sorry, Backstage Bavo, het is een mopken, hè. Maar goed, ik poets elke dag dus die plaat. En vandaag het verhaal van André Brasseur.
2: Ja.
0: André Brasseur die was in de jaren 60 al bezig, bestaat nog altijd. Mm-hmm. En die heeft een enorme hit gehad met een instrumentaal liedje, Early Bird. Vroege vogel,
2: ja,
0: grappig.
2: Ja.
0: Maar dus genoemd naar de eerste telecommunicatiesatelliet. Die hebben ze in 1965 in een baan rond de aarde geschoten. En dat nummer is op zoveel radio's gebruikt vroeger, vooral de piraatradio's, lang, lang geleden. En ik snap dat. Het is het soort muziek waarvan je zou willen dat het opnieuw wordt uitgevonden, want je wordt er ontzettend gelukkig van.
2: Het is alleen muziek, geen tekst.
0: Het is alleen maar muziek. Het is, ja, dat wordt zo niet meer gedaan. Behalve van die techno, raven,
2: ja, ja,
0: en zo.
2: Ja, ja.
0: Nee, als je dat hoort, voel je van, ja, de dag begint en alles is goed. Ik weet niet wat je ervan vindt. Luister maar even mee, zo. Ben je zo'n beetje loom? Maar dan zo, met hij met zijn orgeltje. Komt hij hoor. Goed, hè? Vind ik goed. Allee, vooruit. Geniet van André Brasseur.

0: Ja, we blijven toch goed.
1: Gelukkig.
0: Ah, toch wel.
1: Je hoort de zon in dat lied.
0: Dat was de bedoeling, zie je. En dan Alex Warren, beetje recenter allemaal. Before

0: Exact 6:30 zie. Goedemorgen. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Schema op Radio 2.
1: Bijna de helft van de werkgevers in ons land zegt in een nieuw onderzoek dat de werkdruk in hun bedrijf te hoog is. Dat is wel zo'n 10% minder dan vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de werkdruk te hoog is. En in het onderzoek naar de zware brand in een bar in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Een medewerker van de gemeente Crans-Montana die betrokken zou zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op Oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Ook de eigenaars en burgemeester zijn aangeklaagd.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd bij jou in de buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Dennis van den Buis. De Antwerpse schepen Patrick Janssens heeft kritiek op de plannen van de NMBS om kabels te spannen op vensterbanken aan het Centraal Station, zodat daklozen er niet meer kunnen slapen. De publieke ruimte is er voor iedereen, schrijft Janssens op zijn sociale media. Vijandige architectuur werkt niet, dat leert de ervaring in binnen- en buitenland, klinkt het nog. De schepen van Vooruit pleit net voor meer plekken om te zitten en elkaar te ontmoeten in plaats van minder. In Kalmthout neemt de organisatie van de straatfeesten voorzorgen voor het voorspelde hete weer. 3 dagen lang zijn dit weekend gratis optredens in Marten. De organisatie gaat gratis zonnecrème uitdelen aan alle kassas. Er zijn extra veel schaduwplekken. En de prijs van het water zal worden gehalveerd bij te hete temperaturen, zegt organisator Stijn van Bouwel.
4: En als laatste voorzien we ook dat vanaf het moment dat de hulpdiensten aangeven dat het hitteplan van kracht moet gaan, dat wij de waterprijzen kunnen gaan halveren. We gaan dat ook een beetje bekijken naar de temperatuur echt op ons festivalterrein zelf. Want je kan wel zeggen dat 25 graden aanvoelt, maar als we aanvoelen dat het echt al nodig is, dan zullen wij ook dit vroeger in gang zetten, zodat het ook aangenaam en draaglijk is voor de bezoekers.
3: Ook de festivals Gladiolen en Jazz Middelheim nemen dit weekend maatregelen tegen de voorspelde warmte. Er is dan toch geen sprake van kwaad opzet bij de uitslaande brand in een rijwoning in Deurne bij Antwerpen. Eergisteren brak er in de Bitshovenlei een hevige brand uit. Een bewoner moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. Aanvankelijk dacht de politie dat het om kwaad opzet ging, maar uit onderzoek van het gerechtelijk labo en de branddeskundigen blijkt nu dat het om een accidentele brand ging. De AP Hogeschool liever in Antwerpen ziet het aantal studenten hotelmanagement fors dalen. 10 jaar geleden schreven nog zo'n 140 studenten zich in. Dit jaar zijn het er maar 60. Nochtans blijft de sector een knelpuntberoep en er is veel vraag naar hoogopgeleide horecaprofielen. Volgens studenten heeft het beroep nog te vaak een verkeerd imago. Dat zegt deze laatstejaarsstudente Flo Antonissen.
5: Ik denk zeker dat er bij heel veel jongeren de gedachte ligt van we moeten goed kunnen koken, we moeten aan de receptie staan, we moeten vriendelijk zijn, altijd lachen. Maar in onze opleiding leren we eigenlijk veel meer als dat. We zien ook de cijfers erachter, dus ja, food cost, payroll. Dus het is eigenlijk veel meer als enkel het operationele.
3: Vandaag organiseert de ABO Hogeschool een congres om het belang van de sector extra in de kijker te zetten. Mooi weer, wisselend bewolkt met opklaringen, maxima rond 22 graden. Morgen halen we zelfs 27 graden. Meer nieuws uit je buurt vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: De zon is op, jongen, heb je het al gezien?
6: Ja, fantastisch, hè. Ja, ah, 10 minuutjes aanschuiven vanaf Kruijbeek op de E17. Dan de E34 en de E313. 20 minuten bumperen. Komt door een ongevalletje in Wommelgem. De busstrook is daar dicht, dus het staat stil vanaf Oelegem en Massenhoven. Verder naar Brussel verlies je een kwartier vanaf Afliegem op de E40 vanuit Gent. En op andere plaatsen voorlopig alleen maar hele kleine vertragingen.
0: Ja, dat is het enige voordeel natuurlijk als je in de file staat, dat die zonder is. Zeg, ha joh, toch even meevolgen.
6: Ja.
0: Straks gaan we het over iets hebben. Vind wel een bommetje. Ja, kan iemand jou volgen via jouw telefoon?
6: Bij mij is dat niet het geval. Nee, maar je kan er wel toestemming voor geven. Hè?
0: Ja, ja, ja.
6: Maar dat bestaat.
0: Ook, kun jij iemand anders volgen?
6: Nee, ik ook niet. Nee,
0: ook
6: nee,
0: niet, nee. Dat antwoord kwam heel snel. Ja. We gaan het er straks over hebben. Als iemand denkt van, ja, ja, bij mij wel, of ik wel, deel het even in onze app van Radio 2. Daar is strafnieuws over. Het gebeurt allemaal over een minuut of 6.
7: Goeiedag. Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht.
9: Rustig, slaap
8: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker. Ja.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken het? KBC, beweegt met je mee.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

0: en de gitaarsolo van Brian May erbij van Queen, A Kind of Magic. Heerlijk toch? Het wordt alleen maar beter weer. Kun je maar gelukkig van worden toch? Het goede nieuws moet je bij ons zijn, hoor. Ja, tuurlijk wel. Schema is er. Goedemorgen. En Margot van de Regio is er ook. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen.
0: In welk goed weer zit jij intussen?
1: Ah, zalig. In heerlijk weer. Het is wel nog fris. Dus als je vanochtend met de fiets moet vertrekken, dus pak u niet.
0: Ah,
1: maar het ziet er naar uit dat het wel een prachtige dag gaat worden.
0: Dankjewel, Sabine Hagedoorn. Hoe is dat? Dat kan die vrouw niet, toch? Hè? Maar dan, oh, zo goede verhalen. Zo meteen moeten we het hebben over dat volgen op je telefoon. Maar eerst even dit. Lieve mensen in het Koninkrijk, de koning van Engeland is niet dood. Er is een probleem geweest.
2: Ja, Radio Caroline, een lokale Britse radiozender, heeft gisteren per ongeluk de dood van koning Charles aangekondigd.
0: Je moet even meeluisteren en kijken wat ze zeiden.
3: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice, as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
0: The passing. Och, garme, die mensen gewoon doodverklaard.
2: Ja, dit heeft blijkbaar te maken. De radiozender heeft een procedure wanneer de koning of koningin sterft.
0: Ja.
2: En dan wordt het overlijden dus automatisch aangekondigd. En dan volgt ook het Britse volkslied. Maar er was een computerfout ergens, waardoor dat dus gebeurd is, terwijl die koning helemaal niet dood is. En de zender heeft ook excuses aangeboden.
0: Er zijn ook foto's van een glimlachende Charles die Noord-Ierland aan het bezoeken was, dus het is allemaal wel in orde gekomen.
2: Hebben wij dat ook bij Radio 2 voor...
0: Geen idee. Ik heb geen idee. Je moet dat eens uitzoeken allemaal.
2: Het is ook nog niet zo oud natuurlijk.
0: Nee, die mens, ook gaar, maar ja. Zat hij aan het luisteren is, Sire...
2: We love you, hè.
0: Ja, hartjes. Ja, word jij gevolgd op je telefoon, Margot van de Regio?
1: Nee.
0: Volg jij zelf mensen?
1: Nee.
0: Ja, we krijgen wel wat binnen, hoor. Stijn de Meulemeester uit Kortrijk bijvoorbeeld. Goedemorgen. Ik deel mijn locatie via Zoek Mijn Vrienden met 22 vrienden en familie.
2: Wow.
0: En mijn twee kinderen volg ik via een AirTag in hun boekentas.
2: Mm.
0: Let maar eens op, wat is het nieuws?
2: Ja, er is een nieuw onderzoek gedaan bij 6000 leerlingen en daaruit blijkt dat 2 op de 3 tieners de hele dag lang gevolgd worden door hun ouders via een app.

0: op wereldreis was, een wereldreis was. Hmm. Dan kon je haar volgen via een of andere app. Dus dat, ja, dat is dan wel een goede, ja, reden, uiteraard.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Maar voor de rest, doe jij dat thuis? Jullie volgen jullie elkaar?
1: Nee, want er zijn inderdaad ook veel koppels, ja, die elkaar volgen. Die dus altijd weten waar ze zijn.
0: Amai.
1: Ik vind dat raar. Ik heb dat ook nooit de behoefte aan gehad. Omdat, ja, als ik dat zou willen weten, dan zou ik het gewoon vragen.
0: Ja, maar gewoon, weet jij waar je verloofde op dit moment is?
2: In bed, normaal, ja, gezien.
1: Ben je daar zeker van, Margot?
0: En vooral in welk bed? Jammer,
2: ja.
3: Peter van der Veyre.
0: Ja.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Die zou ik wel eens willen volgen. Terwijl hij naar zijn kasteel op de berg rijdt. Die Ed Sheeran. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Jongeren vinden het blijkbaar niet erg dat ze gevolgd worden via een tracker of via een telefoontoestel. Onze vriend van de sterren die...
2: Oh yeah. Backstage Bravo.

0: natuurlijk alle sterren zitten. Maar die volgt dus ook een heleboel mensen en laat zich volgen. Bavo, hoe zit dat precies?
1: Ja, klopt. Wij hebben samen met mijn 5, 6 beste vrienden, zie ik hier, maken wij gebruik van de app Zoek Mijn Vrienden.
0: Ja.
1: En dan kunnen we weten van elkaar waar iedereen zit.
0: Oh.
1: En dat is handig. Bijvoorbeeld als je beslist op een vrijdagavond van kijk jongens, ik ga vandaag toch even thuis blijven. Ik ga niet mee. Of ik heb andere dingen te doen. En dan kan ik soms eens gaan scrollen en denken van ze zitten daar. Of ze zitten in Brussel of in Gent of in dat café.
0: Ja, en zij zitten allemaal samen en ik ben er niet bij. Waarom dat?
1: Ook, ja. Soms kan dat emotioneel zijn.
0: Arno, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Arno de Puijt uit Diksmuiden. Ja, jij kan de locatie van de auto volgen van je vrouw dan waarschijnlijk, of van je vriendin?
2: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: En waarom doe je dat?
2: Ja, dat is heel handig om het eten op tijd klaar te hebben.
0: Ach, dat vind ik nu wel een goede reden. En het alles in zijn goede smoes. Fijne ochtend.
2: Hallo.
0: Ja, die weten we altijd zitten natuurlijk, want je kan die volgen op de radio. Margot, goedemorgen opnieuw.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de beste buurt? Want volgende week beginnen die jury bezoeken, hè?
3: Ja, goed. Het is heel goed. De inschrijvingen zijn intussen afgesloten. Dus nu zijn we al aan de gigantische zoektocht eigenlijk begonnen. Want er hebben zich meer dan 400 buurten ingeschreven.
0: Oh, man.
3: Dus ja. En één daarvan gaat dus de beste van Vlaanderen worden. Hè. Dat
0: toch
3: is straf.
0: Het is een succes. We moeten het even benoemen. En vanmorgen ga je naar de buurt van Antwerpen en Mechelen. Want je gaat zoeken naar nieuwe bazen. Leg uit.
3: Ja, ik ben vandaag in Mechelen en ik ga naar het 6e leerjaar, naar een paar kinderen die vandaag de job van een CEO mogen gaan uitproberen. Die gaan dus vandaag op de stoel van CEO's in Vlaanderen zitten.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld van Eneco, maar ook van de voetbalclub van de Beerschot bijvoorbeeld. Dus ja, ik vind dat wel grappig. En ik heb afgesproken met een paar kindjes die dus vandaag CEO voor één dag gaan zijn, maar die zijn nog maar 12, 13 jaar, dus dat is toch schitterend.
0: Het zou misschien leuk zijn, mochten ze de baas van de BRT worden, stel je voor.
3: Och ja.
0: Ja, hier is werk, hè. Ja, goedemorgen, dat zien en horen we allemaal over een uurtje, maar dan de zomer, hij is een beetje, je voelt het toch al een beetje, zeg. Daarom neem ik je even mee naar 1978, het was juli, en er waren 3 vrouwen met amper kleren aan in Nederland, en ze hadden een hit. Maar jongens, weken op nummer 1 in Nederland en Vlaanderen. Maar jawel, we gaan hem even doen. Love. You're the greatest lover. Goedemorgen.

0: Kom aan, Niels, zing het nog eens. Zing het nog eens, Leidje.
1: Dankjewel.
2: Ik kan ook zo mok.
0: Ja, dat kan gewoon allemaal natuurlijk als je meedoet met Punto Punto. Nu, je Punto Punto appen in de app van Radio 2 met je telefoonnummer. Dan speel je over een half uurtje mee. Dit is ook goed om wakker te worden. Jelly.

0: zo schijnt de zon altijd een beetje harder. Heb je nog altijd die exclusieve nergens te verkrijgen? Goedemorgen, morgen ook. Jawel, over een half uurtje speel je mee. Gewoon punto punto en jouw telefoonnummer in onze app. Succes.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, even sfeer weg, want hoe zit dat nu precies met ebola? Komt u nu echt zeker niet naar hier? En hoe komt dat? Straks Afrika-kenner Stijn Verkruijsen met gelukkig alle antwoorden.
7: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
8: Goedemorgen. De locatie van veel kinderen wordt 24/7 gevolgd door hun ouders. En zowel werkgevers als werknemers vinden de werkdruk in hun bedrijf te hoog. Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar die zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via bepaalde apps of ze gebruiken een horloge met GPS om de locatie te volgen. Bij kinderen in de eerste jaren van de lagere school wordt een kwart gevolgd door de ouders. Bij tieners gaat het zelfs over 2 op de 3. Die doen dat vooral om zich veiliger te voelen of om praktische redenen, zegt Hadewijg van Wijnsbergen van Mediawijs.
9: Bijvoorbeeld om af te spreken wanneer en waar ze moeten opgehaald worden. Als we dan kijken waarom de jongeren hun locatie delen met vrienden, dan is het omdat het tool er is, omdat de technologie simpelweg bestaat, maar eveneens omdat ze nieuwsgierig zijn waar hun vrienden zich bevinden, wat ze aan het doen zijn.
8: Uit het onderzoek blijkt ook dat het smartphonegebruik van tieners de voorbije jaren gedaald is. En dat zou te maken hebben met het smartphoneverbod op school. In het middelbaar zegt de meerderheid van de leerlingen ook dat ze vaak artificiële intelligentie gebruiken om huiswerk te maken. Bijna de helft van de werkgevers in ons land zegt dat de werkdruk in hun bedrijf te hoog is. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. Dat is wel zo'n 10% minder dan vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de werkdruk te hoog is. Volgens Christel Minte van Acerta kunnen bedrijven helpen om de werkdruk te verlagen.
10: Werkgevers richten zich vooral op preventieve acties, zoals flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld flexibele werktijden, werklocaties. Daarnaast wordt er ook ingezet op autonomie op de werkvloer, een zekere beslissingsruimte binnen het werk, als ook betrokkenheid binnen de werknemers.
8: Uit het onderzoek blijkt ook dat zo'n 7 op de 10 werknemers zich op zich wel goed voelen op hun werk. In het onderzoek naar de zware brand in een bar in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het is een medewerker van de dienst Stedenbouw van de gemeente Crans-Montana. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op Oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente de bar al jaren niet meer had gecontroleerd op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester van de gemeente en de eigenaars werden eerder al aangeklaagd. Het Duitse chemiebedrijf BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen, vooral op personeel. Het is nog niet bekend hoeveel jobs er zullen verdwijnen. Vorig jaar raakte al bekend dat BASF in Antwerpen tegen 2028 al 600 banen zal schrappen. Die besparing zou wel een onderdeel zijn van de nieuwe aangekondigde besparingen. Een grote meerderheid van de landen van de Verenigde Naties vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de Verenigde Staten, Israël en Rusland. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. De resolutie is sowieso niet bindend, maar wel belangrijk. In het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen met Rode Duivels, Yuri Tielemans en Amadou Onana. In de finale versloeg de club Freiburg met 0-3. Tielemans maakte het eerste doelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En in de Ronde van Italië starten straks nog 12 Belgen. En dat zijn er 2 minder dan gisteren. Lennart van Eetveld brak gisteren een vinger bij een val. En tijdens de rit had ook Edward Plankaert al opgegeven. De Giro eindigt over 10 dagen. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: De Antwerpse schepen Patrick Janssens heeft kritiek op de plannen van de NMBS om kabels te spannen op vensterbanken aan het Centraal Station, zodat daklozen er niet meer kunnen slapen. En in Kalmthout neemt de organisatie van de straatfeesten extra maatregelen tegen de hitte. Er is gratis zonnecrème, meer schaduw en goedkoper water. Mooi weer, wisselend bewolkt met opklaringen, maxima rond 22 graden. Morgen nog warmer tot 26 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Als het gewoon weer is, dan vinden die files, vinden we allemaal tof. Vertel eens, Hajo.
12: Dat is, gezellig rijden natuurlijk. Absoluut.
0: Oh, als je niet in zit, zeker.
12: Ja, inderdaad. Ja. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je even voorbij de Pinte opletten voor een obstakel. Op de weg is net gemeld. De politie is onderweg om dat op te ruimen, zeggen ze. Verder naar Antwerpen. Files vanuit het Waasland van een kwartier op de E17 zie ik vanaf Haasdonk. 20 minuten toch al vanaf Waaslandhaven Oost op de E34. En dan een klein half uur zelfs op de E19 vanaf Sint-Job komt door een defect voertuig. In Antwerpen-Noord, inderdaad. En dan vanuit de Kempen, Turnhout, Hasselt ongeveer een kwartier bumperen vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland, ook een kwartier erbij tellen daar, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne inderdaad ondertussen. Verder naar Brussel, nergens meer dan een kwartier file rijden momenteel op de E40 vanaf Aalst, op de E40 van Haasrode tot Berthem, dat is vanuit Luik dus, komt ook door een defecte vrachtwagen in Heverlee en een kwartier bij Halle op de E429. Binnenring rond Brussel ook 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en op andere plaatsen alleen maar kleinere files.

Het mosselseizoen is begonnen, daar moeten we het ook nog even over spreken. Want hoe zit dat nu met die maanden, met die R? Klopt dat nog altijd, dat dan de beste mosselen te eten zijn? Of kun je ze nu al doen? Goedemorgen.

0: Get the Party Started van Pink. Goedemorgen, het is 9:07. Oh, wat een heerlijke dag, jongens. Meisjes.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Iedereen daartussen.
1: Donderdag begin.
0: 21 mei. Ja, 21 mei, dat betekent dus over... En iets nog 2 maanden zeker voor de zomer. Wacht, jongens, ben echt... Wacht, maart, april, mei. Het is toch in juni dat de zomer begint, hè?
2: Ja, 21 juni.
0: Ja, ja, ik was even in de war dat het in juli was. Nog een maand, dan begint ze echt.
2: Ja, ja, ja, maar vandaag begint ze eigenlijk al een beetje ook, hè?
0: Deze dag dat je hoorde dat het echt los goed weer wordt, alleen maar zon. Dan kunnen we de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En we moeten het toch echt wel hebben over de mosselen. Want ken jij Jan? Jan, welke Jan?
3: Ken jij?

0: is niet waar. Is niet waar. Goedemorgen, morgen. Ik weet het niet, want de Zeeuwse mosselen zouden er zijn. We gaan effectief live over naar Jan de Mosselman, die heet echt zo. Jan Schot, die werd voor Neeltje Jans Mosselen en zit nu live op de Waddenzee. Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jan, jij zit waar precies?
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar precies op de zee op dit moment?
1: Op de Waddenzee in de buurt van Texel.
0: Oh, wat
1: in het noorden van Nederland.
0: Dat is echt heel ver van hier. Prachtig zeg.
1: Ja.
0: Jij hebt die eerste mosselen intussen gezien. Hoe zijn ze?
1: We hebben vanaf maandag zijn de eerste hangcultuurmosselen. Zijn op de markt en die zijn echt super van kwaliteit.
0: Ja.
1: Het is al heel vroeg, maar het is heel mooie kwaliteit.
0: Beschrijf ze, hoe smaken ze als je ze in de mond neemt?
1: Ja, zoals een mossel hoort te smaken, ziltig en romig.
0: Oh, ziltig en romig. Ik vind het nu al een beetje zin in natuurlijk. Hè. Hoe maak jij ze het liefste klaar, Jan?
1: Ik heb het liefst mosselen puur natuur. Gekookt, ja, met een klein beetje selderij en ui. En witte peper. En voor de rest niks.
0: Niet
1: maar dan alleen maar genieten van het zilt uit de zee.
0: Dat snap ik helemaal. Zeg Jan de Mosselman, we hebben hier even die discussie over die maanden met een R. Dat de mosselen dan het lekkerste zouden zijn. Klopt dat nog in 2026?
1: Nee, dat is het is een soort van mythe. Maar het is niet helemaal een mythe. Maar het heeft de oorzaak. Geen cool auto's en koeling was. En dan wachten ze tot dat de nachten kouder werden.
0: Mm-hmm.
1: De mossels kunnen vervoeren van Zeeland naar Vlaanderen.
0: Op
1: en dan
0: manier.
1: Was september dat de eerste koude mossel. Koude, en nu zijn de mosselen, de hangcultuurmosselen zijn ondergoed.
0: Ja.
1: En de bodem eind juni, soms zelfs. Als heel vroeg is.
0: Ja, ik hoor dat er af en toe eens een golf over jou gegooid wordt. Dat is natuurlijk, als je er op de zee zit, dan valt weer binnen.
1: Ja.
0: Maar dat is niet erg natuurlijk. Jan de Mosselman bij ons over de eerste mossen. Die heet dus echt Jan de Mosselman. Vind ik leuk.
2: Ik ken dat dus. Ik wist niet dat dat een echt liedje was. Ik ken dat van de Kampioenen.
0: Ken jij Jan de Mosselman?
2: Ja,
0: de Mosselman.
2: Een kindje dat.
0: De Mosselman. Ja, dat is een kinderliedje eigenlijk, effectief.
2: Ja, leuk.
0: Maar uiteraard ken je dat van FC de Kampioenen. Wat is dat nu toch?
2: Ja, toen ging DDT vissen naar Mosselman. In plaats van te plukken.
0: Schitterend zeggen, ja. Zeg maar Jan de Mosselman, geniet dan nog op de Waddenzee. We zijn weer helemaal bijgepraat en we onthouden ziltig en romig. Mm. En speciaal voor jou een liedje uit Nederland. Alsjeblieft. Dag Jan, fijne ochtend.
1: Ja, dank.

0: Ah, zin in mosselen, zie je.
1: Dankjewel, Yves Berendsen.
0: Terug in de tijd. 16 over 7, zie je. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Wordt echt een hele, hele mooie donderdag. En misschien een hele mooie voor Club Brugge, want die kunnen zomaar kampioen spelen vanavond.
2: Als?
0: Als.
2: Er is altijd een als bij natuurlijk.
0: Ja.
2: Als ze winnen op het veld van KV Mechelen.
0: Ja, en daar dus hebben ze vorige keer verloren, dacht ik.
2: Mm.
0: 1-0. Ik was erbij. Ja, ik heb die match gezien.
2: Erbij?
0: Ja, ik heb die match gezien. Ja.
2: Hey, live?
0: Ja, lang verhaal. Maar ga vooral door.
2: Dat vind ik wel een verrassend verhaal.
0: Ah ja.
2: Maar ook als Club Brugge zou gelijk spelen en Unio speelt ook gelijk vanavond tegen AA Gent, dan worden ze ook kampioen.
0: Mm-hmm.
2: Of als Club en Unio vanavond allebei verliezen.
0: Ja, ja.
2: Als. Kan je nog mee? Kan je
0: ja.
2: Nog volgen?
0: Ja, ik denk dat ze vooral denken, we gaan winnen. We zullen zien, hè.
2: Voilà.
0: Daarnet had je nog over FC de Kampioenen.
2: Ja.
0: Nu moet je iets vertellen. Dus op de achtergrond, mm-hmm, die acteurs, de extras.
2: De figuranten.
0: Dat zocht ik. Die mensen, als die praten niet echt.
2: Is dat zo?
0: Nee, weet je wat die doen? Dat is echt waar.
2: Ja?
0: Die zeggen rabarbera, barbara, barbara, barbara, barbara, rabarber, rabarbera, barbara, barber. Dus die rabarberen.
2: Huh?
0: En dan lijkt het alsof die echt een gesprek hebben, terwijl die helemaal geen gesprek hebben.
2: Dat zou toch logischer zijn als ze gewoon wel praten over hoe mooi het weer is, nee?
0: Nee, omdat je dan snel uitgepraat bent. Dus dat, en zo rabarber, rabarber, rabarber, heb je het gevoel van, die zijn echt iets aan het zeggen. Ja, pak dat even mee. Waarom vertel ik dat allemaal?
2: Een
0: dikke 2 minuten ga je dat nodig hebben.
3: Rabarber. Vrijdag rabarber. Vieren we een muzikale held.
4: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
3: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75.

0: Zeg ik nu Denise? Nee, Denis natuurlijk. Ja, 2026, het kan allemaal. Misschien is Denis intussen Denise geworden, hè? Wie weet het niet. Weerman Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vertel eens, hoe zit het ermee?
1: Ja, de regenjas die hoeft niet meer mee vandaag. Hè. Wel de zonnebril en ook de zonnecrème. Want ja, vergis u niet, de UV-index die bedraagt al 7. Hè. Dus de huid beschermen is zeker nodig. Hè. Zeker wanneer de zon er overal mooi gaat doorkomen vandaag. Nu, op dit moment zijn er nog wel wat wolkenvelden die over het land aan het trekken zijn. Hier en daar ook wat ochtendgrijs. Maar we hebben ook al wel zonnige periodes. In de loop van de dag gaan we in het binnenland wat stapelwolken krijgen. Maar we houden het dus droog bij temperaturen. Ja, die wat hoger klimmen dan de voorbije dagen. We gaan naar 2 of 23 graden. Aan zee daar een 19 graden met een zeebries. Nu, vanavond en vannacht verdwijnen de stapelwolken. We krijgen vrijwel helder weer. Minima van 6 tot 12 graden. En ook morgen gaan we een paar stapelwolken krijgen. Maar toch vooral de zon. 23 graden aan zee morgen met een zeebries. 6 of 27 graden in het binnenland. Dus echt wel de zomerse vibes. En die nemen we ook mee naar het weekend. Op zaterdag tot 28 graden dan in het binnenland. Aan zee is het altijd wel wat, wat frisser, wat koeler. Mm-hmm. Aan zee 20 tot 22 graden. Er zullen wat meer wolkenvelden zijn op zaterdag. Misschien heel lokaal een enkele bui tegen de avond, maar op de meeste plaatsen droog weer. En ook zondag zon en wolkenvelden tot 27 graden. En we trekken die zomerse lijn nog door naar begin volgende week. Sterker nog, de temperaturen gaan nog wat hoger klimmen. Tegen dinsdag gaan we naar 29, misschien lokaal een 30 graden.
0: Jongens, zeg. Weet je wat we dan zeggen? Wat we dan zeggen? Voor de zon vandaag.
1: Ja, voor de zon vandaag en de komende dagen.
0: Dankjewel, Weerman Bram. Fijne ochtend.
1: Graag gedaan. Fijne ochtend.
0: Ja, geniet van die zon vandaag. Hè. Trouwens, over goede muziek. Volgende week dinsdag, ja dan, komen Gert Verhulst en James Cook. Die hebben alweer een nieuwe zomerhit klaar. Wordt dat even grote bom als vorig jaar?

0: Amber en Homewrecker. Goedemorgen zeg. Het is bijna 7:30. Ga eens weg. Dag somber. Dag. Doei. Dag.
1: Het wordt wel heel somber zo.
0: Ja.
2: Oh my god.
0: Gelukkig weet je wel wat er allemaal gebeurt in de wereld, Shema. Maar het is... Zometeen tijd voor nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
1: Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze zijn, blijkt uit een nieuw onderzoek. Ze doen dat via apps of een horloge met GPS. Bij kinderen in de eerste jaren van de lagere school wordt een kwart gevolgd, bij tieners zelfs 2 op de 3. En bijna de helft van de werkgevers in ons land zegt dat de werkdruk in hun bedrijf te groot is. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat. Een kwart geeft ook aan dat ze risico lopen op een burn-out. Maar over het algemeen voelen zo'n 7 op de 10 werknemers zich wel goed op hun werk.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd bij jou in de buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Dennis van den Buijs. De Antwerpse schepen Patrick Janssens heeft kritiek op de plannen van de NMBS om kabels te spannen op vensterbanken aan het Centraal Station, zodat daklozen er niet kunnen slapen. De publieke ruimte is er voor iedereen, schrijft Janssens op zijn sociale media. Vijandige architectuur werkt niet, dat leert de ervaring in binnen- en buitenland, klinkt het nog. De schepen van Vooruit pleit net voor meer plekken om te zitten en elkaar te ontmoeten in plaats van minder. In Kalmthout neemt de organisatie van de straatfeesten voorzorgen voor het voorspelde hete weer. 3 dagen lang zijn er gratis optredens en markten. De organisatie gaat gratis zonnecrème uitdelen aan alle kassa's. Er zijn extra veel schaduwplekken en de prijs van het water wordt gehalveerd bij te hete temperaturen, zegt organisator Stijn van Bouwel.
5: En als laatste voorzien we ook dat vanaf het moment dat de hulpdiensten aangeven dat het hitteplan van kracht moet gaan, dat wij de waterprijzen kunnen gaan halveren. We gaan dat ook een beetje bekijken naar de temperatuur echt op ons festivalterrein zelf, want je kan wel zeggen dat 25 graden aanvoelt, maar als we aanvoelen dat het echt al nodig is, dan zullen wij ook dit vroeger in gang zetten, zodat het ook aangenaam en draaglijk is voor de bezoekers.
4: Ook de festivals Gladiolen en Jazz Middelheim nemen dit weekend maatregelen tegen de warmte. Er is dan toch geen sprake van kwaad opzet bij een uitslaande brand in een rijwoning in Deurne. Eergisteren vond die plaats in de Bitshoven-Leid. Het was een hevige brand. Een bewoner moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. Eerst dacht de politie dat het om kwaad opzet ging. Maar uit onderzoek van het gerechtelijk labo en een branddeskundige blijkt nu dat het om een accidentele brand ging. En de AP, Hogeschool, de AP Hogeschool dus in Antwerpen, ziet het aantal studenten hotelmanagement fors dalen. 10 jaar geleden schreven nog zo'n 140 studenten zich in, dit jaar amper 60. Nochtans is er een groot tekort aan personeel in de sector, ook naar hoogopgeleide horecaprofielen. Het tekort wordt nu steeds vaker opgevangen door AI, artificiële intelligentie, vertelt opleidingshoofd Riyad Hochahiku.
6: Net omdat er een tekort is, is het voor de sector denk ik een heel handige tool om eigenlijk een stukje van het tekort mee op te vangen, bijvoorbeeld door het inzetten van artificiële intelligentie om bepaalde zaken eigenlijk te laten als voorbereidend werk. Het vervangen van menselijk karakter in onze sector, dat zie ik niet direct gebeuren. Dat zal ook nooit zo zijn, denk ik.
4: Vandaag organiseert de AP Hogeschool daarom ook een congres met infosessies om het belang van de horecasector aan te kaarten. En dan heb je van mij nog het weer te goed. Het wordt mooi weer, wisselend bewolkt met opklaringen en maximaal rond 22 graden. Morgen droog en zonnig, later wat wolken en warmer tot 27 graden in de Kempen. Het weekend wordt heet en zonnig. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
7: Goedemorgen.
0: Kom maar binnen.
7: Naar Antwerpen, 20 minuten bumperen vanaf Haasdonk inderdaad op de E17. Verder ook 20 vanaf Waaslandhaven Oost op de E34 vanuit Knokke. E19, vrij moeizaam vanmorgen hoor. Je bent 25 minuten kwijt vanaf Sint-Job. Kwam door een ongeval bij Antwerpen Noord, maar daar is de weg intussen wel vrij. En dan vanuit de Kempen een kwartier extra rekenen vanaf Massenhoven en vanaf Oelichem. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot aan Deurne. En dan naar Brussel hebben we files van gemiddeld zo'n 20 minuten. Op de E40 is dat vanaf Aalst. Op de E40 vanuit Luik ook vanaf Haasrode. In Heverlee moet je rekening houden met een defecte vrachtwagen trouwens. En ook op de E429 bij Halle. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je dan weer 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Oh, dus volgende week dinsdag. Hè, want het is een lang weekend. Volgende week dinsdag, dan hoor je hier in Goeiemorgen Morgen de nieuwe hit van James en Gert. Maar...
2: Oh yeah, Backstage Bavo.
0: Jij weet intussen al meer daarover, vriend van de sterren.
8: Dat klopt, Peter. Want de nieuwe hit heeft alles te maken met dit programma.
0: Allee, jong.
8: Zot, hè?
0: Het gaat niet echt over dit programma, hè?
8: Nee, niet echt, maar ook ergens wel.
0: Ook ergens wel. Ja, spannend, zeg. Maar dat is voor volgende week dinsdag allemaal, want straks gaan we het hebben over Ebola, sorry. En ja, Club Brugge, nog nieuws?
8: Die zullen, denk ik, vanavond wel kampioen spelen.
0: Zij met paars pijn in het hartje.
8: Dat is verdiend, punt.
0: Oh, wauw.
8: Ja, wij zijn zo klassevol, het Anderlecht publiek, dat dat kan toegeven dat Club Brugge de verdiende kampioen zal zijn.
0: Mooi, mooi, mooi.
9: Vlaanderen, de toekomst is hier.
10: Update beschikbaar.
9: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
10: Update voltooid.
9: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
11: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
15: Open op Pinkstermaandag.
16: Dovi-keuken.
14: Wij maken uw keuken in België.

0: Margot. De nieuwe bazen, de bazen van morgen. Stel je voor dat je voor één dag zelf de baas mag zijn van pakweg een eerste klasse voetbalclub. En al helemaal als je nog in het middelbaar zit. Margot van de regio zit in de regio van Antwerpen en Mechelen. En gaat gezellig ontbijten met de bazen van morgen. Margot, ik zie je daar staan. Neem ons even mee vanmorgen.
1: Ja, ik sta hier voor een hele grote ontbijttafel waar koffiekoeken, fruit, yoghurt en zo klaarstaan. En dat is belangrijk, want de bazen van morgen die moeten een goed ontbijt binnenpakken natuurlijk, zodat ze klaar zijn voor de dag van vandaag. En ja, de baas van morgen, dat is eigenlijk een heel fijn project van Yink. Dat is een organisatie die jongeren met het oog op de arbeidsmarkt eigenlijk gelijke kansen willen aanbieden, hun willen inspireren en ja, willen motiveren om eigenlijk in de toekomst de juiste keuzes of een keuze die bij hun past te gaan maken. En ik heb hier naast mij twee CEO's voor vandaag. Kautar en Ines, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie gaan vandaag aan de slag bij Ineco. Weten jullie wat Ineco is en wat zij doen?
3: Zij doen iets met elektriciteit en groene energie.
1: Voilà.
3: En dat is een bedrijf.
1: Ja, voilà, dat ziet goed. Jullie kennen de materiaal, dat vind ik al heel fijn. Vinden jullie het spannend of wat vinden jullie spannend aan vandaag één dag baas zijn?
3: Ik weet niet wat op mij gaat afkomen en zo, dus dat vind ik een beetje spannend.
1: Ja?
3: Dat is eigenlijk zo de eerste keer dat ik met een baas ga praten.
1: Oké. Maar het is een hele sympathieke baas. Hij staat hier naast ons. Ik heb hem al zien lachen, dus dat zit al goed. Wat hopen jullie dat jullie vandaag allemaal gaan mogen doen in het bedrijf?
3: Ik weet dat niet.
1: Nee? Je bent een baas en je mag alle beslissingen maken die je wil, hè, vandaag.
3: Met alle mensen eerst kunnen praten zo.
1: Oké, voilà. Zie, dat zit al goed. Bert Klinker, CEO van Ineco. De aanwinsten voor vandaag?
4: Ja, je ziet al dat echt wel talenten zijn. Dus ongetwijfeld ook frisse blikken. En dat is altijd wel welkom in een bedrijf.
1: En een dagje vrij voor jou?
4: Ja, echt niks moeten doen vandaag. Dat is eigenlijk een beetje zalig. En het is goed weer, dus ik kan er echt van genieten vandaag.
1: Wat gaan Ines en Kautar vandaag mogen doen bij jou in het bedrijf?
4: We zijn eigenlijk vorige week zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw. Ook hier in Mechelen. En daar is nog wel wat werk aan de winkel. Dus, maar we gaan niet vragen voor te komen schilderen of plinten. Hangen of zo, maar wel om inderdaad met de mensen te gaan praten van wat missen ze nog. Ook om te kijken, ja, is er wel genoeg kleur, is de omgeving eigenlijk wel aangenaam en plezant genoeg dat eigenlijk alle medewerkers van hun vandaag, dat die kunnen floreren.
1: Okay. Dus, jullie gaan een beetje interieurkeuzes mogen maken. Wat is jullie lievelingskleur?
3: Roos en zwart. Roos en wit.
1: Zijn dat kleuren die passen bij het bedrijf, Bert?
4: Roos, alleszins al wel. Zwart, wit gaan we sowieso hebben. Zwart, maar ja, kijk, designers zijn designers. Maar ze kunnen het vandaag een beetje inrichten. Dus dat is wel het idee. En frisse blikken kan helpen.
1: Waarom wouden jullie zo graag meewerken aan dat project van Baas van Morgen?
4: Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Dus vooral in de kijker zetten, dat was wel een van de dingen dat we wilden meedoen. Maar ook ja, leerlingen dichter bij de bedrijfswereld zetten. We hebben die talenten allemaal nodig binnen een aantal jaren. En ja, een keer is het saaie bedrijfsleven, dat ze altijd zo wat zeggen. Ja, om daar wel eens kennis mee te maken, dat allemaal niet zo saai is. En dat ze gewoon iets dichter bij de wereld van morgen eigenlijk komen staan. Dus,
1: Okay. En hoe lang duurt de werkdag voor de meisjes vandaag?
4: Als ik me niet vergis, 7:36 uur, zoals bij iedereen eigenlijk, zonder de lunchpauze. Maar we zullen ze zeker op tijd terugbrengen naar school, dus dat komt goed.
1: Zijn jullie klaar voor zo'n lange dag?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: En willen jullie later eigenlijk de baas worden van een groot bedrijf? Of wat willen jullie? Als jullie echt mogen dromen, wat is jullie droomjob?
3: Ik wil heel graag journalist worden. Ik wil een journalist of wetenschapper worden.
1: Journalist of wetenschapper. Dus eigenlijk willen jullie misschien later, als ik met pensioen ben, mijn job doen.
3: Ja.
1: Voilà, dat komt hier helemaal goed. Ze zijn er klaar voor hier in Mechelen. En ook in Antwerpen, want daar doen er ook heel wat leerlingen mee met het project Baas van Morgen.
0: Ik wist niet dat jij een wetenschapper was, Margot.
1: Ik ben alles. Ik ben alles.
0: Schitterend zeg. Goedemorgen, Baas van Morgen. Zometeen, het is niet echt een baas, maar je weet wel heel veel over Afrika. Hoe zit dat? Want ik zeg al weken van die Ebola. Komt dat nu naar hier of niet? Straks in Afrika kennen.

0: Dat die Nile Rodgers heeft dus een hero... Weet je waar we over bezig waren onlangs, Nile Rodgers? Ik weet,
1: die
0: wat was de reden?
1: Die op het ambassadeursfeest van de
0: Bill White, de Amerikaanse ambassadeur, ja. We hebben of anderen meegewerkt aan die Get Lucky.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. Goedemorgen, welkom bij een zonnige donderdag. Maar we gaan toch even ernst, want toch een van de vragen... Daar ga ik de dagen mee bezig, toch al weken. Kan ebola nu echt zeker niet tot bij ons komen? En wat is er in Afrika eigenlijk allemaal aan het gebeuren dat wij totaal aan het missen zijn? We nemen je vanmorgen mee, want er is een specialist van VRT Nieuws. Dat is Stijn Verkruis, die alles volgt voor ons. Heb je zelf vragen? Deel ze gerust even in de app van Radio 2. Stijn kan alle antwoorden geven. Hopen we. Stijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, toch maar meteen even. Ebola, hoe zit het daar nu mee?
3: Ja, het is een uitbraak van een virus. Een heel gevaarlijk virus. Een van de gevaarlijkste en dodelijkste virussen die er bestaan. In het oosten van Congo, in een oorlogsgebied eigenlijk. Die eigenlijk al weken bezig is en... Ja, die men pas recent heeft opgemerkt. En men vermoedt dat er honderden gevallen al zijn van mensen die ebola hebben opgelopen. En ja, je sterft heel snel en heel vaak. En deze variant, ik denk dat er ongeveer 30-40% kans is dat je sterft als je het virus oploopt.
0: Dat is
3: maar
0: niet...
3: men heeft het dus later opgemerkt. En nu doet men natuurlijk alles om het in te dijken.
0: Ja, wat kan dat nu naar Europa komen? Stel van besmette mens in het vliegtuig, toevallig, kan gebeuren. Komt bij mij in Temse terecht, ik geef die een handje. Ben ik dan dood binnen de week of mag het zo werken niet?
3: Om te beginnen moet er uitwisseling zijn van lichaamsvocht. Dus je moet eigenlijk al hevig zweten en die anderen ook hevig zweten en dat zweet zo uitwisselen. Of braken of echt... Ja, seks bijvoorbeeld kan ook aanleiding geven tot besmetting. Dus het is eigenlijk niet zo eenvoudig om besmet te geraken. Om te beginnen,
0: dat
3: is een goed teken. Maar... Is het moeilijk om, of is het gemakkelijk om ebola hier te krijgen? Wel nee, iedere grenspost, iedere weg in Congo, in Oeganda, aan de luchthavens, daar wordt voortdurend gecontroleerd op koorts, op symptomen. En als je dan toch met die ziekte hier zou geraken, omdat je bijvoorbeeld nog geen symptomen of koorts hebt, ja, dan word je hier... heel snel opgemerkt en onmiddellijk in isolatie geplaatst. Al je contacten worden getraceerd en binnen de kortste keren is dat binnen de perken. Dus ons gezondheidssysteem is zo goed dat het onmogelijk is dat het hier verspreidt.
0: Nu, jij volgt Afrika al jaren voor VRT Nieuws. Intussen heb je ook er een boek over geschreven, De Eeuw van Afrika. Wat ik me afvraag, Afrika, wanneer besef je van, ik kan me daar nu eens mee bezighouden?
3: Ik wilde eerst journalist worden.
0: Ja?
3: Maar naast mijn journalistieke activiteiten heb ik zo'n passie voor Afrika gekweekt, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, als ik die twee passies nu zou combineren... En dan ben ik luidop beginnen zeggen op de redactie van, ik wil Afrika-journalist worden. En na zoveel jaar is dat dan uiteindelijk gelukt.
0: Mooi zo, want ja, het is groot, het continent, gigantisch. Want met hoeveel zijn ze?
3: Ze zijn met 1,4 miljard mensen. En ze gaan verdubbelen tegen 2050. En nog eens verdubbelen tegen 2100, het einde van de eeuw. Dan zullen ze met 4 miljard zijn. 1 op de 3 wereldburgers zal Afrikaan zijn.
0: Dat is indrukwekkend, we onderschatten dat. We kennen natuurlijk ook die verhalen van de kolonies van vroeger. Die alles gingen halen in Afrika. Dat, want daar zit wel wat. Hoe doen ze dat intussen? Want ja, de kolonisering is natuurlijk wel gedaan.
3: Er is inderdaad een lange tijd, ook na de kolonisatie, een periode geweest dat westerse landen, Chinezen, Amerikanen, Europeanen, de grondstoffen gingen weghalen uit Afrika. Die werden dan verwerkt in Europa, in China of in Amerika en gingen dan terug als goedkope afgewerkte producten om daar gedumpt te worden op de Afrikaanse markt. Dat is aan het veranderen. Men wil verwerking van die grondstoffen in Afrika. Men zegt, als je hier grondstoffen wil komen halen, kom maar dan moet je hier ook fabrieken plaatsen om bijvoorbeeld batterijen te bouwen of auto's te bouwen of whatever met die grondstoffen. Dus de Afrikaanse leiders zijn zich heel goed bewust van hun rijkdom. 1 op de 3, 30% van de kritieke mineralen zit onder de grond in Afrika. Ze zijn zich daarvan bewust. Ze zijn zich bewust van de grote interesse en ze spelen die concurrentie steeds beter uit.
0: Dus dat is echt aan het veranderen. In je boek De Eeuw van Afrika gaat het over clichés die niet kloppen. Onder andere, ja, kort door de bocht, dat Afrikanen dom zouden zijn. We hebben een beeld bij van de Amerikaanse president Trump. Die heeft een bijzonder beeld over Afrika. Je hoort hem, ziet hem zo meteen in gesprek met de president van Liberia. Wat gebeurt er precies in het beeldfragment?
3: Wel, we zijn in augustus, dacht ik, afgelopen zomer. En er zijn een zestal Afrikaanse presidenten op bezoek in het Witte Huis. Waar ze gaan praten over onder andere grondstoffen en Amerikaanse investeringen in Afrika. Mm-hmm. En de Liberiaanse president is aan het woord. Een land dat, waar Engels de voertaal is, waar de nationale taal is. En president Trump is nogal verbaasd over het goede Engels van die Liberiaanse president.
0: We gaan even kijken en luisteren.
2: Liberia is a long-time friend of the United States, and we believe in your policy of making America great again. And we also go a long way with you in your diplomacy that has to do with economic development and commercial friendship. And we just want to thank you so much for this opportunity.
4: Well, thank you. It's such good English, such yes. Beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where?
2: Yes, sir.
4: In Liberia.
2: Yes.
4: Well, that's very interesting. It's beautiful English.
0: Geniaal.
3: Fenomenaal.
0: Ja, los van Trump natuurlijk, maar hoe komt het dat dit soort dingen nog gebeurt?
3: Wel, het is niet alleen in Amerika. Ook in Europa, in België is dat zo. Als ik lezingen ga geven, kom ik dagelijks mensen tegen die denken dat Afrikanen dom zijn, dat ze nog heel ver achter zijn, wat helemaal niet waar is. Maar dat komt natuurlijk door het slavernijverleden, door de koloniale tijd, door het vele slechte nieuws dat we brengen over Afrika, waardoor er een beeld is ontstaan dat een land, men denkt een land, maar een werelddeel is dus waar alleen maar heel veel arme mensen wonen, waar honger en oorlog welig tiert en waar alleen maar ellende is.
0: En dat klopt niet, daar gaan we straks over door met Stijn Verkruijs bij ons. VRT Nieuws, Afrika-kenner, jouw vragen deel je gerust in de app van Radio 2. Maxime Babette, hoe dan ook, goedemorgen.

0: Babette.
1: Morgen.
0: Jouw vragen over Afrika mag je die gewoon binnengooien natuurlijk bij ons. Ben jij ook wel eens in Afrika geweest? Ja, hè? Op het continent, zeg maar.
2: Ja, dat is natuurlijk ook Noord-Afrika, waar ik zelf van afkomstig ben. Hè, Marokko, ja. Ook Egypte. Dat is uiteindelijk zo'n beetje.
0: Maar iets van Congo en dat soort dingen?
2: Sub-Saharaans Afrika ben ik nog nooit geweest.
0: Excuseer?
2: Sub-Sahara.
0: Sub-Saharaans?
2: Onder de Sahara is dan onder, eigenlijk het tweede deel van. Je hebt Noord-Afrika en je hebt alles onder de Sahara.
0: Is dat een woord? Sub-Saharaans?
2: Ja. Ja. Denk ik toch?
0: Ja, nee, dan boven de Sahara, dat is dan.
2: Dat is dan Noord-Afrika, Marokko, Egypte.
0: Maar wat is Sub-Saharaans dan? Wat Saharaans is dat dan? ik was altijd gebluisd op water.
2: Ben jij daar al geweest?
0: Nee, ik ben er nog niet geweest. Nee, nog nooit geweest. Hè. Ik moet er eens van komen zien. Maar goed, deel je vragen gerust even. Maar van het weekend, ja, Ruben van Gucht is met vakantie. Dus hallo Anja.
3: De zaterdagochtend van Radio 2 zit vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Deze week is Anja Daams gastvrouw. Ze trekt naar Leut samen met Chris van Tongelen als Weekwatcher en Berre die voor live muziek zorgt.
4: Radio 2 Weekwatchers met Anja Daams.
3: Live vanuit het kasteel van Leut.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Vanavond op VRT1.
6: Dat vind ik eigenlijk het meest hallucinante van allemaal. Boekhoudkundig gezien is dit vrijwilligerswerk.
7: In principe wel, hè.
5: Op VRT1 ziet marktkramer Jasper zijn peren in andermans zaken. Op VRT Canvas gaat intussen de strijd om de Campus Cup onvermoeibaar verder. Of op VRT Max kan je onderuit zakken met de legendarische reeks Van Vlees en Bloed. Tot vanavond.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
9: En Colruy trakteert.
10: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
11: Voorwaarden op colruy.be.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Oh jawel, we gaan dansen, want dit is toch perfect weer om je goedemorgen morgen dansje te doen. Net na 8 uur. Zet je klaar. Hou me in de lucht. Komt eraan.
16: Elke dag, telk voor twee.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
2: Goedemorgen. De locatie van veel kinderen wordt 24/7 gevolgd door hun ouders. En zowel werkgevers als werknemers vinden de werkdruk in hun bedrijf te hoog. Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via bepaalde apps of ze gebruiken een horloge met GPS om de locatie te volgen. Bij kinderen in de eerste jaren van de lagere school wordt een kwart gevolgd door de ouders. Bij tieners gaat het zelfs over 2 op de 3. En er is ook een verschil tussen tienerjongens en meisjes, zegt Hadeweg van Wijnsbergen van Mediawijs.
17: We zien eigenlijk dat meisjes dat vaker inzetten voor hun veiligheid en dat dat hen ook veiliger gevoel heeft dan de jongens. Meisjes vinden het dan ook vaker normaal om die locatiemonitoring te gebruiken, terwijl jongens het sneller zouden ervaren als een inbreuk op hun privacy.
2: Uit het onderzoek blijkt ook dat het smartphonegebruik van tieners de voorbije jaren gedaald is. En dat zou te maken hebben met het smartphoneverbod op school. In het middelbaar zegt de meerderheid van de leerlingen ook dat ze vaak artificiële intelligentie gebruiken om huiswerk te maken. De hevige brand in een rijhuis in Deurne in Antwerpen is dan toch niet aangestoken. Eergisteren moest een bewoner naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. 2 katten overleefden het ook niet. De politie dacht eerst dat het ging om kwaad opzet, maar uit onderzoek blijkt nu dat het toch een ongeluk was. Bijna de helft van de werkgevers in ons land zegt dat de werkdruk in hun bedrijf te hoog is. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. Dat is wel zo'n 10% minder dan vorig jaar. Bij de werknemers vindt ook bijna de helft dat de werkdruk te hoog is. Dat zegt Christel Minten van Acerta.
1: De belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk die uit het onderzoek gebleken zijn, zijn op de eerste plaats het gebrek aan personeel op de werkvloer de dag van vandaag, gevolgd door een toename van taken, nieuwe verantwoordelijkheden binnen de functie, als ook het werktempo die medewerkers ervaren.
2: Uit het onderzoek blijkt wel dat zo'n 7 op de 10 werknemers zich over het algemeen goed voelen op hun werk. Het federaal parket opent een onderzoek naar Belgen die mogelijk meededen aan zogenaamde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in ex-Joegoslavië. Ze zouden veel geld hebben betaald om voor hun plezier burgers neer te schieten in de Bosnische hoofdstad Sarajevo tussen 1992 en 1996. De verdachten zouden daar 100.000 euro of meer voor hebben betaald. Er lopen al langer onderzoeken daarnaar in andere landen zoals Oostenrijk en Italië en nu dus ook in België. Een grote meerderheid van de landen van de Verenigde Naties vindt dat ze verplicht zijn om klimaatverandering tegen te gaan. 8 landen stemden tegen, waaronder de Verenigde Staten, Israël en Rusland. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich. Vorig jaar had het Internationaal Gerechtshof in Den Haag al geoordeeld dat alle landen wereldwijd verplicht zijn om het klimaat te beschermen. In het onderzoek naar de zware brand in een bar in Zwitserland is nu ook een 14e verdachte aangeklaagd. Het is een medewerker van de dienst Stedenbouw van de gemeente Crans-Montana. Hij zou in 2015 betrokken zijn geweest bij de renovatie van de bar. Bij de brand op Oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Na de brand bleek al snel dat de gemeente de bar al jaren niet meer had gecontroleerd op brandveiligheid. Onder meer de burgemeester en de eigenaars van de bar zijn eerder al aangeklaagd. En in het voetbal heeft Aston Villa de Europa League gewonnen met Rode Duivels, Yuri Tielemans en Amadou Onana. In de finale versloeg de club Freiburg met 0-3. Tielemans maakte zelf het eerste doelpunt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat Aston Villa nog eens een prijs kon pakken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
7: De Antwerpse schepen Patrick Janssens heeft kritiek op de plannen van de NMBS om kabels te spannen op vensterbanken aan het Centraal Station, zodat de daklozen er niet meer kunnen slapen. En in Kalmthout nemen de organisatoren van de straatfeesten extra maatregelen tegen de aangekondigde hitte dit weekend met gratis zonnecrème, meer schaduw en goedkoper water. Vanaf vandaag ook mooi weer, 22 graden, zon en wolken. Morgen nog warmer tot 26 graden. Ga naar onze app van VRT Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: Kom maar even kijken naar de problemen op een donderdag.
18: Ja, in Limburg, daar beginnen we op de E314 bijvoorbeeld van Nederland naar Lummen. 10 minuten vertragen daar van Zolder tot net voor Lummen. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. En nog een ongeval op de E40 naar de kust. Daar verlies je 25 minuten al van Beernem tot Oostkamp. Ongeval daar op de linkerrijstrook. Verder naar Antwerpen een vrij gemiddelde spits. Op de E17 bijvoorbeeld 25 minuten vanaf Haasdonk. E34-20 vanaf Waaslandhaven-Oost en verder nog een kwartier vanaf Sint-Job. Verder ook 20 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Op de A12 vanuit Boom moet je opletten voor een defect voertuig in Aartselaar. Verder op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En dan naar Brussel, daar hebben we files tot maximum 25 minuten vanaf Aalst op de E40, 20 vanaf Zemst op de E19 en toch een half uur vanuit Luik op de E40 vanaf Haasrode, komt ook door een defecte vrachtwagen liever op de rechterrijstrook. En verder de andere files zijn gemiddeld 15 tot 20 minuten lang. Binnenring rond Brussel behoorlijk druk hoor. Een half uur bumperen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Buitenring een klein half uur van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Perfect weer om te dansen. Handen in de lucht, ja.

Maar werkelijk de volledige. Het is 6 over 8. Goedemorgen, welkom bij de donderdag.

0: Damski. Zeg Roos, hey. Dankjewel hoor. 21 mei vandaag. Goedemorgen. Hey, hey,
1: hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint.
0: Het is die dag dat je hoort op Radio 2 dat jongeren het helemaal niet erg vinden dat ze gevolgd worden op hun smartphone. Vind je het bijzonder?
2: Ja, 2 op de 3 tieners en zelfs bij kinderen ook 1/4. Dus het is wel opvallend. Maar ze vinden het ook niet zo heel erg, de tieners.
0: Ah, wel, moeten wij elkaar ook niet volgen dan?
2: Ik denk niet weten hoe vaak jij naar het toilet gaat.
0: Stel je voor dat dat er telkens op komt. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Letterlijk, want het wordt ontzettend goed weer. De zon gaat schijnen. Pak dat en vooral smeren als je van plan bent om echt hard te gaan. Of gaan ijsje likken. Maar ja, toch doen. Lang weekend, bijna je goed, hè?
2: Lang geleden.
0: Ja.
2: Ja, ja, bij ons, we hebben een ijsjesbar, maar je kan daar alleen buiten zitten. Dus in de regen ga je geen ijsje eten. Hè.
0: Het is het moment, het schema. Gaan, hè. Lang weekend en vooral dinsdag dus die nieuwe Gert en James hit. En vanmorgen bij ons aan het ontbijt veel over Afrika. Want Stijn Verkruijsen is er van VRT Nieuws. Afrika-kenner heeft ook een nieuw boek uit. De Eeuw van Afrika. Stijn, hoeveel keer kom jij per jaar in Afrika?
3: Nu moet dat toch een 4 à 5 keer per jaar zijn. Maar vroeger, toen er minder oorlogen waren in het Midden-Oosten, zal ik zeggen, en Oekraïne, toen kwam ik daar 7 à 8 keer per jaar. En dan spreek ik over 3 à 4 jaar geleden.
0: En als je daar komt, wat fascineert jou dan telkens?
3: De mensen. De vindingrijkheid, de bedrijvigheid, de veerkracht van de mensen en de humor. Afrikanen, niet ik veralgemeen niet, maar in sommige landen, in Congo of Burkina Faso, is de humor echt wel gigantisch fijn en leuk.
0: Dat is belangrijk.
2: Wat is je favoriete land?
3: Congo.
2: Ja?
3: Congo, ja, ja, ja. Congo is, daar kan je niet aan ontsnappen als je er bent. Er is heel veel humor. En het kruipt helemaal onder je vel. Het maakt een diepe indruk als je naar Congo gaat. Ik ben er heel graag.
0: Oké, want, want daar is oorlog ook natuurlijk.
3: Ja, zelfs daar, zelfs midden in de oorlog, zie je heel veel positieve dingen in Congo. Heel veel humor, zoals ik al zei, maar ook heel veel de manier waarop mensen met die situatie omgaan en telkens weer blijven rechtstaan. Men zegt altijd dat er nog zoveel mensen leven in Oost-Congo. Dat is een mirakel en dat is ook zo. Dat komt door hun eigen ondernemingszin, veerkracht en ga zo maar door.
0: Want je zei dat net zo, de bevolking die gaat tegen 2050 verdubbelen en dan nog eens verdubbelen tegen 2100 was het.
3: Mm-hmm.
0: Iemand die zegt, Gunther, er is nu al hongersnood in Afrika. Wat gaan die doen als de bevolking daar meer dan verdrievoudigt?
3: Maar er is hongersnood in Sudan. Tot nu toe het enige land in Afrika waar echt hongersnood is. En dat klopt, oorlog. Maar die 4 miljard monden die zullen moeten gevoed worden. Wel, er is eigenlijk voldoende landbouwgrond. Er is eigenlijk voldoende potentieel om die allemaal te voeden. Hongersnood is geen gebrek aan voedsel. Of geen gevolg van een gebrek aan voedsel. Maar is een gevolg van politieke beslissingen. Zoals bijvoorbeeld oorlog voeren.
0: Zo eenvoudig is dat. Er zijn heel veel clichés in het boek die je wil ontkrachten. Wat is het grootste cliché waarvan je zelf zei toen je de eerste keer kwam in Afrika van, dat heb ik compleet verkeerd gezien?
3: Dat is een goede vraag. Misschien wel dat Afrikanen, ik hoor altijd Afrikanen krijgen heel veel kinderen. Waarom in die diepe ellende moeten die zoveel kinderen krijgen? Dat is toch helemaal... ik heb geleerd dat het aantal kinderen per vrouw in Afrika heel snel aan het dalen is, dat die vrouwen ook zelf minder kinderen zouden willen en dat zij, als er veel kinderen zijn in een gezin, dat de belangrijkste reden is omdat ze voor hen zouden kunnen zorgen later, omdat ze geen pensioen hebben, geen sociale zekerheid. Het zorgt voor hun eigen zekerheid. Een andere reden is ook omdat er veel kinderen stierven, kregen ze veel kinderen, zoals dat bij ons ook zo was vroeger. Maar nu de kindsterfte in Afrika spectaculair gedaald is,
0: dat is
3: veel minder kinderen die sterven onder de 5 jaar, krijgen vrouwen ook minder kinderen. En dat is echt heel snel aan het dalen nu. Dat is een hele positieve evolutie die de afgelopen 30 jaar zich heeft voltrokken en waar we te weinig aandacht hebben voor gehad.
0: Kijk, er zijn al een paar clichés ontkracht, daar gaan we zo meteen nog over door. Maar eerst Red Sebastian, die heeft een nieuwe hit uit. Morgen komt hij die live doen, een jaar na het Songfestival. Hoe gaat het met de rode van Oostende? Dat hoor je straks. Morgen, sorry.

Morgen dus live bij ons Red Sebastian. Het is 18 over 8 bij ons, nog altijd Stijn Verkruis van VRT Nieuws, Afrika-kenner. En we krijgen een berichtje binnen van Herwig Louagie uit Veurne. Heb je de titel van het boek dat momenteel voorgesteld wordt, alstublieft? Die werkt dus in de Republiek Congo. Ja, de eeuw van Afrika, bij deze. Gaan we halen, Herwig. Stijn, je hebt iets mee voor ons. En dat is...

0: Wat is jouw gedacht vanmorgen, Stijn?
1: Mensen krijgen te veel slecht nieuws te horen.
0: Dat is waar. Dat is allemaal de schuld van de VRT Nieuwsdienst. Waar is schema? Tweeelijk zijn. Leg eens uit, Stijn.
2: Je werkt voor VRT Nieuws.
1: Wat zeg je?
2: Stijn, jij werkt zelf als
1: journalist. Ja, dat is waar. Dat is waar. En als ik dit boek aan het schrijven was, dan dacht ik heb het eigenlijk niet goed gedaan de afgelopen 15, 20 jaar. Ik ben veel te veel naar oorlogsgebieden geweest en naar hongergebieden.
0: Ja.
1: Die verhalen moeten natuurlijk ook vertaald worden. Maar we hebben te weinig aandacht voor wat goed is. En ik heb er wel een verklaring voor. Als ik aan jou vraag, hoeveel meisjes gaan naar school, naar de basisschool in Afrika? Wat denk je dan?
0: Oh, wat een vraag. Procentueel bedoel je?
1: Ik zal in 1990 was het 4 op de 10 meisjes ging naar de basisschool. Wat zou het nu zijn?
0: 6?
1: Het is 8 op 10.
0: Oh, goed.
1: Echt wel dubbel zoveel meisjes gaan naar de basisschool. Maar dat gebeurt heel geleidelijk. En dat brengen we niet. Schema zal niet zeggen. Vanaf vandaag gaan 8 op de 10 meisjes in Afrika naar de basisschool. Nee, we vertellen. Er is een explosie gebeurd. Of er is een ebola-uitbraak geweest.
0: Ja, dat.
1: Voor dat positieve, die positieve tendensen, daar hebben we een beetje weinig aandacht voor. Dus eigenlijk, en daardoor, niet alleen daarover, ook over klimaatverandering, over hoe het met de Belgische criminaliteit gaat en zo. Eigenlijk is er heel veel vooruitgang, maar we hebben alleen aandacht voor dat negatieve, omdat dat te vaak in het nieuws komt. We zouden vaker positief nieuws moeten te horen krijgen.
0: Dat hebben wij nog gehoord hier, hè, dat mensen dat vinden, zeker bij Radio 2. Mensen krijgen te veel slecht nieuws te horen. We gaan er straks over door. Deel gerust jouw positief nieuws in onze app van Radio 2. En zometeen ook over die Afrikaanse clichés. Kijken of we daar nog goed nieuws kunnen uithalen. Goedemorgen.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Horta.
4: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta. Compleet zot van tuin en dier.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks hè mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Jouw goeiemorgen telt.

0: mai de CV ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Bansichtie? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt per
0: chinefa. Schaps, left call.
1: Calum! Pesitzu zonder geld in Peru. En mer emigus preis bijna op. Ze biedt zich met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.

0: Goedemorgen. 24 over 8 op dit moment. Prachtige zonnige dag. En bij onze Afrika-kenner van VRT Nieuws, Stijver Kruis, die heeft een boek geschreven, De Eeuw van Afrika, waar heel veel clichés worden ontkracht. Past een beetje bij jouw gedacht van vanmorgen, waar je zei van, er moet meer positief nieuws krijgen. Dirk van den Broek uit Geel wou ook even reageren. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter, goedemorgen allemaal.
0: Ja, jouw reactie op het gedacht?
1: Ja, ik denk dat in elk van ons een beetje sensatiezucht zit. Hè. Is iedereen in wat geïnteresseerd in het slechte nieuws? Ik denk dat ja, elke mens zo eerder naar het negatieve gaat kijken op een tv eerst dan naar het positieve. En ik denk dat je met slecht nieuws meer kijkers haalt, vaak onbewust, dan met goed nieuws. Ik weet het niet, hè, maar dat is zo wat mijn gedacht.
0: Dus erg,
1: ik ken mezelf ook. Ik ken mezelf ook. Ik kijk meer naar het negatieve eerst altijd in de krant en dan het positieve. Ik zou eigenlijk willen dat een helft van het nieuws positief is en een helft negatief.
0: We pakken het mee, Dirk. Dank je wel voor je fijne reactie. Toch even naar je boek, want daar zitten heel veel clichés in die je ontkracht. Haal er eens een positief dingetje uit, Stijn.
2: Wel, in Namibië zijn ze er vorig jaar in geslaagd om groen staal te produceren.
0: Wat is dat?
2: Ja, dat is staal. Bij ons bijvoorbeeld in ArcelorMittal wordt staal gemaakt met koks. Steenkool is dat eigenlijk. Mm-hmm. Slecht voor het klimaat. Als je dat wil vergroenen, de productie van staal, dan is de beste energiebron groene waterstof. Dat is waterstof gemaakt van zonne-energie. Mm-hmm. In Namibië schijnt de zon meer dan 300 dagen per jaar.
0: Wow.
2: En heel veel landen, onder andere België, onze koning bijvoorbeeld, ben ik mee geweest, ga naar Namibië om daar die zon te gaan oogsten, groene waterstof te maken, om dan hier te gebruiken in de toekomst.
0: Okay.
2: Maar de Namibiërs die zeggen, nee maar, verhuis je fabrieken naar hier, wij zullen wel dat groene staal maken. En vorig jaar zijn ze daarin geslaagd. Het heeft de krantenkoppen niet gehaald, maar ze zijn er wel in geslaagd. En hier nog niet, hier bij ons zijn
0: dat
2: we dan nog niet in geslaagd.
0: Dat is toch absurd dat we dat dan niet brengen, zo'n ding. Dat is fantastisch nieuws.
2: Ja.
0: Heb je nog eentje? Kom maar. Ja.
2: Wel, ja, dat van die dingen die op lange termijn duren. Hè. De kindsterfte bijvoorbeeld. De gezondheidszorg in Afrika is zoveel verbeterd dat waar er vroeger 20% van de kinderen stierven voor ze 5 jaar werden, is dat nu nog 7-8%. Dat is een van de snelste dalingen die ooit gebeurd is in de wereld, in de geschiedenis.
0: Ja, want wij zijn opgeroeid natuurlijk met de beelden uit Ethiopië. Waar kinderen massaal aan het sterven waren.
2: Ethiopië, het gebied in Ethiopië waar die hongersnood plaatsvond, die beelden die je herinnert van
0: ja?
2: 1984. Hè. Als je nu naar dat gebied zou gaan, dan zie je daar terrassen van groen, dan zie je daar een fantastische landbouwgebied. Ik ben er doorgereden. Het is prachtig om te zien. Het is

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
4: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
11: Open op Pinkstermaandag.
12: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Goedemorgen, morgen.
15: Peter van der Veire.
14: VRT Radio 2.
16: Goedemorgen.

0: Dat is ook al een goed begin, zeg. Belle Perez. El Mundo Bailando.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, Belle die deelde deze week nog een prachtig bericht over haar overleden man Wouter. Ja. Heel dat ze heel hard aan hem denkt, natuurlijk, dat ze mist. Prachtig te zien op haar Instagram-account. Gaat binnenkort ook weer optreden.
2: Ja, ze heeft dat aangekondigd. Ik weet ook niet wanneer.
0: Ja, wordt gewoon wel heel heftig, denk ik. Maar bon, ja, je moet juist niks...

0: natuurlijk, maar je gaat dan door in het leven. Dankjewel voor al die mooie, mooie berichten over liedjes die we moeten spelen om de zon te gaan vieren. Ik dacht van ja, veel. Laat de zon in je hart natuurlijk. Liedjes van Wiltura, In de zon, de lambada is een goeie. Las die zonne in dein hert. Maar degene die het meeste is binnengekomen, van Jenny, van Jordi, van Gino, van Johan en ook van Mark Hosten uit de pannen. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter en uw hele gezelschap daar.
2: Hallo.
0: Zeg maar Schema. Zeg maar Mark, hoe goed weer is het in de pan op dit moment?
1: Ja, schitterend hè. De pannen met het allerbreedste strand van de Belgische kust.
0: Hopla. Een beetje reclame erbij zie. We komen allemaal af en nu, je weet dat toch, Mark?
1: Natuurlijk.
0: Maar vooral
1: al die mooie terrasjes en zo'n prachtig weer, wat wil je nog meer?
0: Welk liedje wil jij om op het brede strand te gaan dansen zo meteen?
1: Wel, ik wil mij aansluiten met meneer Verkruijsen en het positief starten als de zon schijnt van André van Duin.
0: Dan ziet alles er nog beter en anders uit. We gaan het spelen zien voor jou en voor iedereen die het nodig heeft. Dankjewel Mark, fijne ochtend.
1: Fijne dag, goeie.

0: Bazaar, Nacht in Amsterdam. Ja, lekker liedje, hè? Ik zie hem al mee dansen, zie. Xavier. Nacht in Amsterdam. Dit zou zomaar een zomerhit kunnen worden.
1: Oh ja.
0: Ja, ik vermoed echt dat ze meedoen met dit liedje.
1: Ja, dat zou goed zijn.
0: Tuurlijk wel. Goed gedaan, jongens. Morgen rood bezoek, want...
2: rood bezoek?
0: Ja, de sossen komen niet. Rood bezoek. Red Sebastian komt. Zien we zo'n live doen, champion. Hoe gaat het met hem een jaar na het Songfestival?
1: Dat, dat is een heel goede vraag.
0: Ja, alleen maar. Hoe is het met u?
1: Met mij gaat het goed.
0: Oké, dat is goed.
3: Ben je beter? Je was een beetje ziek.
1: Het is nog altijd niet 100%.
0: Ah, die stem is wel terug.
1: De stem is wel terug, ja.
0: Zie wat een win-win.
1: Mentaal nog niet helemaal, maar ja goed, wie weet of dat ooit komt.
0: Maar vooral, ja, de belasting special van win-win is nog altijd bezig.
1: Zeker.
0: Zometeen, Michael van Drogenbroek, wat gaat die...
1: Ja, dan weet je dat we het over de centen gaan hebben natuurlijk, hè, met Michael. Het gaat over wat je, want dit gaat, de belastingaangifte die je nu moet invullen, gaat over het inkomstenjaar 2025.
0: Klopt, ja.
1: 2026 is bijna half weg en we willen van Michael wel eens weten, wat zijn nu fiscale slimme ingrepen in dit jaar om ervoor te zorgen dat je belastingbrief of de aangifte die je dan volgend jaar moet invullen iets voordeliger zou kunnen worden.
0: Zou hij dat zelf invullen?
1: Michael, hij zou het zeker kunnen. Ik weet niet of hij het doet, maar hij zou dat zeker kunnen. Hij kent alle codes van buiten. Hij weet waar hij moet zijn. Voor...
0: Achterpoortjes.
1: Nee, dat heb ik niet gezegd.
0: Nee,
1: achterpoortjes klinkt alsof het in de illegaliteit zit.
0: En dat is niet.
1: Nee, ze bestaan. Als het wettelijk mag, dan mag je ook je belastingaangifte zo invullen. Ah ja, natuurlijk. Is de een daar creatiever in dan de ander? Zeker. Maar betekent dat daarom dat het niet klopt? Ik weet het niet. Maar ruik je het?
0: Ja, ik ruik het. Ja.

0: kijkt naar boven. Oh ja. Oh, ik word aangevallen van achter. Ja, ik zou je dat vinden, zeker wel. Oh, dit is heel speciaal. Goedemorgen, John Paul Young en Love is in the Air. En zometeen Win Win in the Air. Ja, ik kon hem niet laten liggen, sorry. Radio
1: 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op

0: bent er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij getuigd.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Ja, we geven niet op de win-win belasting special trein. Die knalt verder zometeen met Michaël van Drogenbroek in Win-Win na het nieuws.

0: Het is 9:14 nieuws met Shema Saisai. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig. Vrouwen ervaren dat gevoel vaker dan mannen. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, het onderzoek van de VRT. Onderzoeker Floris Liekens van de VUB legt uit.
1: Nu, dat hangt natuurlijk nauw samen met het feit dat vrouwen in de publieke ruimte vaak het doelwit zijn van kleine, subtiele handelingen, zal ik zeggen. Een ongewenste blik, een ongewenste aanraking, een man die te dicht komt, catcalling. En al die handelingen, wat die dragen de boodschap, eigenlijk dat sommige mannen vrouwen zien als een object waarover dat ze hun dominantie en controle willen uitoefenen. En dat geeft natuurlijk aanleiding tot angstgevoelens.
0: Vooral op en rond het openbaar vervoer voelen Vlamingen zich onveilig. Maar meer dan de helft voelt zich zelden of nooit onveilig. Ouders volgen vaak de locatie van hun kinderen om te weten waar ze zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Mediawijs bij leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De ouders doen dat via bepaalde apps of ze gebruiken een horloge met GPS om de locatie te volgen. Bij kinderen in de eerste jaren van de lagere school wordt een kwart gevolgd door de ouders. Bij tieners gaat het zelfs over 2 op de 3. Dat doen ze voor praktische redenen of voor hun veiligheid. Maar tieners delen hun locatie ook zelf met hun vrienden, zegt Hadewijk van Wijnsbergen van Mediawijs.
2: Dus 30% gebruikt WhatsApp. En dan zijn er nog een aantal die specifieke smartphone-toepassingen en ingebouwde toepassingen gebruiken, zoals Find My. Voor vrienden wordt er vooral gebruik gemaakt van Snapchat, dus Snapmap, om hun locatie te delen.
0: Uit het onderzoek blijkt ook dat het smartphonegebruik van tieners de voorbije jaren gedaald is. En dat zou te maken hebben met het smartphoneverbod op school. En in het middelbaar zegt de meerderheid van de leerlingen dat ze vaak artificiële intelligentie gebruiken om huiswerk te maken. Het federaal parket opent een onderzoek naar Belgen die mogelijk meededen aan zogenaamde sluipschuttersafaris tijdens de burgeroorlog in ex-Joegoslavië. Ze zouden veel geld hebben betaald om voor hun plezier burgers neer te schieten in de Bosnische hoofdstad Sarajevo tussen 1992 en 1996. De verdachten zouden daar €100.000 of meer voor hebben betaald. Er lopen al langer onderzoeken naar in andere landen zoals Oostenrijk en Italië en nu dus ook in België. De regering van Litouwen waarschuwt dat er steeds meer incidenten zijn met drones in het land. Gisteren was er opnieuw een drone-alarm, waardoor de bevolking moest schuilen. En ook de president en premier zijn dan even naar een ondergrondse schuilkelder gebracht. Enkele dagen geleden stortte ook al een drone neer in Litouwen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort in Litouwen, maar ook in Letland en Estland. Vandaag wordt het droog en zonnig. We halen temperaturen tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna wordt het nog warmer tot 28 graden met ook veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Shema. Oh, dat is weer dat jij graag hebt. Hè? Zit dat niet zo in jouw raam van hitte dat jij leuk vindt?
0: Ja, alles tussen... Ja, 28 is al veel. Het is eigenlijk tussen 20 en 25 graden. Maar ik ga niet klagen.
3: Nee, zo ben je niet.
0: Gewoon in de schaduw dan gaan zitten. Ijsjes eten. Je moet het positieve ervan inzien.
3: Wauw, mijn klomp breekt. Maar ik ben heel blij dat jij mij het positieve doet inzien.
0: Zeker.
3: Dank je wel, hoor. Ah joh, het is donderdag, het is wel lekker weer. Hebben mensen vrij afgenomen of staan?
4: Het zou wel eens kunnen, want het is nog vrij druk. Momenteel rond 9:00, heel wat mensen onderweg. Wel, ik kan wel beginnen met goed nieuws, want er waren flinke problemen vanmorgen door een ongeval op de expressweg N31 Brugge-Zeebrugge. Maar de weg is net vrijgemaakt, laat de lokale politie Brugge ons weten, dus dat is goed. Verder op de E40 naar de kust is het toch wel foute boel. Daar sta je 1 uur aan te schuiven van Beernem tot Oostkamp. Daar is nog steeds de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Verkeer naar Zeebrugge kan dus beter omrijden via de N44 via Maldegem dus. Verder naar Antwerpen nog vrij druk met files van een klein half uur op de E17 vanaf Haasdonk. Nog 20 minuten vanaf Sint-Job op de E19 en op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 moet je opletten in Ham als je dus vanuit Limburg komt aanrijden. Er is een ongeval gebeurd op de afrit daar. En verder sta je ook nog 25 minuten in de file vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je bijna 3 kwartier intussen van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Er is een ongeval gebeurd. 2 rijstroken rijstroken dicht. Verder naar Brussel dan. Klein half uur nog steeds geduld oefenen vanaf Aalst op de E40. Nog een kwartier vanaf Zemst op de E19. 25 minuten vanaf Bertem vanuit Leuven. En rijden door naar het centrum van Brussel. Nog eens 20 minuten bumperen van Everen tot in de Europese wijk. Op de E429 ook nog 20 minuten bij Halle aanschuiven. De binnenring rond Brussel een half uur erbij nog. Tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring ja zelfs bijna 1 uur van Waterloo tot aan de Leonardtunnel. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Let op als je doorrijdt. Bij Wezenbeek is nog eens de linkerrijstrook gesloten door een ongeval. En op andere plaatsen gelukkig zeg, nergens meer dan 10 minuten. Het is wel wat.
3: Het zou er nog allemaal mankeren. Dankjewel, Hajo.
5: Win-win belastingspecial.
6: Xavier Taverne.
3: Ja, niet alleen Xavier Taverne, maar ook Michael van Drogenbroek

Ja, want we zijn hier nog even aan het bekomen van dat callcenter gisteren en ook van een vragenronde die we gisteravond op vrtnieuws.be hebben gedaan. Maar no rest for the wicked. Michaël van Drogenbroek zit fris en fruitig bij mij, zometeen na Shania.

0: Het is zo een van die mensen, als je er nu een foto van ziet, dan zou je niet zeggen dat het Shania Twain is. Die is een paar keer bij de chirurg gepasseerd. Misschien ook wel een keer te veel. Maar wie ben ik om daar een oordeel over te hebben? Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Meer dan 1100 mensen hebben we gisteren samen met de FOD Financiën kunnen helpen in het callcenter van Win-Win. Mensen die vragen hadden over hun belastingbrief. Zaterdag komt er een tweede kans, mocht je er gisteren niet doorgeraakt zijn of je had er geen zin in gisteren. Zaterdag tussen 9 en 2 zijn al die slimme koppen van de FOD Financiën hier opnieuw. En dan kan je opnieuw bij hen terecht met al je vragen over de aangifte van dit jaar. Gisteren tussen 6 en 8 hebben wij ook heel wat van jouw vragen beantwoord op vgrtnieuws.be. En als ik zeg we, dan bedoel ik mezelf. Inge Dutier van de FOD Financiën. Francis Adijns van de FOD Financiën. En de knapste kop van de nieuwsdienst wilde ik eigenlijk zeggen. Michael van Droom.
1: Ja, het was ver om nog eens naast elkaar te zitten. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dat hebben wij een paar jaar gedaan bij de ochtend op Radio 1.
1: Ja, ja.
0: En nu mochten wij dus vragen beantwoorden.
1: Ik miste het, besefte ik toen.
0: Ja, misschien moeten we dat gewoon op.
1: Voilà, kijk.
0: Het is een open sollicitatie.
1: Voilà.
0: Ik besefte ook dat ik...
1: Frederik de Laplace zal het gehoord hebben.
0: Ja, Frederik, als je het gehoord hebt, bel ons. Maar... ik dacht wel de hele tijd, ik moet heel veel vragen aan jou, want ik vind het toch zelf best ingewikkeld als wij vragen.
1: Ja, en ik moest dan weer veel vragen aan Francis en Inge, want die weten het natuurlijk
0: nog. Die weten ontzettend veel,
1: ja, absoluut.
0: En Harold Scheerling van de redactie zat achter de schermen. Misschien weet hij nog wel het meest van.
1: Ja, en wat me ook wel opviel, want dat viel me ook wel door met Francis en Inge te praten. Vaak zijn het zo'n individuele vragen die natuurlijk niet een eenduidig ja of nee antwoord bijvoorbeeld hebben. Omdat het afhangt van andere aspecten, van je persoonlijke situatie uiteraard, die niet per definitie in die belastingsbrief wordt samengevat. Dus dat viel me ook wel op, dat het niet eenduidig is. En wat mij ook echt opviel, en ik wil die toch wel eens in de bloemetjes zetten, die diensten FOD Financiën. Je kan die mensen gewoon altijd bereiken om vragen te stellen. Want dat callcenter is natuurlijk wel een heel handig iets. Mm-hmm. Maar als je echt vragen hebt of je zit tobben over je belastingsaangifte. Ja, je kan gewoon ook bij die mensen terecht. Je kan een afspraak maken. Die
0: zij bellen jou ook op het moment dat het voor jou goed uitkomt. En ze zitten ook soms in steden en gemeenten kunnen contact leggen met FOD Financiën en dan houden ze zitdagen, dan kan je daar naartoe.
1: Ja, maar je kan vooral hetzelfde de afspraak maken. En vooral ze helpen jou. Dat is toch wel, ik vind dat wel dat we dat in de bloemetjes mogen zetten.
0: Ja, want we zeuren veel over die belastingbrief, maar we krijgen ook best veel hulp om die in te vullen.
1: Ja, bij deze.
0: Een van de meest gehoorde opmerkingen gisteren in het callcenter was, waarom betaal ik zoveel? En dat bracht ons bij de vraag, ja, misschien moeten we ervoor zorgen dat je die vraag niet moet stellen en dat we al eens kijken naar die aangifte van volgend jaar.
1: Ja.
0: Dat betekent het huidige inkomstenjaar 26. Wat kan je nu doen?
1: Ja, maar dat is misschien belangrijk om te zeggen, Xavier. Wat we vandaag invullen, of wat we de komende weken invullen, dat gaat over vorig jaar. Dus je kan daar niks meer aan veranderen.
0: Nee.
1: Dat is, ofwel heb je dat uitgegeven of niet uitgegeven, dat gaat niet. En daar gaat het ook over. Inderdaad, die vraag kwam gisteren heel vaak terug. Hoe kan ik minder belasting betalen? Hoe kan ik meer voordelen halen? Mm-hmm. Dat gaat wel met uitgaven gepaard. Dus je moet ook wel iets uitgeven.
0: Je kan pas iets krijgen als je hebt uitgegeven.
1: Ja, zo is dat.
0: Want het is ook geen lotto natuurlijk.
1: Nee,
0: die belasting.
1: Daar moet je geen belasting op betalen, heb ik nog eens geleerd.
0: Die moet je echt eens winnen. Ja. Welke uitgaven kun je nog iets opleveren bij de aangifte van volgend jaar?
1: Ja, de klassiekers. Hè. Het pensioensparen. Ik denk dat er deze week al is over gegaan. Je hebt daar een fiscaal voordeel bij. Dat is natuurlijk ook gewoon een interessante pijler voor je pensioen. Ik denk dat de discussie hier ook was van, is het interessant genoeg om dat via een bank te doen en dat fiscaal voordeel te halen? Of kan je het ook gewoon zelf doen? Heb je het fiscaal voordeel niet, maar de kosten ook niet? Enfin, dat was niet eenduidig ja, nee, begrijp ik. Maar wie het, zoals de meeste mensen doet, via het klassieke pensioensparen, kan daar dus via de belastingbrief een stuk recupereren. Ik denk dat het de meest evidente manier is. Je kan dat potje of dat rugzakje ook aanvullen, bijvoorbeeld met een lange termijn sparen dat een fiscaal voordeel kan geven. En waar we gisteren ook een paar keer op gewezen hebben, je kan ook de samenleving een stukje steunen door een erkend goed doel of een erkende instelling te steunen. Vanaf 40 euro per kalenderjaar, als je dat aan eenzelfde doel geeft, kan je dan daar een deel van recupereren via de belastingbrief. Dus dat zijn dan quick wins waar je naar kan kijken. En wat ik ook merkte, dat gisteren wel heel vaak voorkwam, was van het recupereren van roerende voorheffing. Mensen die bijvoorbeeld dividenden krijgen van aandelen, maar ook als je bijvoorbeeld coöperant bent. Heel veel mensen zijn coöperant van een coöperatieve bank, krijgen daar ook een dividend van. Het stukje roerende voorheffing, dat is 30% dat daarop wordt afgehouden, kan je wel via je belastingsbrief recupereren. Dus dat zijn de dingen waar je eigenlijk evident bijna zou naar moeten kijken. En die niet noodzakelijk ingevuld staan, ook nog niet.
0: Nee, want in die vooraf ingevulde aangifte, of het voorstel voor vereenvoudigde aangifte, daar vult de fiscus in wat hij weet over jou, ja, maar die weet misschien...
1: Weet niet alles, dus zeker die dingen is het goed om na te kijken, klopt. Hè.
0: Kan het moeite zijn om, als je dat zou krijgen via je werkgever, een deel van je bruto loon in te ruilen voor een bedrijfswagen? Omdat je dan minder verdient misschien en dus minder belasting?
1: Ja, maar ook daar, dat kan. Het kan zeker gebeuren, het kan zeker zo zijn, maar dat moet je echt wel individueel uitrekenen, omdat het uiteraard te maken heeft met de belastingen die je betaalt, maar ook wel met, hoe zit het op dit moment? Wat is de kost momenteel aan je auto? En is het dan interessant om over te schakelen? Dus daar kan je best zelf de rekening maken of ook naar je HR-dienst gaan om dat te laten uitstippelen wat dat zou betekenen. Dus het kan interessant zijn en dat zal in veel gevallen zo zijn, maar het is niet per definitie altijd voor iedereen zo. Dus laat dat vooral eens goed uitrekenen.
0: Nog snel trouwen of wettelijk gaan samenwonen, is dat een idee?
1: Het voordeel hebt van wat de huwelijkscociënt heet, dat je samen die belastingsbrief indient. Dus ja, nu als je zegt snel, het gaat altijd pas het volgend jaar in. Dus als je het over de aangifte hebt, zit het wel in 2028. Dus
0: Het gaat dus over hoe je status was op 1 januari van het inkomen.
1: Dus je kan eigenlijk best, als je snel gaat, het kan de loonintro van dit jaar, het is zinvol, het kan zeker je fiscale druk wat naar beneden halen. Maar ja...
0: Dit inkomensjaar zal het ook...
1: Ja, en sowieso, het is misschien ook niet de motivator om een lang en gelukkig romantisch leven te hebben.
0: In de provincie waar ik vandaan kom wel, hoor. In West-Vlaanderen trouwen we alleen omwille van de centen.
1: Wat? Je bent getrouwd?
0: Nee, je bent samenwonen. Kinderen, hoe kan je best je kinderplanning rekenen als je dat fiscaal interessant wil doen?
1: Veel kinderen is dan interessant, hè, want elk kind geeft recht op een belastingvrije som. En hoe meer kinderen, hoe hoger die som.
0: Maar dat is niet evenredig, hè?
1: Nee, een tweede of een derde of een vierde geeft altijd recht op een grotere belastingvrije som. Dus meer kinderen is dan wel interessant. En ook daar, als je het echt wil mikken en rekenen, kan je dat, want dat geldt voor het hele jaar. Als je op 31 december bijvoorbeeld een kindje krijgt, dan kan je dat hele jaar nog mee rekenen. En zijn de kosten natuurlijk heel miniem. Maar ook daar is planning misschien niet eerder, of iets eerder in een andere richting dan de fiscale planning.
0: Nee, dan moet je eigenlijk gewoon al blij zijn dat er een kindje komt.
1: Zo is dat.
0: Toch? Goed, ik heb nog veel vragen over jou, onder meer over de meerwaardebelasting.
1: Ja, waar is er ook veel vragen over.
0: Ja, en daar moeten we toch nog eens een paar dingen over op een rij zetten zometeen.
2: Radio 2, win-win. Belasting.

0: Met of zonder jou van Jaap Reesema. Michael, heel veel vragen in de Radio 2 app en in onze mailbox. Ik wil je er snel nog eentje voor de voeten gooien. Je mag als werknemer ook beroepskosten inbrengen in je aangifte. Ja. Dat is niet alleen als zelfstandige zo. Je mag dat ook als je in dienst bent. Maar wat zijn dat dan?
1: Wel, sowieso heb je, als je de belastingen betaalt op je loon, heb je recht om een deel beroepskosten daarvan af te trekken. Dat zijn de kosten die je maakt. En dan heb je twee opties. Ofwel ga je die allemaal aantonen en tel je die op. Ofwel kies je, en dat doen heel veel mensen, voor het wettelijk forfait. Dan moet je niks aantonen. Dat zijn gewoon, ja, dan is dat de bluts met de buil. Alles
0: beetje wat
1: je
0: gewogen gemiddelde maakt. Van ja, wat beroepskosten zijn.
1: Als je echt voor de reële beroepskosten gaat kiezen, dan moet je ze wel kunnen aantonen dat je die gemaakt hebt in functie van je werk. Dat is bijvoorbeeld interessant voor mensen die heel ver wonen en die echt wel zelf de auto ook gebruiken om naar het werk te komen. Ja, dan is natuurlijk de reële kost die zij betalen hoger dan wat dat forfait is. Ja. Meestal is dat woon-werkverkeer. Of als je nu echt thuis een heel specifiek bureau hebt ingericht om dat werk te kunnen doen. Xavier Taverne is radiopresentator, bouwt thuis in zijn penthouse in Oostende een hele radiostudio. Mm-hmm. Dan zou je kunnen zeggen, we gaan dat inbrengen. Maar als dat niet zo is, Xavier...
0: Dat is ook niet zo voor altijd.
1: Dan is het forfait eigenlijk wel meestal het makkelijke.
0: Ja, ik ben ook zelfstandig, dus ja? Zal dat dan weer een heel andere constructie zijn. Michael, we moeten het ook hebben over die fameuze meerwaardebelasting. Ja. Daar is veel over gezegd, veel
1: ja,
0: over
1: ik heb dat er gisteren heel veel vragen over kwamen.
0: Mensen maken zich daar wel wat zorgen over? Of...
1: Ja, of vragen zich af, hoe moeten we het doen? Het is nog niet aan de orde, dat is eigenlijk...
0: Het is pas voor de volgende aangifte, dit inkomstenjaar.
1: Ja, dus voor alle duidelijkheid, wie nu zijn aangifte aan het invullen is, moet zich van die meerwaardebelasting nog niks aantrekken. Ja. Zo simpel is het. Maar er zijn wel al heel veel vragen, omdat je binnenkort wel een keuze gaat moeten maken en volgend jaar ga je dat dan wel moeten doen op je aangifte. Kort gezegd, Xavier, die meerwaardebelasting is een belasting op de meerwaarde, de winst, die je haalt uit bijvoorbeeld aandelen of cryptomunten, of de verkoop van goud bijvoorbeeld, daar moet je vanaf dit jaar, maar dus het gaat in volgend jaar voor de aangifte, 10% belastingen op betalen. Er is wel een vrijstelling ook van €10.000 voor de eerste winst, voor de kleine belegger eigenlijk wel wat te vrijwaren. En er zijn twee keuzes, en die keuzes ga je binnenkort moeten maken. Ofwel kies je ervoor dat je aan je bank of je broker, waar je je effectenportefeuille hebt, zegt van kijk, hou die 10% er automatisch af. Houd er die gewoon
0: je stort
1: af.
0: Het meteen door.
1: Ja, je geeft dat aan de fiscus al. En dan moet jij wel volgend jaar bij je aangifte, en dan zullen we hier over een jaar daar heel uitgebreid over praten, die €10.000 vrijstelling waar je recht op hebt, recupereren. Dus dat is één optie.
0: Oké, dus je kiest ervoor om het onmiddellijk door te storten, of je kiest ervoor om het...
1: Ofwel om het niet te doen, om dus aan je bank en je broek te zeggen, oh, die 10% er niet af. Maar dan moet jij wel volgend jaar, en dat zal ook op je aangifte zijn, heel duidelijk aangeven wat je meerwaarden allemaal zijn. Dus je moet een soort, en dat is voor veel mensen een staf te ver, eigenlijk de discretie die er gaat over jouw vermogen vrijgeven, want je moet zeggen, kijk, dit zijn allemaal de meerwaarden die ik gerealiseerd heb. Ik krijg daar een vrijstelling van €10.000 op en in het geval dat ik meer winst haal, betaal ik via die belastingsaangifte die 10%. Dus die twee keuzes, die ga je wel binnenkort moeten maken en dat gaat allemaal betrekking hebben op de aangifte van volgend jaar.
0: Oké.
1: En dus dat is de reden dat er vandaag al heel veel mensen, al heeft gisteren ook heel veel mensen al over vroegen, vandaag nog niet aan de orde.
0: Voor de aangifte die je nu
1: deze aangifte
0: voor 25
1: maakt het nog niet uit.
0: Nee. Volgend jaar gaan we het hier ongetwijfeld over hebben.
1: En het zal nog moeten blijken hoe evident, hoe makkelijk dat dan gaat. Want een gewone kleine belegger, er is er eentje voor jou, heeft soms wel twee effectenrekeningen, omdat je wel eens verandert van broker bijvoorbeeld. Ja, dus je gaat alles moeten opvragen, alles moeten doorgeven als je kiest om het zelf aan te geven. Dus hoe dat praktisch allemaal gaat gaan, ik denk dat Francis Adens volgend jaar toch nog even een streepje hard werk zal hebben om dat te communiceren namens de overheidsdienst Financiën.
0: In de herfst van zijn carrière. Voilà,
1: kijk,
0: dus laten we nog
1: gaat er nog een mooie eindrit tegemoet gaan. Maar dat is voor volgend jaar, dus eigenlijk moet je daar op dit moment nog geen zorgen over.
0: Maar gaat het over de opgetelde winst? Daarmee bedoel ik, als je met de ene belegging een winst maakt van €12.000, met de andere €4.000 verlies, communiceren
1: met elkaar? Goeie vraag, ja. Dus je mag eventuele verliezen, kan je daar ook van aftrekken. Hoe dat dan praktisch allemaal gaat, zal ook nog allemaal moeten blijken, want het is nog maar net gestemd in het parlement ook. Het is wel met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari, maar die modaliteiten, hè, want dat is inderdaad wel het punt, hoe maak je dan die balans op, dat zal allemaal nog moeten blijken, maar dus kijk, daarvan kunnen we zeggen, we weten dat het er komt, we weten dat we werk gaan hebben volgend jaar, ook wij, om dat uit te leggen, maar dat is nog even respijt, het doet er nu even niet toe voor deze aangifte.
0: Ik wil nog even terug naar wat je moet doen als je inderdaad winst uit dat soort inkomen hebt. met een moeilijk woord, moet je dan kiezen voor opt-in of
1: ja, opt-out? Dat zijn de twee opties. Hè. Dus ja. Ofwel kies je de opt-in om te zeggen van kijk, bank, broker, houdt dat al in.
0: Dat is opt-in. Ja. Ja.
1: Of zeg je van nee, ik ga dat zelf doen, maar betaal mij gewoon mijn winst helemaal uit en dan doen we dat later. Dat is die opt-out. Dus uit die twee keuzes ga je
0: waarom is dat, een optie waarom is dat een keuze en wat moet ik dan kiezen?
1: Ja, ik denk dat dat een persoonlijke afweging is. Je zou kunnen zeggen van, kijk, bij zo'n opt-in, je weet natuurlijk wel dat je 10.000 euro vrijstelling hebt. Dat is behoorlijk veel al voor winst. Ja, als je zegt, hou dat maar automatisch in, ja, dan geef je eigenlijk een soort renteloze lening aan de fiscus. En het zijn heel sympathieke mensen, maar is dat dan de moeite? Maar je kan ook zeggen, ja, als je dan zelf moet gaan aangeven wat al je meerwaarden zijn, hoe dat die er gekomen zijn, geef je ook een grote inkijk in je vermogen. Wil ik dat wel? Het is een persoonlijke keuze. Ik denk niet dat het echt goed of slecht is, dat je ze zelf moet maken, die afweging. En die gaat er binnenkort wel aankomen.
0: Binnenkort, dat betekent voor het inkomstenjaar 26, dus bij de belastingspecial van volgend jaar gaan we het erover hebben.
1: Heb jij al je aangifte ingevuld?
0: Nee, ik moet daarover nog samen zitten met mijn boekhouder.
1: Oh.
0: Ik heb ook wat heet een complexe inkomen.
1: Ja?
0: En een complexe inkomen betekent dat je uitstel krijgt tot half oktober.
1: Zo is dat, hè. Ja. Ik ga het ook nog even mee wachten.
0: Heb je hem nog niet gedaan?
1: Nee, en ik ga het vandaag ook niet doen, want... Mag ik even jouw zendtijd gebruiken? Mijn papa is jarig vandaag, dus ik ga de verjaardag van mijn papa vieren straks.
0: Weet je wie er ook jarig is?
1: Nee.
0: Mijn man.
1: Is het waar?
0: Ja. Dus ook die zendtijd ga ik gebruiken.
1: Bas,
0: vader van Drogenbroek
1: en Bas.
0: Gefeliciteerd.
1: Wat ga jij doen dan?
0: Ik ga werken.
1: Oké. Okay. Ja. Dat is goed. Wij gaan eten vanavond.
0: Sorry, schat. Merci.
1: Fijne verjaardag voor je man.

0: Shakira. En Azoo, nog een leuke tip van Tom Kalemien. Laat elk jaar voor de zekerheid iemand die er wat van kent je brief controleren. Mijn verzekeraar bekijkt dat elk jaar, schrijft hij. En het is al een paar jaar dat ik een paar honderden euro's te veel werd aangerekend. Ook dit jaar. Dit jaar bespaar ik dankzij mijn verzekeraar een dikke 400 euro. Kijk, dat is een, jazeker, win. Win, en als jij nog vragen hebt over die belastingbrief, is er zaterdag deel 2 van het callcenter van Win Win natuurlijk. Hè. En dit was Shakira met haar prachtige Zoo Zoo.
1: Chocolade, bier, wafels, mannekepis. Maar deze week zijn we vooral trots op onze Belgische musea. Ze verwennen je tot en met zondag 24 mei met extra rondleidingen, workshops, nocturnes, concerten en goede feestjes. Kan je niet kiezen? Luister elke dag naar Radio 2 Middag en ontdek het verrassende aanbod in jouw buurt. En je maakt kans op een museumpas voor 2. Bekijk het volledige programma op weekvandebelgischemusea.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Goesting in mijn wereldreis.
2: Elke maand.
1: Lekker chillen in paradijs.
2: Elke maand.
3: Win for life.
2: Win for life.
3: Win tot 5000 euro. Elke maand.
2: Elke maand.
3: Je leven lang.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

0: half tien. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. In Puurs heeft de politie een dronken man achter het stuur betrapt terwijl hij zijn drie kinderen vervoerde. De man had ook al een rijverbod en bleek medisch levenslang ongeschikt om met een auto te rijden. Uitleg door Dirk van de Zanden van de politie Rivierenland.
1: Nee, het is gelukkig een combinatie die we niet alle dagen tegenkomen. En daaruit bleek dus inderdaad toch wel stevige inbreuken. Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen. Maar anderzijds, daarbovenop dan nog, dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
0: De auto van de man werd meteen ook in beslag genomen. De Antwerpse schepen Patrick Janssens heeft kritiek op de plannen van de NMB om kabels te spannen op vensterbanken aan het Centraal Station. Zo kunnen daklozen daar niet meer slapen. De publieke ruimte is er voor iedereen, schrijft Janssens op zijn sociale media. Vijandige architectuur werkt niet, dat leert de ervaring in binnen- en buitenland, klinkt het nog. De schepen van Vooruit in Antwerpen pleit voor meer plekken om te zitten en elkaar te ontmoeten in plaats van minder. En de stad Antwerpen wil af van de erfgoedstatus van verschillende bruggen om ze sneller te kunnen herstellen. Door die status zijn er net vaak problemen met onder andere de Mexicobruggen en de Nassaubrug op het eilandje, zegt schepen Ken Kazier.
2: Als die infrastructuur een bepaalde leeftijd bereikt, ja, dan lopen de kosten sowieso op om dat deftig onderhouden te krijgen, om ervoor te zorgen dat die voldoende werken. Maar het feit dat al die bruggen ook beschermd zijn als monument helpt ons natuurlijk niet, hè, want dat beperkt onze mogelijkheden om actief op die bruggen in te grijpen, om actief daar zaken aan te veranderen, om bepaalde problemen te verhelpen. Ja, en dat ligt dus natuurlijk nog een extra laagje, dat brengt nog een extra moeilijkheid met zich mee.
0: Voor de Mexicobruggen hoopt de stad snel een tijdelijke oplossing te vinden. En we gaan naar Mechelen, want daar gaat de stad bodemvochtsensoren inzetten die aangeven wanneer de bomen in parken water nodig hebben. De stad merkt dat steeds meer bomen en planten sterven door het veranderende klimaat en ze willen dat tegengaan. Die sensoren die ze gaan installeren meten of de bodem te droog of te nat is, zegt schepen Patrick Prinsen.
3: Dat zorgt ervoor dat bomen en parken veel gezonder blijven. Vaak zijn dat parken of bomen die recent aangeplant zijn of heel oude bomen, heel waardevolle bomen die we zo monitoren en dat we zo ook kunnen zorgen dat ze gezond blijven en dat we voorkomen dat ze afsterven door de droogte of door te veel watergift, hè, want dat zou ook kunnen.
0: De eerste bodemvochtsensoren vind je in het Keerdokpark, de Kruidtuin en het Steenwegpark. Mooie dag met veel opklaringen en 22 graden, morgen nog warmer. Het weekend wordt zelfs heet. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Ja, hi Obarst. Waarschijnlijk hebben we nog...
5: nog een beetje richting kust op de E40 bij Beernem. Zo'n 10 minuten, dat komt door het eerdere ongeval in Oostkamp. Maar daar is de weg gelukkig vrijgemaakt, dus straks zal alles daar weer vlot verlopen. Andere boel is het wel op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je bijna anderhalf uur vanaf Sint-Annalinkeroever helemaal tot Deurne. Daar zijn door een ongeval nog steeds twee rijstroken gesloten. En daardoor groeien de files naar Antwerpen natuurlijk ook aan. Vooral vanuit het Waasland. Je verliest 25 minuten op de E17 van voor Kruibeke. En ook op de A12 25 minuten vanaf Wilrijk via de Bevrijdingstunnel. Andere files nog een kwartier vanaf Sint-Job op de E19. En op de E34 en de E313 telkens 20 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Verder naar Brussel. De meeste snelwegen zijn filevrij. Maar de E40 vanuit Gent blijft heel druk. Je verliest bijna een half uur vanaf Aalst. En op de E40 vanuit Leuven ook nog een kwartier bumperen vanaf Berthem. Rij je door naar het centrum van de stad, opletten. Er wordt gewerkt op de Kortenberglaan. Dat is de laan waar je terechtkomt als je de Rijerscentrumtunnel neemt. Een half uur staat het stil vanaf Everen al. Op de binnenring rond Brussel vertraag je nog 20 minuten tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. Buitenring ook nog 10 minuten bij Groenendaal. Daar is de weg vrijgemaakt en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
4: Dankjewel.
6: Win-win belastingspecial.
7: Xavier Taverne.

0: One Republic en Run, Run, Run.
1: Win-win.
0: Als je zo voor de eerste keer je belastingbrief moet invullen, kan ik me voorstellen dat je ervan wil wegrennen, omdat je denkt, wat is dat hier in godsnaam allemaal? Het kan overweldigend zijn of verwarrend en misschien alles ertussen ook nog eens. Maar wie de eerste keer zegt binnen het Win-Win-universum, zegt ook Annabeth Ampofo. Annabeth, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Herinner jij je nog het moment, van je bent heel erg jong, dus ik mag hopen dat je het weet, maar dat je voor de eerste keer die dingen van My Minfin onder
2: ogen kreeg? Ja, ik had ook inderdaad zin om weg te rennen. En ik moet eerlijk toegeven, het is nog altijd niet mijn favoriete bezigheid, een belastingsaangifte invullen. Maar speciaal voor jou, Xavier, en voor heel Win-Win, heb ik me er toch maar in verdiept.
0: Ik ben heel erg blij mee. De allereerste keer je belastingaangifte indienen, dan denk ik in eerste instantie,

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible. Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Als je minderjarig bent, dat je nooit een belastingaangifte moet invullen. In principe, als je op 1 januari 2016, 2016, dat is lang geleden, 2026, jonger was dan 18 jaar, dan moet je in principe geen aangifte invullen.
3: Excuseer, ik ben nog altijd een beetje verkouden, excuseer.
2: Dus in principe moet je geen aangifte invullen, tenzij je op een of andere manier inkomsten hebt gehad. Dan moet je wel een aangifte invullen. En dan speelt je leeftijd eigenlijk geen rol meer. Dus dat kan van verschillende dingen komen. Die inkomsten, beroepsinkomsten via een vakantiejob bijvoorbeeld, diverse inkomsten, vrijwilligers, werk of onderhoudsgeld.
3: Oké, dat onderhoudsgeld, wat is dat dan?
2: Ja, dat is eigenlijk als je ouders uit elkaar zijn, kan het zijn dat de ouder bij wie je niet of minder vaak woont, onderhoudsgeld betaalt. Mm-hmm. Dat is onderling afgesproken bij de scheiding. En onderhoudsgeld is eigenlijk om die basisbehoeften, zoals eten of kledij, dat te dekken. Dat is geld dat specifiek voor dat kind bedoeld is. Hmm. En dan is het belangrijk dat je dat als ouder dus niet in je eigen aangifte invult. Want dan zal je daar als ouder belast op worden en dat is niet de bedoeling.
3: Oké, dus je moet het invullen in de aangifte van je kind dan?
2: Ja, het zijn de inkomsten van het kind en niet van de ouder.
3: Oké.
2: Maar als het geld voor dat kind onder een bepaald drempelbedrag zit, dan moet je daar natuurlijk geen belasting op betalen. Mm-hmm. Maar als je dat als ouder op je eigen loon gaat bijtellen, dan zal je boven die drempel uitkomen en moet je dus wel belasting betalen. Dus daarom is het belangrijk dat je het invult bij de belasting van je kind. Mm-hmm. Als ex-partner kan je soms ook onderhoudsgeld krijgen van je ex-partner en dan moet je dat wel zelf aangeven. Maar als dat geld dus specifiek voor je kind bedoeld is, moet je dat aangeven op naam van dat kind.
3: Ook al als het kind minderjarig is en inderdaad als je onderhoudsgeld krijgt tussen partners, omdat het loonverschil bijvoorbeeld zo groot was en de partner wat meer geld nodig heeft om zelf te overleven, ja, dan moet je dat gewoon in je eigen aangifte doen en anders natuurlijk in dat van het kind. Maar het is ook niet omdat je inkomsten invult dat je ook automatisch belastingen betaalt.
2: Nee, want er is een belastingsvrije som. Dat is dus dat drempelbedrag dat ik daarnet zei. Voor de aangifte van dit jaar is dat bedrag vastgesteld op €10.910. Dus als je inkomsten lager zijn dan dat, dan moet je geen belastingen betalen en mag je dat geld netto houden. Maar je moet het wel altijd invullen in je aangifte.
3: Oké, je moet het invullen, maar als je niet boven die €10.910 uitkomt, dan zal je er geen belastingen op betalen. Nu, sommige jongeren hebben al behoorlijk wat inkomsten op jonge leeftijd. Influencers bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Wat moeten zij aangeven bij de belasting?
2: Ja, influencers maken reclame op sociale media en ze krijgen daar ofwel geld voor, ofwel gratis producten, spullen waar ze reclame voor maken, reisjes of restaurantbezoekjes. En de fiscus ziet dat allemaal als inkomsten. Dus niet enkel dat geld, maar ook die spullen. En je moet dat dus aangeven. Als je dat maar een paar keer per jaar doet, dan kan je dat aangeven als diverse inkomst. Maar als je dat echt op regelmatige basis doet, als dat je hoofdinkomen is, dan moet je je ook registreren als zelfstandige.
3: Ja, dat is dan weer een heel ander verhaal. Eerste keer zelfstandig worden. Misschien moeten we daar dan ook iets over hebben in de toekomst. Allebei, we weten nu wat en wie, als je voor de eerste keer je brief invult, wat je moet betalen of waar je het moet aangeven. Of hoe je het moet doen. Maar je moet ons ook nog wel eens door die online aangifte bij MyMinFin loodsen. En dat gaan we zo meteen doen, stap voor stap.
4: Radio 2, win-win.
0: Belastingspecial.

0: Tiffany and I Think We're Alone Now. Annabeth Ampolfo nog altijd bij ons om ons door die eerste keer je belastingbrief invullen te loodsen. Berlinda Lenses laat weten in de Radio 2-app dat ze er helemaal alleen voor staat. Het is de eerste keer dat ik het doe, maar alles heb ik al ingevuld. Dus zij heeft het al tot een goed
1: idee. Kijk,
0: hopen we dan toch. Maar als jij het voor de eerste keer moet doen, dan helpen wij jou heel graag bij Win-Win. Enfin, Annabeth Ampolfo gaat dat doen. En we gaan eens even kijken, stap voor stap, volg even mee via VRT1 en het Radio 2-kanaal op VRT Max. Want dit wil je ook zien. Jij gaat ons stap voor stap door die digitale belastingaangifte loodsen. Laat ons beginnen bij het begin. Waar staat die brief?
1: Ja, je kan je aangifte op papier indienen, maar als je wat met de computer overweg kunt, dan kan je aangifte dus ook online terugvinden via MyMinFin. Dat is het platform van FOD Financiën. Of je kan inloggen met It's Me of de MyGovernment app.
0: Ja, dat zijn twee apps inderdaad waarmee je kan laten weten aan het internet dat jij de enige echte, in dit geval Annabeth Ampolfo, bent. Wat vind ik daar dan terug op die MyMinFin als ik ben ingelogd?
1: Ja, je aangifte uiteraard. Ofwel een voorstel van vereenvoudigde aangifte of je gewone aangifte. En bij het tabblad Mijn Documenten vind je alles wat de fiscus over je weet. Mm-hmm. Dus daar vind je ook je fiscale fiches terug. Die zijn doorgestuurd naar de overheid.
0: Oké, dus daar staat het. Maar dan komen de vragen. Ik kreeg dit spraakbericht doorgestuurd van Anouk, die voor het eerst ook haar brief moet invullen.
2: Hey Xavier, ik had ook een vraag. Ik vroeg me nu eigenlijk af wat fiscale fiches zijn.
0: Ja, je zei net fiscale fiches. Ja. Wat zijn dat?
1: Inderdaad, dat zijn eigenlijk officiële attesten die allerlei soorten bedrijven, verenigen, instanties mogen opmaken. Hm. En dat is eigenlijk om te bewijzen dat je bepaalde inkomsten hebt gekregen of uitgaven hebt gedaan. Een van de bekendste voorbeelden, je loonfiche. Je werkgever moet een fiche van je totale inkomsten van het afgelopen jaar doorsturen naar de fiscus. Daar staat bijvoorbeeld ook op hoeveel bedrijfsverheffing er van je loon is afgehouden. Dat is eigenlijk een soort voorschot op je belastingen. En dat wordt dan bij die aangifte verrekend of je te veel of te weinig hebt betaald. Mm-hmm. En goede doelen, die mogen ook fiscale fiches uitschrijven. Net als erkende plekken voor kinderopvang, banken over je woonlening en ja, het zijn dus allemaal documenten die de fiscus aanvaardt om je inkomsten en uitgaven waar je een belastingsvoordeel voor kunt krijgen te bewijzen.
0: Nu, de kans is groot, gelukkig misschien voor sommige mensen, dat je niet vanaf nul moet beginnen, want er zijn heel wat mensen die al een voorstel krijgen. De fiscus heeft bij heel wat mensen zelf al de dingen ingevuld.
1: Mm-hmm. Dat is zoals ik daarnet zei, het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Mm-hmm. Dat vind je terug als je online aanmeldt op het platform van de fiscus, MyMinFin. Ik kan het voorstel ook op papier toegestuurd krijgen. Dan is inderdaad al heel wat voor jou ingevuld, eigenlijk bijna alles. Mm-hmm. Zeker als je beroepsinkomsten hebt gehad, weet de fiscus in principe genoeg om dat te doen. Maar het is belangrijk dat je het voorstel van aangifte heel goed naleest. Want er kunnen wel nog altijd fouten in staan of dingen ontbreken.
0: Ja, dat is belangrijk, hè? Dat moet je zelf echt goed nabekijken, ja.
1: Dus dan zijn er twee opties. Ofwel is alles juist en volledig en dan hoef je niets meer te doen. Je hoeft zelfs niets te bevestigen.
0: Ja, Rosette uit Alken die is al een paar dagen op zoek naar de verzendknop. Laat ze weten.
1: Inderdaad. Die is er niet.
0: Nee, Rosette, je mag stoppen met zoeken. De knop is er niet. Als je akkoord bent met dat voorstel van vereenvoudigde aangifte, dan moet je letterlijk niks meer doen.
1: Maar als er fouten in staan of het is niet volledig, er ontbreken nog dingen, dan moet je die fouten wel zelf aanpassen en de ontbrekende info zelf aanvullen.
0: Ja. Mag je en kan ik dat zomaar mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte aanpassen?
1: Ja, zeker. Als er niets klopt of ontbreekt, dan moet je dat zelfs doen. Maar je moet er wel voor zorgen dat alle dingen die je aanvult of aangepast zijn, dat je dat ook echt kunt bewijzen aan de fiscus als die daarnaar vraagt.
0: En moet je echt alle vakjes van die aangifte invullen?
1: Nee, want dat zijn er meer dan 700. Mm. Dus als je al die vakjes gaat invullen, dan ben je heel lang bezig. Dus we vullen alleen de vakjes in die voor jou relevant zijn. Kijk naar welke inkomsten je hebt gehad, je loon. Fiches, of je recht hebt op belastingvermindering, pensioensparen, giften, kinderopvang.
0: Eigenlijk alle dingen die op toepassing zijn van jou. Heb je nog extra tips voor mensen die nog wel wat hulp kunnen gebruiken?
1: Ja, er staan ook allerlei icoontjes op je aangifte.
0: Okay.
1: De mensen die nu meekijken via VRT Max, die gaan die hier ook in de studio zien staan. Ja. Klik daar zeker op, want die kunnen jou nog meer info geven. Bijvoorbeeld het lampje, die geeft hulp om een code in te vullen. Mm. Of vergrootglasje, dat kan je de gegevens van jouw fiscale fiches bekijken. Of het informatieteken, dat is extra toelichting bij de aangifte.
0: Oké. Tegen wanneer moet die aangifte ingediend worden?
1: Als je aangifte op de klassieke manier op papier wilt indienen, heb je tijd tot 30 juni. Digitaal via MyMinFin heb je iets langer tijd, tot 15 juli. En als je een complexe aangifte hebt, zoals jou, heb je tijd tot half oktober, 16 oktober.
0: Ja. De verwarring bestaat soms dat mensen met een boekhouder sowieso mogen wachten tot 16 oktober. Daar heeft het niks mee te maken. Het is eigenlijk alleen als je die complexe aangifte hebt, dat je dat uitstel krijgt tot 16 oktober. En niet per se omdat je een boekhouder hebt. Lennart, die heeft mij ook nog een levensbelangrijke vraag doorgestuurd, Annabeth.
3: Waar kan ik zien of ik geld terugkrijg of moet bijbetalen?
0: Ja, lijkt me vrij belangrijk.
1: Ja, heel belangrijk. Je kan bovenaan je aangifte zie je berekenen van belastingen. Of gewoon al als je je aangifte indient, dan krijg je ook al een voorlopig resultaat te zien. En dan zie je al wat je moet bijbetalen of wat je terugkrijgt. Maar dat is een voorlopige berekening. Die berekening moet wel nog nagekeken worden door de Belastingsdienst. Mm-hmm. En daarna krijg je je aanslagbiljet. Dat is de definitieve berekening. En dan weet je dus helemaal zeker wat je terugkrijgt of moet betalen. Ze nemen daar wel hun tijd voor. Mm-hmm. Want je kan dat aanslagbiljet krijgen tussen augustus van dit jaar en 30 juni volgend jaar.
0: Oké, dat is behoorlijk wat tijd om het zo te stellen. Goed, om af te ronden. Mensen die nu denken, oké, ik weet al een beetje meer, maar ik heb toch nog vragen, die kunnen natuurlijk zaterdag terecht in ons callcenter of op winwin@vrt.be. Maar er zijn wel nog andere manieren als je het op een andere manier wil doen of Win-Win jou niet kan helpen.
1: Ja, toen ik zelf voor de eerste keer mijn belastingbrief moest invullen, ben ik naar de zitdagen van FOD Financiën gegaan.
0: Okay.
1: En ja, zij organiseren dat in heel veel steden en gemeenten. Dus check zeker of dat in jouw woonplaats is. En de FOD is ook iedere werkdag telefonisch bereikbaar. Je kan ook tot 29 juni een afspraak maken om je aangifte samen met een medewerker via de telefoon in te vullen. Je mag ook altijd hulp vragen aan een vriend, een buur of familielid die wel goed is met belastingen. Je kan zelf ook je mandaat geven aan iemand die je vertrouwt om jouw aangifte in te vullen. Maar let wel op, als die persoon een fout maakt, dan is dat ook jouw verantwoordelijkheid.
0: Ja, de aangifte. Jij blijft verantwoordelijk voor je eigen aangifte.
1: Maar eigenlijk zijn er dus genoeg uitwegen om toch niet heel zelf die belastingsbrief in te vullen.
0: En daar hebben we het zo meteen nog over bij Anne en Daan. Dan ben ik bij hen te gast. Dankjewel, Annabeth.

0: Keen en Crystal Ball. En dit was alweer dag 4 van de belastingspecial van Win-Win.
1: Wat hebben we vandaag geleerd?
0: Wel, van zodra er inkomsten zijn, moet je een belastingaangifte indienen, ook al ben je minderjarig.
1: Punt 2.
0: Voor je aangifte van dit jaar moet je nog niks aantrekken van de meerwaardebelasting. Dat zijn pas zorgen voor volgend jaar.
1: Punt 3.
0: En als jouw bank die meerwaardebelasting op je aandelen en andere investeringen al vooraf inhoudt, vergeet dan volgend jaar zeker niet om jouw vrijstelling te recupereren in je aangifte. Die vrijstelling is 10.000 euro per jaar. Morgen in de laatste Win-Win Belasting Special gaat het over de belastingaangifte tijdens je pensioen. Als je daar nog vragen over hebt, dan mag je ons die altijd bezorgen via de app van Radio 2 of via mail natuurlijk op winwin@radio2.be. En zaterdag deel 2 van het callcenter en morgen dus de laatste Win-Win Belasting Special op je radio.
2: Luisteren naar Radio 2.
3: Meekijken in de studio.
2: Stemmen, meespelen, winnen.
3: Je doet het allemaal op één plek.
2: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Radio 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
2: We zijn er altijd en overal.
3: Via het

0: Kom in het Pinksterweekend genieten van de prachtige tuindagen op Kasteel Heihuizen in Oostmalle. Van zaterdag 23 tot maandag 25 mei. 120 exposanten verwachten jou. Alle info op tuindagen-heihuizen.be. Tot heel binnenkort.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bij gedacht.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Maak elk.
4: Ah, maar ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
5: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max. Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
6: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
3: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
6: Aspe, het slotakkoord.
3: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
7: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Wij praten vandaag met de bekendste dierenarts ter wereld. De enige echte Dr. Paul hangt straks aan de lijn. En als je nu denkt wie, ik leg het je zo uit.

0: Goedemorgen, het is 10:14 nieuws met Shema Saisai. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig. En vrouwen ervaren dat gevoel vaker dan mannen. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, het onderzoek van de VRT. Toch kan je cijfers best niet overschatten, zegt onderzoeker Floris Liekens van de VUB.
1: En zeker op vandaag de dag, waarin we nogal sterk gericht zijn op onszelf en op het bewaken van onze grenzen, zijn we nogal snel geneigd om onze ervaring te klassificeren als onveilig. Ja? Terwijl het dan misschien eerder gaat over een ongemak, over een licht of een licht onbehagen. Ik denk dat we daar toch zeker die nuance moeten blijven opzoeken.
0: Vooral op en rond het openbaar vervoer voelen sommige Vlamingen zich onveilig. De NMBS besloot in 2022 om een stil alarm in te voeren. Je zou dan discreet met een sms of whatsapp bericht iemand van het veiligheidspersoneel kunnen contacteren. Maar dat stil alarm is er uiteindelijk nooit gekomen, zegt Cynthia van der Linde van de Ombudsdienst voor de treinreizigers.
2: Ik merk dat wel met meer dingen bij de NMBS. Dus dat is iets dat in de ogen van een leek ogenschijnlijk simpel lijkt. Wordt dan op den duur opgenomen in een groot project dat dan een heel groot IT-project wordt, dat dan uiteindelijk veel moeilijker blijkt en aangezien dat dan dat één makkelijke onderdeel eigenlijk verdronken wordt in een groot project, dat er uiteindelijk dan niet komt.
0: In Nederland en Frankrijk hebben de spoorwegen wel al langer een stil alarm. De KU Leuven heeft een professor ontslagen na klachten over toxisch leiderschap. Hij werkte bij het REGA-instituut, een wetenschappelijk en medisch onderzoeksinstituut, verbonden aan de KU Leuven. De eerste melding kwam al binnen in 2023. De man gedroeg zich agressief en er was ook sprake van leugens, sabotage en het creëren van een angstcultuur. Er is vaak geprobeerd om met de man te praten en het op te lossen, maar dat is niet gelukt. Daarom heeft de KU Leuven beslist om hem te ontslaan. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een zwaar dronken bestuurder met een rijverbod betrapt. Zijn 3 jonge kinderen zaten ook in de auto, want hij had ze net van school gehaald. De wijkagenten die schooltoezicht deden herkenden de man, vertelt Dirk van de Sande van de politiezone Rivierenland.
3: Toch wel stevige inbreuken. Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
0: De auto is meteen in beslag genomen. Vandaag droog en zonnig weer en temperaturen tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer tot 28 graden met veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
4: Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
6: Goedemorgen, er staat nog altijd 166 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je bijna 1,5 uur. Dat is van Sint-Annelinkeroever tot Deurne, want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Files nog naar Antwerpen op de E17, ruim 1,5 uur van voor Kruiweken. Op de E34, 1,5 uur vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19, 10 minuten van voor Kleine Bareel. Op de E313, 1 kwartier vanaf Massenoord. En op de A12 een 1,5 uur vanaf Wilrijk. Door omrijders sta je ook 1,5 uur in de file op de krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. Dan gaan we naar Brussel, dat is ook langzaam. Op de E40 20 minuten erbij vanaf Aalst. Dan op de E40 een kwartier vanaf Everberg. In Bertum is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid 20 minuten van Koekelberg tot Rogier. En op andere plaatsen, als die er nog zijn, zijn er kleinere vertragingen.
7: Hoera!
8: Radio 2, Ann en Daan.
9: Ann Rijmen en Daan Masset.
7: Ja, jongens, toch ook een dikke vette hoera voor het weer. Het is eindelijk lente. Blote benen, blote armen. Allee, kleren uit. Zonnebril aan.
6: Zeg.
7: En smeren, hè, jongens, niet vergeten. Zeer welkom bij Ann en Daan. Tot vanmiddag.
10: Weer.

0: Dothan en Home, en het voelt toch altijd een beetje als thuiskomen naast Anne in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan. Ja, thuiskomen. Over thuis gesproken, de eerste vraag die ik vanmorgen kreeg was...
0: Heb je lekker geslapen?
1: Nee. Dan weten ze dat ik toch nee ga zeggen. Het was... Moet ik een jas aan vandaag?
0: Maar... Ah ja, ja, ja, ja. Het is een twijfeldag, hè?
1: Ja, en dan denk ik, wat maakt mij het uit? Kijk naar buiten, ga voelen. Trek je plan. Maar bon.
0: Ja, maar ja, kijk naar buiten. Ik stond vanochtend ook om 6 uur in de badkamer en ik dacht, zou ik een korte broek aantrekken? Of toch een lange broek? En ik ben toch blij dat ik voor een lange broek ben gegaan. Want eens je buiten kwam, vanmorgen, was het toch nog behoorlijk fris, hoor.
1: Is dat? Ah ja.
0: Heb je een jas bij?
1: Nee, ik heb al een debardeurje aan.
0: Oké.
1: Dat is zo, ja, zo in between, hè.
0: Ja.
1: Als het dan te warm is, kan ik nog uitdoen.
0: En wat heb je nu tegen je kinderen gezegd? Zijn jullie met jas naar school of niet?
1: Ik weet het niet. Ik was mijn schminken boven. Ik heb het niet meer gezien.
0: Goeie moeder.
1: Wel al een nota van school gekregen, uiteraard. Eén kind te laat, de ander aan babbelen.
0: Ja. En geen jas bij vandaag.
1: En geen jas bij.
0: Enfin, de zon schijnt, dames en heren. Ik vind het eigenlijk wel de leukste tijd van het jaar. Dat is morgens zo de zon vroeg op.
1: Ja, dat is fijn.
0: Dagenlang, oh, tof, tof, tof. Dat geeft energie.
1: Ja, dat is
0: Zometeen hebben we het nog met Xavier over de belastingspecial van Win-Win.

0: Eagle Eye Cherry and Save Tonight. Gisteren in het callcenter van Win-Win dat voor het eerst open was voor de belastingen. Het belastingencallcenter. Xavier van Win-Win, fijn dat je even bleef plakken in de studio.
1: Ja, ik vind het altijd zo leuk om nog even bij jullie te zijn.
0: Ja, het is ook een goed programma dat na dat van jou komt natuurlijk. Hè.
1: Ja, ik ben de perfecte voorprogramma toch voor de echte headliner van Radio 2.
0: Zijn we jou dankbaar voor. Ja. Elke dag opnieuw. Zeg, het callcenter was een succes gisteren.
1: Het was een overdonderend succes, zou ik bijna durven zeggen. Nee, niet bijna durven zeggen. Zeg gewoon, overdonderend.
2: Zeg het maar.
1: Ja, 1115 mensen hebben we kunnen helpen met hun vraag. Dat betekent dat elke medewerker van de FOD Financiën zo'n 50 mensen heeft geholpen gisteren.
2: Amai.
1: Vind ik toch een behoorlijk goed gemiddelde. Ja. Maar een veelvoud van Vlaanderen heeft proberen te bellen en is er niet doorgeraakt. Dat snappen we ook. En daarom doen we het zaterdag nog eens dunnetjes over. Van 9 tot 2. Ik dacht, het wordt zo lekker weer. Dan wil ik niet buiten zijn. Dan wil ik in de airco zitten van de openbare omroep.
0: Maar ik hoorde jou gisteren ook vertellen. Bij David was het in spit. Van ja, het is niet de dag om bezig te zijn met je belastingen. Maar je bent daar ook natuurlijk niet de hele dag mee bezig.
1: Nee, wel, hoe lang zou het gemiddeld duren, denk je, om een aangifte in te vullen? Neem jezelf niet als
2: voorbeeld. Ja, vraag het aan Daan. Daan, je hebt het gedaan.
0: Ja, ik ben hier de enige in de studio.
1: Die het zelf doet.
0: Ja,
1: je bent Jezus Christus op aarde. Ja.
0: Och.
2: Hij leeft voor Excel-bestanden.
0: Een uur, denk ik. Zou ik ermee bezig zijn?
1: Gemiddeld 20 minuten.
0: Ah, serieus?
1: Dat is echt een gemiddelde duur. En 93% van de mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen, dus een door de fiscus vooraf ingevulde aangifte, die gaan daar ook mee akkoord. Die veranderen daar niks meer aan.
0: Ah ja, ik ben wel alles echt aan het nakijken.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, en ook ik zei het gisteren al, met die kinderopvang en zo, dat ontbreekt dan moet je die fiches gaan zoeken. Mm. Dat is een berekend tool dat daarin zit. Ja, jullie snappen er niks van, maar daar ben je wel even mee bezig, ja.
2: Ja. Maar ik hoorde ook net bij jou, Xavier, dat je iemand kan aanstellen die je belastingbrief invult.
1: Ja, dat
2: dus ik kan gemakkelijk de mijne aan Daan geven, dus je kan iemand...
1: Ja, dat kan.
2: Dat is eender wie. Kan
1: ook
2: een buurman.
1: Dat mogelijk voor grote discussie kunnen zorgen als de loonfiche erbij wordt gehaald natuurlijk, omdat Daan dan wel inzicht krijgt in jouw loon. Maar het kan eender wie zijn. Dat is een nieuwe regel, sinds een jaar of 2, 3. Ik wil er vanaf zijn, maar kan je een vriend, een buur, familielid, of iemand die goed is met belastingen en die je vertrouwt, kan je het mandaat belastingaangifte burger geven. En die moet dat, of die kan dat dan voor jou invullen. Maar die persoon wordt wel niet de eindverantwoordelijke voor je aangifte. Dus als die persoon iets vergeet.
2: Ja. Ah ja, ben jij wel nog altijd verantwoordelijk?
1: Jij bent hoofdelijk verantwoordelijk voor jouw aangifte, ook al heb je die door Daan laten invullen. Dus je kan hem niet voor de rechtbank dagen, omdat je dan inkomsten gedeft hebt.
0: Dus ik zou alles eruit kunnen deleten en dan invullen. En dan blijf jij nog altijd verantwoordelijk aan voor jouw belastingbrief die leeg is.
2: Vriendschap gedaan. Ja. Heb jij gisteren ook gekke verhalen gehoord?
1: Oh ja. Leuke vragen.
2: Ja?
1: Leuke vragen, gekke vragen. Iemand had koeien geërfd en wist niet goed wat hij daarmee moest doen. Moet je dat aangeven in je belasting? Ik zal zelfs meer zeggen, je moet het dubbel aangeven. Want een koe heeft ook een waarde. En van zodra die koe melk produceert, dan wordt dat een handel. Omdat je dan misschien die koe, die melk of die boter gaat verkopen die van die koe komt. Maar een koe heeft een waarde, dus je moet dat ook aangeven. Er is een waarde die op zo'n koe wordt geplakt. En twee, je moet het ook aangeven omwille van gezondheidsredenen. Ze moeten gewoon in België weten wie waar welke koe heeft.
2: Wie welke koe heeft.
0: Maar lissig.
2: Zeg, en wat ik me ook afvroeg, zo OnlyFans.
1: Waarom vroeg jij je dat?
2: Ja, omdat dat voor heel wat mensen echt wel een goed verdienmodel.
1: Voor heel wat mensen?
2: Ja, naar het schijnt...
0: Vraag je het voor een vriend?
2: Nee, maar naar het schijnt als ik daar mijn blote voeten op zou zetten, dat ik meer zou verdienen dan wat ik hier...
1: Ja, zeker. Ja, blote voeten is echt een ding op OnlyFans.
2: Ja.
0: Maar... Ah, jij weet dat...
1: Ik weet dat omdat ik daar zelf al een paar keer in mijn DM's vragen over heb gekregen.
2: Ja, zijn mensen die hebben moeten denken, ja, ik weet het.
1: Ja, ik heb het niet gedaan, voor alle duidelijkheid. Maar OnlyFans, zoals Megan de Saver het ons op de harde manier heeft geleerd, moet je daar belastingen op betalen. Want Temptation Megan had in een interview gezegd dat ze veel geld verdienen met OnlyFans, alleen nog geen belastingen betaalde. Het heeft niet lang geduurd voor de fiscus daar aan de deur stond. Ja. Nu, het voordeel is wel, van de inkomsten bij OnlyFans kan je ook je beroepskosten aftrekken. En als het over OnlyFans gaat, zal dat natuurlijk behoorlijk wat zijn.
2: Ja. Goed. Xavier, dat callcenter is er dus zaterdag opnieuw tussen 9 en 2. Dan kunnen de mensen weer inbellen en dan ga jij samen met jouw expertenteam alweer helpen.
1: Ja, 078...
2: Ben je nu aan het uitlachen?
1: Nee, nee. Ah. 078-353-456. 078-353-456. Niet nu, niet morgen. Zaterdag om 9 uur tot 2 uur.
2: Oké.
0: Xavier zal er ook zijn. Dankjewel.
1: Doei.

0: 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.
1: Coldplay samen met BTS en My Universe. Deze week draait het bij Radio 2 Olala met Kim De Brie rond Johan Verminne. Wordt 75 jaar en Kim had met hem een mooi gesprek daarover. Over zijn carrière, over zijn leven. Kan je bekijken via VRT Max. En morgen is het de hele dag feest bij de vrienden van Radio Bene.
2: Morgen vieren we een muzikale held.
3: Radio Bene, Johan Verminne, 75.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
4: Laat me nu toch niet alleen.
2: Staat jouw favoriet op nummer 1?
4: Voel me goed, ik voel me goed. In de
2: je hoort het morgen vanaf 10 uur op Radio Bene.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Ofon Producties presenteert het Zinkgat.
12: De Zinkgat? Wat is dat?
11: Ah wel, dat is vreed en betaald. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
13: Goeiedag, ik ben Leon.
12: Leon, wat doe jij hier?
11: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
13: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
11: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
3: Radio 2.

0: Madonna en Borderline sturen net al mensen in de app van Radio 2. Doe je straks de groeten van mij aan Dr. Paul? Want ik ben een grote fan. Ja, Dr. Paul, ik ben eigenlijk ook wel een fan. Ja, graag bezig gezien.
1: Ja, jij bent een grote fan, maar voor wie hem niet kent, wie is Dr. Paul?
0: Ja, Dr. Paul is een dierenarts. Heeft een praktijk in Michigan, dat is in het noorden van Amerika. Het is een Nederlander die na zijn studies naar Amerika is geëmigreerd. Eigenlijk heet hij dus gewoon Jan. Jan Paul.
1: Maar dat is het waar?
0: Ja, dat is Jan.
1: Paul dus gewoon.
0: Ja, Jan. Paul is de familienaam.
1: Ah, Jan. Jan Paul. Okay.
0: Jan Paul, voilà, kijk.
1: Goed.
0: En in 2011 heeft hij zijn eigen reality-reeks gekregen. Reeks, ik begin al te spreken.
1: Lekker.
0: Zoals een Nederlander die Amerikaans spreekt. Op National Geographic was dat. En ongetwijfeld heb je zijn gezicht al eens gezien tijdens het zappen. Zo heb jij hem ook al eens gezien, hè, Anne?
1: Ja, ik zap dan wel verder.
0: Ja.
1: Maar jij blijft kijken.
0: Ik vind dat fantastisch. Die traditionele aanpak waar dat hij de mouwen opstroopt en dan letterlijk met de hele arm zo in een koe gaat.
1: Wallee.
0: Ja, de no-nonsense aanpak. Hij doet het allemaal gewoon. En ja, maar hij is succesvol, hoor. Het programma is uitgezonden in het begin in 26 landen. Naar het einde toe in 180 landen werd dat uitgezonden.
1: Mo.
0: Het staat nu op Disney+, dus je kan het nog streamen op de streamingdienst. En 240 afleveringen zijn ervan gemaakt en hij is wereldbekend.
1: En je hebt ze allemaal gezien?
0: Niet allemaal, niet allemaal. Ik heb ooit heel vroege shiften gedaan.
1: Mm.
0: Dan was ik om 12:00 middags thuis en dan in de namiddag lag ik te luieren voor televisie en dan kwam die heel vaak voorbij. Het is de ideale namiddagtelevisie, vind ik zelf, Dr. Paul.
1: Ja, gisteren was die Dr. Paul te gast in een tuincentrum.
0: Ja.
1: In Ham?
0: Ja, Limburg.
1: Dat jij daar niet was?
0: Ja, helaas, ik kon niet gaan. Anders was ik wel geweest.
1: Ja, maar ik heb gezien, bezoekers waren heel enthousiast. Zat gisteren trouwens ook in het journaal.
0: Ja, luister maar.
2: Ik ben zeer geëmotioneerd eigenlijk, ja. Ik volg de serie al heel lang. Van in het begin eigenlijk. Dus dat was wel een droom die uitkwam eigenlijk.
3: Het is een legende. Het is de meest legendarische dierenarts. Heel menselijk, een hele familieman. Je gaat er ook echt voor. Bijvoorbeeld bevallingen met koeien. Je moet dat opzoeken. Dat is geweldig. Hoe dat je gewoon heel zijn arm daarin steekt. Het is echt een legende.
4: Beetje de Kim Kardashian van de dierenartswereld. Ja, gewoon echt een Hollywoodster, noem ik.
0: Ja, is fantastisch. Ik ben heel blij dat we hem zo meteen even mogen bellen. Ik ben een beetje nerveus voor.
1: Ja, ik zie het zeker.
0: Ja, die Incredible Dr. Paul. Misschien wel de bekendste dierenarts ter wereld. Zometeen even aan de lijn. Als je nog een vraag voor hem hebt, stuur ze vooral even in de app van Radio 2.

0: Clouseau en Altijd heb ik je lief. Iets minder lief is de file. Er staat nog altijd bijna 140 kilometer aan file op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijvoorbeeld een half uur extra van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen op de E17 bijna een half uur erbij van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 10 minuten vertraging vanaf Waaslandhaven Oost. Door omrijders ook 20 minuten file op de krijgsbaan van Wilrijk tot Mortsel. Het gaat ook een kwartier langzamer naar Brussel op de E40 vanaf Aalst. Op de E40 vanaf Berchtesgaden. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: 40 jaar geleden won België voor het eerst en voor het laatst het Eurovisie Songfestival. We gaan terug naar 1986 in de

0: Ronan Keating en When You Say Nothing At All. De meest bekende dierenarts van de wereld, Dr. Paul, hangt zo meteen aan de lijn. Als je meekijkt via VRT1, dan wordt het zo meteen ook een heel klein beetje National Geographic. Suzanne laat al weten dat ze grote fan is. En ook Chantal volgt hem al van in 1994. Maar jongens toch, heel fijn dat zoveel mensen blij zijn dat hij zo meteen aan de lijn hangt.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Radio 2.

0: kwart voor elf gepasseerd met Fleetwood Mac en Little Lies.
1: We krijgen een bericht binnen in de Radio 2-app, want Chantal stuurt: hebben jullie het over de echte Dr. Paul? Hoe hebben jullie die kunnen strikken?
2: Oh, oh.
1: Die mens is wereldberoemd.
2: Ja.
1: Ik volg hem al jaren. Snel, snel. Ik kan niet wachten. Waar is hij?
0: Ja, als je dierenliefhebber bent, dan ga je hem ongetwijfeld kennen. De meest bekende dierenarts ter wereld. Dr. Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Maar kijk, als je meekijkt via VRT1, dan zie je hem ook. Dr. Paul, jij verhuisde na je studies naar Amerika. Daar heb jij een grote dierenartsenpraktijk die we via jouw reality-programma hebben kunnen volgen. Maar je bent nu in België en in Nederland. Hoe is dat? Is dat weer thuiskomen voor jou?
3: Nee, niet helemaal. Zoiets is dit. Het is altijd een zakenreis. Want wij hebben dus ons eigen lijn van dierenvoer in Amerika en mijten hier in België gaat dus het honden- en kattenvoer voor ons maken.
0: Ja, ja,
3: we kunnen
0: ja.
3: niet invoeren. Dus op die manier moet het dus hier nog gemaakt worden. En mijten is dus een hele goede zaak en die kan het dus doen.
0: Ja, ja, ja. U bent hier inderdaad om dierenvoeding te promoten. Ja, jouw programma zit overvol, hè. Jij gaat van de ene beurs naar de andere. Je bent een popster, Dr. Paul.
3: Ja, dat geloof ik wel. Het is ongelooflijk hoeveel mensen dus naar deze show kijken. Want ja, Charles die heeft dus de show begonnen jaren geleden. En die zegt, Dad, gewoon je werk doen. Als het echt is, vinden de mensen het mooi. En zo is het nou.
1: Is het daarom...
3: vooral de jonge kinderen die zien dus dat het echt is.
1: Ja, is het daarom dat het ook zo populair geworden is, denkt u? Dat het echt is wat er gebeurt?
3: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Ik zeg altijd al, als wij een klap krijgen in de show, dan doet het echt zeer. Het wordt niet zo gemaakt.
0: Ah ja, maar goeie vraag, want luisteraar Stan stuurt in de app van Radio 2 van ja, Dr. Paul, als je zo'n lange carrière hebt, ben je dan niet al heel vaak gebeten of gestampt door dieren?
3: Heel weinig. Ik zeg dus altijd, als je dus dieren in ogen kijkt, dan kun je zien wat ze gaan doen. En dat werkt bij bijna alle dieren, behalve katten.
0: En waarom werkt dat niet bij katten?
3: Omdat katten die zijn dus zo enigmatisch. Die, ja, dat maakt dus niks uit. Ze kijken naar jou en ze weten precies wat jij denkt, geloof ik. Maar niet andersom.
0: Fantastisch, fantastisch. Zeg, we zeiden het al, mensen staan overal in de rij voor jou om jou te ontmoeten. Het is uitgezonden in 180 landen. Jij kan nergens nog op de wereld komen of jij wordt aangesproken of erkend.
3: Ja, zo is het waar. En heel vaak dan herkennen ze Diane voordat ze mij herkennen.
0: Jouw vrouw.
3: Voordat dus al die kappen erbij op elkaar lijken. Maar ja, wij worden dus overal herkend. Maar het mooiste is dat het zijn altijd aardige mensen. Want de mensen die dus naar de show kijken houden van dieren. En dierenliefhebbers zijn goede mensen.
0: Ah, fantastisch. Leuk om dat te horen. Vragen mensen jou dan ook niet constant raad over hun dier? Want nu krijgen wij hier in de chatbox van onze app... Ik krijg al vragen over een paard. Hoeveel oogdruppels dat ze in hun oog moeten doen. Is dat bij jou ook niet constant dat mensen vragen... Hallo, ik heb een probleem met mijn kat. Wat moet ik doen?
3: Ja, zo gebeurt het dus wel vaak. Maar ja, het is moeilijk dus om advies te geven... als je het dus niet onderzocht hebt. Maar het hangt er dus vanaf. Maar ja... Daarom hebben wij dus voer dus nou ook. Want heel veel hondenvoer is een beetje goedkoper gemaakt. Omdat alles zo duur wordt.
0: Ja.
3: En dan krijg je stoppende dingen in. En de honden die worden dan weer allergisch voor.
1: Ah.
3: En ik wil dus al net weten waarom een hond jeukt. Waarom dit? Waarom dat? En als je dus de oorzaak van het probleem kunt vinden en dat veranderen, is het veel beter voor het dier dan elke dag een pilletje slikken.
0: Ja, ja, belangrijke voeding. Ik weet dat dat een van jouw stokpaarden is. Ik heb ook ergens gelezen, jouw huisdieren mogen niet van tafel mee eten. Want dat is vaak discussie, hè?
3: Nee.
0: Mag je ze restjes geven,
3: ja
0: of nee?
3: Ja, ze krijgen dus... Ja, moet je niet vergeten, katten en honden zijn vleeseters. En als er wat zuur over is, of wat dan ook, een beetje vet dat wij niet willen eten van een... biefstuk of zo, ja, dat gaat naar de honden toe. Maar die krijgen dus niet alles wat er op tafel staat, dat zij ook krijgen. Nee, ze hebben hun eigen voer. En de honden die wij dus hebben, we hebben 3 grote honden in huis nou, die eten dus ook dat voer dat wordt daar gemaakt. En ja, ze zijn erg gezond hoor.
0: Ja.
3: En mooie haar, Ja, zo. Het is dus heel belangrijk om goed voedsel te krijgen.
1: Ja, het lijkt er alsof het u zelf ook van eet, want u bent ondertussen 83 jaar, ziet er fantastisch uit, bent volle bak bezig en volgende week trekt u weer naar uw kliniek.
3: Ja, maandag gaan we gewoon weer aan het werk.
0: Ah, okay. Fantastisch. Hebt u genoten van uw tijd in Europa?
3: We hebben, ja, natuurlijk. Het is altijd mooi. Ik vind het altijd mooi. En we hebben dus de familie weer gezien. Dat is dus ook heel belangrijk. Maar ja, het is druk hoor. Want het, nou, de ene dag is hier, de volgende dag is het daar. En dus, ja, we zaten dus eergisteravond in de zaal. Er waren over de 1000 mensen.
0: Ja.
3: En dan gistermiddag dus ook bij het tuincentrum daar. En ja, dan moesten we dus nog weer 4 uur staan om foto's en... Ja, met mensen te praten. En ja, dan word je toch wel een beetje verwoed. En dat, op die manier ben ik dus geen 40 meer.
0: En dan bellen die van de radio.
1: Oh, ja, ja.
0: Dan willen die ook nog met jou praten. Leuk, leuk, leuk. Dr. Paul, dankjewel voor jouw tijd. Geniet nog van België en Nederland de komende dagen. Fijne terugreis naar Amerika. En ik wens u het allerbeste. Tot ziens, hè.
3: Dankjewel.
1: Dag, Paul.

0: U2 en de City of Blinding Lights. Oh, ik ben eigenlijk wel blij dat we met Dr. Pol hebben kunnen praten.
1: Ja,
0: hoor.
1: Ik heb het gezien. Volgende keer als je dan kijkt naar zijn programma, dan kan je zeggen van, ah, ik ken hem.
0: Ja, misschien moeten we eens op de koffie gaan in Michigan.
1: Oh, regel het weer.
0: Dit is Jasmine.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Vanmorgen gehoord bij Goedemorgen Morgen. 2 op de 3 tieners wordt via trackers of apps gevolgd door hun ouders. En ze vinden dat niet eens erg. Gekke wereld. Hoe dat werkt, hoor je bij ons.
9: Elke dag, telk voor 2. WRT Radio 2.
10: Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich minstens af en toe onveilig en vrouwen vaker dan mannen. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, het onderzoek van de VRT. Vooral op en rond het openbaar vervoer is dat een probleem. De NMBS besloot dan om in 2022 een stil alarm in te voeren. En je zou dan discreet met een sms of een WhatsApp bericht iemand van het veiligheidspersoneel kunnen contacteren. Maar dat stil alarm is er nooit gekomen, zegt Cynthia van der Linde van de Ombudsdienst voor de treinreizigers.
11: Waardoor dat mensen weten dat ze niet alleen zijn, weten dat ze gezien worden en dus ook dat er iemand zal ingrijpen als er iets gebeurt. Maar ik spreek nu niet over de verhoogde aanwezigheid van alleen SecuRail of de politie. Het is een beetje een neiging die we hebben. We voelen ons onveilig, dus meer politie op straat. Maar we vergeten soms dat die politie niet voor elke groep even aanspreekbaar is. En dat is wel belangrijk in dit verhaal.
10: In Nederland en Frankrijk hebben de spoorwegen wel een stil alarm. In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een zwaar dronken bestuurder met een rijverbod betrapt. Zijn 3 jonge kinderen zaten ook in de auto, want hij had ze net van school gehaald. De wijkagenten die schooltoezicht deden herkenden de man, vertelt Dirk van der Sande van de politiezone Rivierenland.
12: Toch wel stevige inbreuken. Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen, maar anderzijds daarbovenop dan nog dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is ja, stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
10: De auto is ook meteen in beslag genomen. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Er liggen Belgische soldaten begraven die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog. De schade is groot. Vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen is er niet over te spreken.
13: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is en dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk en daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
10: In Nederland is een archeoloog even opgepakt nadat hij in maart in een kerk in Maastricht het mogelijke skelet van de Franse musketier D'Artagnan heeft ontdekt. De man vond daarna dat hij niet genoeg erkenning kreeg van de stad en weigerde delen van het skelet af te geven. Maar nadat hij werd opgepakt, heeft hij dan toch toegegeven en alles teruggegeven. En daarna is hij vrijgelaten. De archeoloog was al 28 jaar op zoek naar het graf van D'Artagnan, die stierf in 1673. DNA-onderzoek moet nog wel bevestigen of de rest echt van hem zijn. Vandaag droog en zonnig en temperaturen tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna nog warmer en veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
14: Dankjewel, Shema. Het is bijna 10:55 en naar Antwerpen nog 10 minuten vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E34 is dat vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de Antwerpsring zelf, richting Gent, verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland is dat iets meer dan een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Brussel nog 10 minuten vertraging op de E40 vanaf Ternat. Op de E40 vanuit Leuven is in Bertum de weg vrijgemaakt. Daar was een ongeval gebeurd. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En op de buitenring is dat 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op andere plaatsen staan er alleen kleinere vertragingen.
7: Radio 2, Anne en Daan. Anne Rijmen en Daan.

0: vind het een fantastisch nummer. In mijn hoofd zit ik nu op een strand, bij voorkeur Calpe, tijdens de Radio 2 Winterbreak.
1: Met American Girl, zeker. Allemaal blond, een paardenstraart.
0: Daar wilde ik niet naartoe, maar een mocktail in de hand, zo de golven op de achtergrond en dan dit nummer. Helemaal in vakantiesfeer, jongens.
1: Zeg, ik hoorde het vanmorgen bij Goedemorgen Morgen. Het ging over een onderzoek. Ik zie het ook in mijn omgeving. Trackers. Ken je trackers?
0: Trackers, dat zijn zo van die dingen die je in je valies bijvoorbeeld kan steken, zodat je op je smartphone kan volgen waar je valies naartoe reist.
1: Ja, dus als je reist, hè. Maar wat dan eigenlijk hetzelfde principe, maar dan voor kinderen.
0: Hangt dat dan aan hun nek?
1: Nee, dat kan. Via je smartphone kan je je locatie aanzetten.
0: Ah, zo, ja.
1: Zodat anderen kunnen zien waar dat jij bent. Dus tieners onderling die kunnen zo bijvoorbeeld via hun Snapchat, dat is een app.
0: Social media app.
1: Zien bijvoorbeeld wie waar is. Maar ouders kunnen zo ook hun kinderen volgen. Tracken zeg maar via bepaalde apps.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, er is een dame die volgt haar twee zonen van 11 en 14 jaar via de gsm. Ze zegt, ik doe dat uit puur bezorgdheid. En 2 op de 3 kinderen worden zo gevolgd door hun locatie te delen met hun ouders.
0: Ja, en wat is de uitleg daarvoor? Waarom doen ze dat?
1: Ja, ouderlijke bezorgdheid komt vooral naar voren. 7 op de 10 jongeren geven aan dat hun ouders van die tracking tools raadplegen uit bezorgdheid. Maar je kan het ook praktisch bekijken, zoals je kan vlot afspreken met iemand of wanneer en waar iemand opgehaald moet worden.
0: Ja, en vinden die jongeren dat zelf dan niet vervelend, dat hun ouders kunnen...
1: Maar nee, slechts 17% van de jongeren ervaart dat als een inbreuk op hun privacy.
0: Oh.
1: Want dat ouders wat kunnen meevolgen, geeft hen, en dat zeggen ze zelf, mentale rust.
0: Ah ja, dat je weet eigenlijk van mijn ouders kijken mee.
1: Ja.
0: Zoiets, ja. Ja. Ik heb 2 zonen, maar die zijn nog zeer jong. 4 en 7. Moest ik even over nadenken. Je hebt 10 dochters. Ja. Volg jij je dochters via smartphone?
1: Nee. Maar mochten ze nu op trektocht door het Amazonewoud gaan, alleen, dan zou ik die misschien wel trekken. Maar er is geen bereik. Dus nee, ik doe dat niet. Nee, jij doet dat ook niet. Dus ik vroeg me af, wie doet dat dan? Ik wil het wel eens weten. Waarom ook? Hoe doe je dat?
0: Ik
1: waarom?
0: Snap ook wel wat je net zei. Was het Lieve die het zei met haar dochters of kinderen? Ja, de bezorgdheid in deze wereld...
1: Ja, maar wat gaat er gebeuren? Dat heb ik niet gezegd. Maar ik bedoel... Nee. Maar ik bedoel, gewoon in een omgeving. Dat zijn jonge kinderen, 11, 13 jaar, die rijden met hun fiets naar school.
0: Dan weet je toch dat ze goed zijn aangekomen, bijvoorbeeld?
1: Daan. Allee.
0: Ja, maar ik denk...
1: Ga jij nu op een trekker kijken om te zien of de kinderen zijn aangekomen op school?
0: Ja, ik doe het zelf niet, maar ik kan me wel voorstellen dat dat een vorm van rust geeft, ja? Nee? Oké, Anne is duidelijk.
1: Mijn hoofd ontploft daarop.
0: Dat is geen zicht.
1: Ja, pas op, ik zeg, pas op, ik ga mijn woorden herpakken. Stel nu dat ze ergens naartoe gaan waar ik het zelf misschien ook niet ken of wat voor hun niet zo comfortabel aanvoelt, dan lijkt het mij misschien wel een idee om dat te doen.
0: Stel, je dochters gaan naar een fuif en ze komen s'nachts, ik zeg maar wat, 1:30 moeten ze thuis zijn. En ze komen met de fiets naar huis. Vind je het dan niet een soort van, ervaring dat je kan zien, ze zijn nog daar of ze zijn onderweg naar huis? Nee? Nee, Anne, kijk naar mij.
1: Ik weet het niet.
0: Je weet het.
1: Misschien heb ik het ook gewoon nog niet meegemaakt.
0: Oké, maar kijk,
1: ze kan misschien nog wel mijn idee daarover herzien, natuurlijk.
0: Ja, voorschrijdend inzicht heet dat. Wie doet dat? Wie trackt zijn kinderen? Waarom doe je dat? Wat zijn de belevingen? Wat zeggen jouw kinderen daarover? Zullen we straks eens horen...
1: Ja,
0: iemand die daar iets over te zeggen.
1: Ja, een opvoedkundige of zo. Of, ja, ik zoek wel iemand. Wacht.
0: Anne zoekt wel iemand. Gaan wij intussen even naar Amsterdam.
2: Ik ga jou

heerlijk Amsterdam, zeker met dit weer. Fleming, we hebben het over trekken, je kinderen trekken via de smartphone. Goed idee, slecht idee, ervaringen? Deel ze gerust in de app van Radio 2. Het loopt vlotjes binnen hoor, veel mensen die dat al dan niet doen of daar een mening over hebben. Laat het gerust even weten, gaan we het er straks over hebben. Dit is Three Doors Down.

0: Three Doors Down. Het gaat over tracker-apps, dat je via een app je kinderen hun locatie kan zien. Daar komt veel reactie op. 2 op de 3 jongeren worden zo gevolgd door hun ouders. En amper 17% van de jongeren vindt dat erg. Want ze zeggen zelf, ja, het geeft mij mentale rust en mijn ouders minder bezorgdheid, omdat ze zo kunnen zien waar ik uithang. Ik zei meteen, ja, ik doe dat niet. Je moet je kinderen toch ook wel wat vertrouwen geven. Maar ik begrijp wel dat sommige ouders met een soort van ongerustheid zitten. Mm. Zoals Marianne, die zegt, ik heb samen met mijn kinderen zo'n app. Ik heb een zoon met een beperking en als hij met de fiets naar het dagcentrum rijdt, vind ik het wel handig en ben ik gerust dat hij is toegekomen.
1: Ja, Griet.
0: Versta ik?
1: Ja, begrijpelijk. Griet zegt dan weer, mijn kinderen vinden het een fijn gevoel. Als ik weet waar ze zijn, dan voelen ze zichzelf ook gerust. Dat is wat jij net zei over die bezorgdheid, Anne. En Ronnie stuurt in de app van Radio 2, die trackers zijn prima. Enkel als je kinderen daar ook akkoord mee zijn, want anders speel je gewoon de overcontrolerende ouder.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat vind ik ook wel lastig. Want ja, als jij bezorgd bent, moet je dan wachten op de toestemming van je kinderen als ze minderjarig zijn.
0: Ja, en wat doe je dan bijvoorbeeld met een soort van angst aanpraten? Als je als ouder tegen je kind zegt, ik ga je volgen. Want
1: er kan iets gebeuren.
0: Er kan iets gebeuren. Ja, dan zit je toch al meteen met een angstcultuur. Leila die zegt, ik zou het sowieso niet doen. Een beetje vertrouwen in de kinderen moet er wel zijn. In onze tijd konden de ouders dat ook niet doen. En kijk, het is ook goed gekomen.
1: Ja.
0: Er valt wel iets over te zeggen natuurlijk. Hè. Misschien moet ik thuis ook maar eens vragen wat ze ervan vinden.
1: Ah ja, interessant. Ja. Zouden ze het toestaan, denk je, jouw dochters?
0: Nou, waarschijnlijk niet. Mina niet.
1: Goed, we gaan op zoek naar een expert eens horen wat die er straks over te zeggen hebben.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de Knaldi-prijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Mannekes. Bombie. Ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
3: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
4: Bombie, we hebben nu drukken door.
3: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Radio 2.

0: ABC en When Smokey Sings. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben het over tracking-apps. Stond vandaag in de krant dat 2 op de 3 jongeren worden gevolgd door hun ouders. En amper 17% van de jongeren vindt dat ook erg dat ze gevolgd worden. Komt uit apenstaartjaren. Dat is een 2-jaarlijks onderzoek naar het mediagebruik van de Vlaamse jongeren. En in de app van Radio 2 eigenlijk, Anne, veel mensen vinden het oké om de kinderen te volgen eigenlijk. Hè?
2: Ja. Doe jij dat, Sabine?
1: Ik kan mijn kinderen volgen en mijn kinderen kunnen mij volgen. En dat is vaak ook op praktische redenen. Als ik hen moet gaan halen bijvoorbeeld, dan kunnen ze zien van moeder is al onderweg of moet nog 10 minuten wachten. Dus wij gebruiken dat eigenlijk voor praktische zaken. Ja. Of ze zien van, die moet mij komen halen, die zit nog thuis in de zetel. Dan krijg ik telefoon van mama, je moet vertrekken. Ah ja, dat is juist. Ja.
3: Maar het is niet als jouw dochter bijvoorbeeld op stap gaat of vakanties met de vriendinnen, dat jij gaat kijken, waar zit die eigenlijk?
1: Ik gebruik het daar niet voor. Het is meer zo voor praktische zaken.
3: Praktische zaken.
1: Maar het werkt ook in 2 richtingen. Ik vind, als ik hen volg, dan moeten zij mij ook kunnen volgen. Dat het in 2 richtingen moet kunnen werken.
0: Ja. Vonden het interessant om wel op door te gaan. Dus is dat goed voor het welzijn van de ouders en voor de jongeren? Daar gaan we het straks nog over hebben. Nu, Sabine.
1: Ja.
0: Oh, het mooie weer.
1: Zomer, hè?
0: Het is begonnen, hè?
1: Het zal wel zijn. Er zit nog een beetje vochtigheid in de lucht. Dus er zullen in de loop van de namiddag nog wel stapelwolken groeien. In het binnenland dan, niet aan zee. Aan zee blijft het zonnig. Maar er blijven ook nog wel behoorlijk wat zonnige momenten, brede opklaringen. En de temperaturen straks, 22, 23 graden, dat zijn zeer aangename temperaturen, denk ik. Vergeet wel niet dat de zon brandt, dus dat uw huid ook kan verbranden.
0: Smeren.
1: Dus smeren als je in de zon gaat zitten of op tijd een plekje in de schaduw zoeken. Er is ook weinig wind. En dan vanavond en vannacht zien we die stapelwolken alweer in elkaar zakken. Dus weinig of geen wolken, misschien wat hoogsluierwolken meer niet. Rustig weer ook. Misschien een lokale mistbank, en dat is dan vooral voor sommige Ardense valleien. En dan hebben we temperaturen van 4 à 5 graden in Hoog-België tot 13 of 14 graden elders. Morgen rustige start, drogere en warmere lucht nog. Dus de temperaturen gaan naar zomerse waarden, 25, 26 en in sommige steden of in de Kuipen misschien wel tot 27 graden. Met weinig wolkjes. Veel zon, aan de kust wel een zeebries. En dan in het weekend nog meer zomersweer, een 28 graden. En zondag misschien lokaal wel een 30 graden.
0: Wow.
1: Dus echt wel zomersweer met misschien wat ochtendgrijs, zondagochtend. Maar voorts eigenlijk is het al zon dat de klok slaat. Of af en toe wat hoge sluierwolken zaterdag. Dus mooi weer voor wie houdt van zon. Veel zon ook nog voor maandag. 28, 29 graden, misschien lokaal een 30 graden. Aan de kust is het altijd koeler. Dus als je het in het binnenland te warm vindt, ga richting kust. Daar hebben ze wel na de middag ook een zeebries. Dus dat maakt het dan wat koeler. Dus dan heb je daar een 24. Daar gaat het tot 24 graden. En met die zeebries gaan er dan meestal ook nog een paar graden af. Dinsdag komt een zwakke storing van over zee dichterbij. Dat geeft meer wolken, misschien een lokale bui, maar blijft toch nog warm tot 28, 29 en in de Kempen misschien wel tot 30 graden nog. En 22 graden aan zee. En dan woensdag komen we in wat koelere lucht. Het verschil zal alweer groot zijn. Vrij veel zon voor woensdag en donderdag, maar dan hebben we nog maxima goed verdraagbaar rond 20 of 21 graden.
0: Dat is ook goed, hè? Als je dan in de zon zit.
1: Voilà.
4: Vind ik eigenlijk beter.
0: Allee, Moemoe gaat puffen volgende week.
5: Wat denkt je zelf?
6: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Voor de fans, er is een documentaire over Kylie Minogue. Terug te vinden op de streamingdienst Netflix. Blijkbaar vanaf vandaag.
1: Oh. Ik kan wel kijken vanavond. Naar Antwerpen. 10 minuten vertraging op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpsring richting Nederland. Bijna een half uur tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel. 10 minuten extra tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring evenveel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: Mama's jasje en paradijs op aarde. Is het ook een paradijs op aarde als je je kinderen wel of niet kan volgen via de smartphone? Radio 2. Daar hebben wij het over, het tracken van je kinderen. Naar aanleiding van een artikel dat vandaag in de krant staat. 2 op de 3 jongeren worden gevolgd door hun ouders. Dat is best veel. Via de, ja, dat is een app vaak op de smartphone. Ja. Kan je zien waar je kinderen zich bevinden. Adelinde stuurt, wij hebben een app binnen het gezin. Onze kinderen zijn 40 en 37. Dat zijn dus volwassenen. Wij voelen ons daardoor verbonden, maar we hebben geen behoefte voor controle.
1: Ja, Aniek zegt van, ja, wij trekken de kinderen uit praktische overwegingen, maar zij trekken ons ook. Ze hebben onderweg, waar is het traject? Het wordt niet allemaal overdreven, zegt ze. Gewoon genoeg vertrouwen in beide richtingen. Weet je wat Sabine net ook zei, ja. Sabine, onze weervrouw?
0: Dat je het gebruikt voor praktische momenten, wanneer iemand elkaar moet ophalen, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: We hebben Joke aan de lijn. Dag Joke!
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, track jij de kinderen ook?
2: Ik zelf niet, nee.
0: En waarom niet?
2: Kwestie van privacy. Ten opzichte van hen, maar ook omgekeerd.
1: Ah ja, dat ze jou niet kunnen trekken.
2: Ja.
1: Ja, ik wil niet weten waar je dan uithangt, Joke. Maar, maar jouw kinderen, je hebt 4 kinderen, maar zij volgen elkaar wel.
2: Ja, via Snapchat.
1: Ah ja, via Snapchat. Ja, Daan, jouw kinderen hebben geen Snapchat, hè?
0: Nee, ik heb het zelf ook niet.
1: Nee, ik heb het ook niet, maar ik weet
2: ik
1: wel...
2: ook niet.
1: Nee, wat een ellende ook, de hele tijd dat gebiep. Maar dat kunnen ze zien op de kaart waar dat jouw vrienden zitten. En zo kunnen jouw kinderen tracken eigenlijk elkaar dan eigenlijk.
2: Ja.
0: Zeg maar, Joke, je bent een van de weinigen in de app die reageert dat je die kinderen niet trackt. Veel mensen doen het wel. Hoe kijk je dan naar die mensen, dat ze overcontrolerend zijn naar hun kinderen toe?
2: Oh, nee, dat is mijn bezorgdheid, denk ik dan gewoon.
1: Oké, maar je bent een van de weinigen
0: in de app die reageert dat je die kinderen niet trackt. Veel mensen doen het wel. Hoe kijk je dan naar die mensen, dat ze overcontrolerend zijn naar hun kinderen toe?
2: Oh, nee, dat is mijn bezorgdheid, denk ik dan gewoon.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Zet, dan kun je eventueel proberen nog naar vrienden te bellen. Van, zitten jullie daar nog in de stad of zo? Want Nicky komt niet thuis.
5: Ja, ja, ja. Dus, maar dan is het ergens wel weer handig dat je toch op momenten dat je het wil weten, dat je het toch kan controleren. Hè? Ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, ja.
4: En, Joke. Van mijn jongste zoon is dat ook.
5: Ja.
6: Ah ja, voilà.
5: Goed, we gaan het er straks over hebben. We hebben intussen iemand gevonden. Sarah van Gijsingen van de Gezinsbond.
6: Ah, die vind ik tof.
5: Ja, die vinden we allemaal tof. Die gaat daar zeker iets over kunnen zeggen. Of dat het nu als ouder ook een goede zaak is dat je kinderen kan volgen of niet.
6: Ja, en of ze het zelf doet of niet.
5: Ah ja.
6: Ah ja, ik denk het vragen.
7: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
8: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
7: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen, met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Het was een grote hit in 1998, dat is al lang geleden. Jennifer Page en Crush.
1: Ja, 2 op de 3 tieners delen via hun smartphone hun locatie met hun ouders. Anders gezegd, zo kunnen de ouders zien waar hun tieners uithangen. Heel wat reactie in de Radio 2-app.
0: Ja, echt waar. De oudere generatie valt een beetje uit de lucht. De jongere generatie die vindt dat tracken blijkbaar geen enkel probleem. Heel veel, ik zou zelfs durven zeggen, de meerderheid vindt het geen probleem om kinderen te tracken. Ziet er ook de voordelen van in. En ook de tieners zelf maken er geen probleem van.
1: Ja, toch even checken bij redacteur bij de Gezinsbond, Sarah van Gijsegem, of dat wel een goede evolutie is. Dag Sarah, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Dag Daan.
1: Ja, dat tracken, dat is blijkbaar wel een dingetje. En iedereen zegt, ja, maar het is uit ongerustheid. Dan voel ik mij geruster. Is dat wel een gezonde evolutie?
2: Oh ja, nee. Volledig dat onveiligheidsgevoel is natuurlijk geen fijne evolutie. Hè. En ik snap het, dat mensen dat doen en dat ze dat installeren en dat ze kunnen zien waar hun tieners uithangen. Maar op opvoedkundig vlak, als ik zo eventjes via de Gezinsbond mag spreken, is dat natuurlijk niet zo ideaal. Als je het echt gaat gebruiken als tool in de opvoeding van, je had gezegd dat je daar was en ik heb nu op mijn gsm gezien dat je daar niet was, ja, dan ben ik daar echt geen fan van. Want ik denk, zeker in de puberjaren, is het echt wel belangrijk voor je ontwikkeling, dat je wat vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgt, dat je eens een fout kan maken, dat je eens kan experimenteren. Hoe waren we zelf? Ja, mijn schoonste momenten, eerlijk gezegd, dat was als ik tegen mijn ouders zei, ik ben eventjes naar de stad en dan zaten wij met de vriendinnen aan de rand van een bos gekke verhalen te vertellen. Maar mochten mijn ouders dat toen gezien hebben, die zit in een bos en ze beweegt al 2 uur meer, ja, dan is dat grote paniek natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus het geeft ook wel een vals gevoel van veiligheid. Want ja, tieners kunnen het nog altijd omzeilen, het eventjes uitzetten. Maar ik snap het, hè. Praktisch gezien, een veiligheidsgevoel,
0: maar ja,
2: dat snap ik allemaal.
0: Je zegt, Sarah, ze kunnen het omzeilen. Nu, datzelfde onderzoek toont aan dat de jongeren het niet altijd erg vinden. Ze voelen zichzelf ook een beetje veiliger.
2: Ja, klopt.
0: Goeie bedenking ook van Ann. Praten wij de kinderen dan misschien angst aan? Want wij gaan zeggen, ik ga jou volgen, want er kan mogelijk iets gebeuren.
2: Ja, inderdaad, maar dat is wel dat is niet alleen vanuit de ouders. Dat is een hele sfeer die er vandaag wel hangt, doordat we op sociale media natuurlijk vooral de horrorverhalen te lezen krijgen van tieners met wie dat het fout loopt, worden wij ook wel echt allemaal bange mensen, want ja, de feiten zijn er, maar ja, de kans dat het fout loopt is echt wel klein natuurlijk. En ik denk ook dat het een beetje de verantwoordelijkheid is als ouder om inderdaad ook je kinderen durven de wereld in te sturen en niet bij alles paniekerig te zijn. Pas op, ik heb nu makkelijk praten, want ik ben ook een bezorgde moeder die mijn raadgeving dus keer herhaalt als ze vertrekken. Maar het is een heel algemene sfeer waarin dat we vandaag leven. Dus ik snap dat ouders daar niet aan ontsnappen.
0: Over jouw rol als moeder willen we het straks nog hebben, maar eerst, Sarah, hoe zit dat met privacy? Kan je een minderjarig kind opleggen? Ik ga het jou volgen. Kan die dat weigeren?
2: Goh, ja, ze leven onder jouw dak. Ze zijn nog geen 18, dus in C. Maar kinderen hebben wel recht op privacy. Of dat nu wettelijk een ding is, dat kan ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat geen probleem is als jij inderdaad aan je kind vraagt of er zelfs van eist, ik wil jou kunnen volgen. Mm. Maar gewoon als ik denk aan de rechten van het kind. Goh, ja, kinderen hebben effectief ook, en zeker tieners, hebben recht op privacy. Hè, dus die moeten ook wel eens van onder je wakend oog kunnen ontsnappen om zichzelf te vinden.
1: Ja, gebruik jij het zelf, Sarah?
2: Ja.
1: Echt? Ah!
2: Maar. Ik ga daar een dikke maar bij zeggen. Ja. Hè. Ik heb het nooit gedaan in volle puberteit. Het is eigenlijk nu, ja, die zijn 18 en de andere 2 zijn twintigers. Maar dus ik heb het nooit gebruikt om hen echt te trekken. Maar het is ons wel al van pas gekomen. Nu als gezin is dat gewoon super gemakkelijk. Och, die zit nog op de trein in Brussel. Ik moet die patatten hier nog niet opzetten. Zo eerder op die manier. En het is ooit geïnstalleerd geweest met Aalst Carnaval. En rond Aalst Carnaval gelden er gewoon totaal andere regels als in het gewone leven. Dus ik heb een excuus. En zij weten nu ook dat dat aanstaat. En soms zie ik dat er iemand dat uitzet. En dat is helemaal oké. Maar het heeft ons ook wel al geholpen. Want met Aalst Carnaval was er eens een gsm kwijt. Mm-hmm. En dan kon ik zien, die zit daar in die café, ligt die gsm. Konden ze hem gaan ophalen. En ooit een van mijn kinderen was helemaal verloren gelopen. En toen had zijn broer gezien op Snapchat waar die zich bevond. En zei, wij die kunnen kunnen gaan redden. En die stond daar zo'n beetje huilend in de regen.
1: Oh, ja. Ja, kijk. Ja.
2: Die zou er anders ook gekomen zijn. Maar ja. Het is gewoon een handige tool nu. En ik denk echt, als je het gebruikt als handige tool voor je drukke leven, voor je drukke gezinsleven en niet tegen hen gebruikt, ja, dat je, ja, neem het voordeel van de technologie en gebruik het niet om kinderen onder druk te zetten of zo. Ja.
0: Ik volg je helemaal, ja. Sarah. Een uurtje geleden hadden we het er voor het eerst over en Anne zei resoluut, nee, ik ga mijn kinderen niet volgen. Nu, al die ervaringen later, wat ga je doen?
1: Nog niet meteen.
0: Nog niet meteen, oké. Okay.
2: Nee,
0: maar, hoeft
2: nee,
0: niet,
2: maar... Dat is ook you do you, hè. Dat is opvoeden, ook in het algemeen. Hè. Doe waar jullie je goed bij voelen. Als nu een van mijn kinderen zegt, ah, nee, ik wil mijn locatienummer delen, dan is dat ook zo. Mijn man wil dat ook niet delen trouwens, en dat is zijn goed recht.
1: Dat
2: moet
1: is
2: ik mij
1: nog
2: dan vragen bestellen?
1: Partners trekken, ja.
0: Dat is voor een andere uitzending.
1: Dat is voor een andere uitzending.
2: Oké, bel mij dan maar. Hè.
1: Ja, dat is goed.
0: Oei, daar wil je precies ook iets over kwijt. Oké. Okay.
1: Ja. Nee, okay. We onthouden Sarah opvoedkundig. Wat is niet zo'n heel goed idee. In je puberjaren moet je ook vertrouwen kweken. Maar praktisch gezien zijn er wel een pak voordelen aan. Dus dank je wel daarvoor, Sarah van Gijsegem, redacteur bij de Gezinsbond. En ook auteur van het boek Typisch Tieners van Nu, waar een pak in staat over sociale media en hoe je daarmee moet omgaan.
2: Yep.
0: Voilà. Zo is het. Leestip maar net. Sowieso. Sarah, dank je wel. Fijne dag nog, hè.
2: Ja, voor jullie ook, hè. Salukus.

0: Sunny Vibes, dames en heren, met Nicky, Joran, Daisy en Sunroof. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat we belden met de bekendste dierenarts ter wereld, Dr. Paul. 83 jaar is hij intussen en hij vertrekt na zijn Europese tour weer naar Amerika om daar zijn dierenkliniek open te houden. Zijn tv-programma werd uitgezonden in 180 landen.
1: Ja, en hij zei ook dat je een dier in de ogen moet kijken voor vertrouwen. Dat werkt bij elk dier, zei hij, behalve bij katten. Dat zijn enigma's, raadsels dus.
0: En we weten ook dat de meerderheid van de luisteraars die reageerden in de app van Radio 2 hun kinderen trackt. Opvoedkundig niet de beste keuze, hoorden we net van Sarah van de Gezinsbond. Ze moeten ook vrij kunnen zijn, de kinderen. Helemaal vrij zijn wij nu ook. Geniet van de zon en van de collega's in de regio.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
8: Over?
7: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
7: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
8: 20% korting op alles.
7: Serieus?
9: Oh, jij wist dat niet.
8: Bompie, we hebben nu drukken door.
7: Oei, gaan we niet dan?
9: Jawel.
10: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
14: Het zinkgat? Wat is dat?
15: Ah wel, dat is... Vriet en betant.
13: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
16: Goeiedag, ik ben Leon.
14: Leon, wat doe jij hier?
13: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
17: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
13: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
4: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
18: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
19: Bewoners van de Rivierenlaan in Deurne zijn bezorgd over een mogelijke bomenkap. En voor de Week van de Belgische Musea trekken we vanmiddag naar het MUCA.
20: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
21: 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Portugal zijn 2 jonge Franse kinderen alleen teruggevonden op een verlaten weg. Ze zijn vermoedelijk door hun mama en stiefvader achtergelaten. En 50 kinderen hier worden voor 1 dag baas van een groot bedrijf. In Portugal zijn 2 Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van Lissabon en bracht de 2 kinderen naar de politie. Vermoedelijk zijn de jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud door hun ouders achtergelaten. Die ouders die zijn intussen opgespoord, zegt Veerle de Vos vanuit Portugal.
22: Wel, die ouders zijn ondertussen gevonden en geïdentificeerd, blijkbaar, volgens de Portugese media. Zij hebben die 2 kinderen van 3 en 5 jaar in een bosrijke omgeving geblinddoekt achtergelaten. Blijkbaar zeggende dat ze een spelletje gingen spelen. Nu, het zou de moeder zijn en haar nieuwe partner. De biologische vader van die kinderen zou in Frankrijk al klacht hebben ingediend omwille van ontvoering. En dus ook daar loopt eigenlijk al een onderzoek.
21: De kinderen hadden geen identiteitsbewijzen bij zich, dus het duurde even voor de ouders werden gevonden. De kinderen worden op dit moment opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na onze Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst voor zo'n woning. Het gaat al om het vierde onderzoek van het parket naar de betrokken schepen en de huisvestingsmaatschappij. In Puurs, Sint-Amans in de provincie Antwerpen heeft de politie een zwaar dronken bestuurder met een rijverbod betrapt. Zijn drie jonge kinderen zaten ook in de auto, want hij had ze net van school gehaald. Enkele wijkagenten herkenden de man, vertelt Dirk van de Zanden van de politiezone Rivierland.
0: Toch wel stevige inbreuken. Enerzijds dat een levenslange ongeschiktheid om een motorvoertuig te besturen. Maar anderzijds, daarbovenop dan nog, dronken sturen, 2,39 promille alcohol in het bloed. Dat is stevig gedronken op het moment dat hij zijn kinderen ging afhalen van school.
21: De auto is in beslag genomen. Op de militaire begraafplaats in Houthulst in West-Vlaanderen zijn 135 graven beschadigd. Belgische soldaten die gesneuveld zijn in de Eerste Wereldoorlog, die liggen daar begraven. En de schade is groot. Vandalen hebben bronzen naamplaten weggerukt en grafstenen gebroken. Burgemeester Jeroen van Drommen begrijpt dat niet.
1: Ik word hier echt triest van. Dit is grafschennis, maar vooral, dit is een plaats van herdenken. We herdenken hier de Eerste Wereldoorlog. Wie hier dagelijks komt, merkt dat dit een plaats van rust is. En dat je zoiets doet, dat is totaal onbegrijpelijk. En daar zijn geen woorden voor. Schandalig.
21: Morgen wordt dieseltanken weer goedkoper. Je betaalt dan voor een liter diesel maximaal €2,14. Gisteren was de prijs voor diesel een stuk duurder geworden en nu zakt die prijs dus weer een beetje. De brandstofprijzen blijven maar dalen en stijgen door het uitblijven van een echt vredesakkoord in het Midden-Oosten tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. En meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen mogen vandaag één dag baas spelen. Ze nemen de plaats in van CEO's en topbestuurders van grote bedrijven. Ook de CEO van energieleverancier Eneco staat zijn stoel vandaag af aan twee kinderen. En Koutaar vertelde vanmorgen in Goedemorgen Morgen dat ze best zenuwachtig is.
3: Ik weet niet wat op mij gaat afkomen en zo, dus dat vind ik een beetje spannend. Dat is eigenlijk zo de eerste keer dat ik met een baas ga praten zo.
21: De organisatie achter die wissel wil kinderen en jongeren met het project de bedrijfswereld laten kennen en ook hun eigen talenten laten ontdekken. We krijgen brede opklaringen deze namiddag met af en toe wat stapelwolken en temperaturen tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan krijgen we een zonnige dag bij temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend brengt veel zon. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon in Portugal. Daar zijn twee Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden. Ze zijn waarschijnlijk achtergelaten door hun moeder en stiefvader. Het gaat om kinderen van 3 en 5 jaar oud. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
19: Naar Antwerpen bijna 10 minuten vertragen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
5: Radio 2 middag in Antwerpen.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Els Broekmans.
19: Goedemiddag en don't get me wrong.

0: Don't Get Me Wrong, dat waren de Pretenders. Mooi weer vandaag. Zullen we beginnen met een kleine wandeling in de Te Rivierenlaan in Deurne. Stel je het even voor. Dat is een mooie, brede laan met grote oude bomen en daarbij een stralende middagzon vandaag dus. Maar dat perfecte plaatje dreigt nu te verdwijnen. Daar zijn de verschillende inwoners althans bezorgd over. Nora Eurlings van onze VRT-redactie hier in Antwerpen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Ja, je bent vanmorgen naar Deurne getrokken voor dit verhaal. Wat is er aan de hand in die Te Rivierenlaan?
1: Ja, Else, het is eigenlijk een dossier dat al jaren aansleept. Die laan is al een tijdje aan vernieuwing toe. Maar het dossier botst al 3 jaar op protest. Ik ga u alle gedetailleerde procedureslagen besparen, want het zijn er echt heel wat. Maar het komt erop neer dat het project de laatste keer gestrand is bij de Raad van Vergunningsbetwisting. Maar nog voor er een uitspraak is gekomen, heeft Aquafin het dossier weer ingetrokken. En dat maakt dan dat er geen uitspraak is gedaan over de inhoud zelf van de heraanleg. En nu heeft het district Deurne deze week bijna exact dezelfde plannen weer voorgesteld als 3 jaar geleden. Ja, en daar zijn de inwoners absoluut niet over te spreken. Want in dat plan staat dat hun 111 geliefde grote bomen, dat die gerooid moeten worden. Dat vertellen Lili en Claude van het actiecomité Allee Allee.
2: Ik ben zelf gehecht aan bomen, dat is 1 punt. Maar ook een boom in deze tijd, zeker een volwassen, volwaardige boom, is zo belangrijk in de huidige omstandigheden voor luchtkwaliteit, voor koeling van de huizen. We hebben ook het geval van de Keerlus gehad, waar nu blijkt dat mensen die hun bomen daar kwijt zijn gespeeld, dat hier een appartement, als de zon schijnt, zomaar eventjes 7 graden warmer is. Allee, het aspect van koeling, luchtkwaliteit en biodiversiteitskwaliteit is voor mij zo belangrijk dat je dat niet zomaar kan laten gebeuren.
3: Ja, als je kijkt nu hoe dat die straat erbij staat, dat is een van de mooiste straten die er zijn. Er is een hele hoop van de bomen die hier staan, bijna 70 bomen die nog een levensverwachting van naar 30 jaar toe hebben minstens. En de voornaamste reden is eigenlijk, wij houden van onze straat gelijk dat die is.
0: Ja, en niemand houdt van verandering natuurlijk.
1: Nee, dat blijkt nu nog maar eens. Maar ja, het gaat eigenlijk ook over meer dan alleen die bomen, hoor, voor de inwoners. Ja, ze gaan de straat echt aanpakken van gevel tot gevel. Er zullen minder parkeerplaatsen zijn. Dat is natuurlijk ook altijd een grote frustratie.
0: Mm-hmm.
1: En er komt ook een brede middenberm in het midden van de straat. Ja, al die plannen staan heel veel inwoners niet aan. Dat vertelden ze mij deze voormiddag. Ja, Ronnie, heel veel ontevredenheid hier in de buurt. Kan je eens uitleggen, wat is zo uw grootste bezorgdheid?
4: Ja, de bomenweg, de parkeerplaatsweg en die waddies. Wie maakt er nu meer van de straat waddies? En dan plaats voor spelende kinderen waar langs 2 kanten auto's rijden. Welke ouders gaan hun kinderen in het midden laten spelen dat er langs 2 kanten auto's rijden? Dat is toch niet normaal?
3: Ik wil wel zeggen dat wij de komende 10, 15, 20 jaar zonder schaduw zitten, met weinig groen, met een middenberm die het maakt dat heel veel mensen, er wonen hier veel oudere mensen, minder mobiele mensen, dat die eigenlijk gewoon niet kunnen oversteken.
5: Wij vinden dit een laan die ademt, ruim is. Ook, het is een laan die naar het park leidt. Heel veel honden. We hebben hier plaats om elkaar te passeren zonder dat ze mekaars nek vliegen. En ja, wij vinden dit gewoon zo'n leuke, ontspannende laan.
0: Ja, duidelijk veel bezorgdheden daar in Deurne. De plannen komen van bij district Deurne. Wat zeggen ze daarover, de Heysa?
1: Ja, ik ben dus ook langs gegaan bij districtsburgemeester Tjerk Sekeris. En hij heeft begrip voor die bezorgdheden, maar volgens hem gaat die heraanleg er toch op de een of andere manier moeten komen. Je weet ook, Els, hij is daar niet aan zijn proefstuk toe.
0: Nee.
1: Want vorige zomer was er een groot protest tegen een bomenkap in Deurne, dichtbij het Boekenbergpark. Ja, en inwoners en hun bomen, het is echt wel een ding, zegt Sekeris.
6: Dat is een grote liefde. Dat is een beetje logisch dat dat een grote liefde is. We leven in een verstedelijk gebied. Bomen zijn belangrijk. Maar ik ben af en toe ook wel heel jaloers op mijn collega van het district Antwerpen, die aan het Stadspark een hele straat aanlegt. Alle bomen worden in die straat gekapt en niemand zegt daar iets over. Je hebt daar zo wat geroezemoes en in Deurne is, ja, is dat echt een, zit in het water ons waarschijnlijk. Ik weet niet waarom dat, dat zo is, maar het, is, het leeft wel heel hard in de bevolking, maar we nemen het ook mee. Hè. Ik bedoel, wij hebben rekening gehouden met de manier waarop dat, dat door de stad Antwerpen aangepakt is in de Boekenberglei. En ja, we willen geen herhaling van dat feit.
7: Ja, afwachten of het weer zo uit de hand gaat lopen, dan, zoals vorig jaar aan de Boekenberglei, denk ik dan.
1: Ja, inderdaad, maar zover zijn we voor alle duidelijkheid nog niet. Mm-hmm. De buurt kan binnenkort weer, zoals altijd, protest aantekenen. En dan gaan we moeten zien wat er gebeurt. Sekeris heeft ons wel verzekerd dat die heraanleg er op de ene of de andere manier toch gaat moeten komen, helaas, voor de inwoners. Ja, dat heeft onder meer met de brandveiligheid te maken. En meer daarover vertelt hij straks in ons nieuws van 12:30.
7: Oké, Nora, dankjewel.

0: Garantie, ambiance. Rak met Sam Goris. Het is 21 mei vandaag. Het is alweer 10 jaar geleden dat Gaston Bergmans overleden is. En dat willen we hier bij Radio 2 in Antwerpen toch wel even op gepaste wijze herdenken.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Bel Oscar Vermeulen, alstublieft.
2: Ja, meneer.
1: Met wie spreek ik?
2: Met Zuineke.
1: Ah, met Zuineke.
2: Ja, met Saskia Vermeulen.
1: Ja.
2: Trouwens aan het klaar, ook de 22 schoten.
0: Ja, en de rest, het vervolg, zit natuurlijk voor altijd in ons collectief geheugen. Gaston Bergmans, vandaag 10 jaar geleden overleden. Hij zou dit jaar ook 100 geworden zijn.
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Muziek waar de positieve energie van afspat. A Brand New Day, dat waren de Whistars. Radio 2. Ja, omdat het week van de Belgische musea is, zet ik hier elke middag een museum uit onze provincie in de kijker. En vandaag is dat het MUCA in Antwerpen. Zondag is daar van alles te doen. Letterlijk te doen, want ze hebben een aantal workshops in petto. Ingrid Schildermans van het MUCA, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Naar aanleiding, naar aanleiding van de week van de Belgische musea gaan jullie zondag in het MUCA een aantal boeiende workshops organiseren. Er is er eentje die draait rond de kunst van alom bekende Keith Haring. Keith Haring, die trouwens ooit live in het museum geweest is, hè, als ik het goed onthouden heb.
1: Ja, inderdaad. Dus voor het museum opende was Keith Haring goed bevriend met onze eerste museumdirecteur Floor Bex, die op dat moment nog echt hard aan het werk was om het museum uit de grond te stampen. En kort voor de opening zei Keith van ja, ik wil zeker uw gebouw wel eens komen bekijken. Ik ben heel enthousiast over jullie nieuwe museum. Het is absoluut nodig dat het er komt. En terwijl hij op de vierde verdieping was, zei hij, ja Floor, can I have the wall? En Floor zei, ja, of course you can have the wall. He, natuurlijk mag je de muur gebruiken. En ja, Floor heeft dan enkele potten verf gehaald. En in minder dan een uur tijd heeft Keith Haring heel die muurschildering gemaakt. Wat ook al heel straf is.
0: Ja. En, zeker de moeite om die schildering nog eens te komen bekijken als we het MUCA bezoeken. En de workshop, waarom draait die? Wat kunnen de mensen specifiek doen?
1: Wel, je kan zelf dus eigenlijk in de sfeer van Keith Haring kruipen. Dus hij is begonnen als graffiti-artiest in de metro van New York en tekende met een wit krijtje, hè, zoals schoolbordkrijt van vroeger, op lege affiches die toen zwart waren van achtergrond. En zo is hij begonnen, dus door onder de mensen te komen, zijn kunst te maken op straat, zodat het heel gratis is voor iedereen. Mm-hmm. En het leuke is dat wij zondag samen gaan kijken. Wat wil jij graag vertellen? Wat wil jij als boodschap in de wereld zetten als jij iets op straat zou mogen vertellen? Dus we leren eigenlijk heel simpel met panelen, met stoepkrijt zelfs, tekenen. En eigenlijk in de stijl van Keith Haring, dat je eerst even mediteert misschien of voelt, wat wil ik eigenlijk zeggen? En dat je in één vloeiende lijn probeert een tekening te maken.
0: Ja, super.
1: Natuurlijk
0: tof.
1: Spoelt de regen dat weg.
0: Ja.
1: Dus je mag steeds opnieuw beginnen.
0: Ah, ja, voilà. Het gaat niet regenen, hè? Dus dat is ook al, dat is ook al goed nieuws na de regenachtige dagen die we gehad hebben. Nu, er zijn nog workshops hè, in het MUCA zondag.
1: Ja, inderdaad. Dus geïnspireerd op de kunstenares Ottobong Kanga, een Antwerpse kunstenares met roots uit Nigeria. In haar jeugd woonde zij langs een mica-groeve. En mica is het glinsterende materiaal dat in veel mensen hun make-up zit. Mm-hmm. En zij was zo geïnspireerd dat zij wandtapijten maakt. En een van haar wandtapijten zit ook in onze vaste collectie. En daar gaan we nog eens extra naar kijken. En dan kan je dus tijdens de workshops met mica zelf aan de slag gaan door lichaamsbeschilderingen te maken. En anderzijds kan je ook beginnen weven. Weven voor beginners, als het ware.
0: Ja.
1: Dus samen met het publiek maken we één groot weefkunstwerk waar iedereen een klein beetje aan kan deelnemen. Heel laagdrempelig en makkelijk eigenlijk. Ja. En bijzonder leuk.
0: En zijn die workshops zowel voor volwassenen als voor jongeren?
1: Ja, we hebben ervoor gezorgd dat die voor iedereen toegankelijk zijn. Dus voor jong en oud. Zelfs als je geen Nederlands zou spreken, is dat absoluut geen probleem. Zelfs al zou je visueel beperkt zijn of wat dan ook. Je bent allemaal, iedereen is welkom. Alles is mogelijk. Je kan 5 minuten meedoen. Je kan heel de dag blijven plakken, als het ware.
0: Ja.
1: Het is zo laagdrempelig en vooral gericht op het voelen van de vreugde om zelf terug zo te creëren.
0: Ja. Dat klinkt heel aanlokkelijk. Best wel inschrijven, veronderstel ik, hè, Ingrid, als je wilt deelnemen.
1: Dat is absoluut niet nodig.
0: Nee
1: want onze gidsen staan continu op zaal, ook in de gratis bezoekersgedeeltes. Dus de workshops zijn gratis te bezoeken. En je kan zomaar inspringen. En je kan zo lang meedoen als je zelf wil. We willen het echt toegankelijk maken voor iedereen, omdat dat toch wel de basis is van onze collectie en ook van onze kunstenaars natuurlijk.
0: Dat hebben we genoteerd. Dank je wel om ons er warm voor te maken. En ook voor jou een fijne zondag nu al gewenst, Ingrid.
1: Dank je wel.
2: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: Everybody wants to rule the world, tears for fears. Ja, iedereen wil wel eens baas zijn. Daar gaat het trouwens zo meteen ook over in het nieuws uit onze provincie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: precies half één. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De renovatiewerken aan de Bourla Schouwburg in Antwerpen zijn opnieuw met een jaar uitgesteld. Daardoor kan het toneelhuis, het vaste theatergezelschap van de Bourla, nog wat langer in het gebouw blijven spelen. Cultuurschepen Lien van de Kelder vindt het uitstel goed nieuws.
1: Ja, het positieve is dat het toneelhuis natuurlijk nog een volledig seizoen daar kan spelen. We gaan het licht niet vroeger uitdoen dan dat nodig is. Dus ik ben wel heel blij dat we die prachtige zaal nog heel het seizoen gaan kunnen openstellen. Ik was er gisteren toevallig nog voor een heel mooie voorstelling. En ik bedacht mij gisteren op mijn stoel, fantastisch dat het hier nog even wat langer kan open blijven.
0: 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen geeft aan de voorbije 6 maanden meermaals geconfronteerd te zijn met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging bij de personeelsleden. Het aantal gevallen van agressie is met 2% gestegen ten opzichte van 4 jaar geleden. Volgens de stad Antwerpen en het stedelijk onderwijs kan het niet meer door de beugel. Schoolteams gaan nu samen met externe partners de resultaten analyseren om zo gerichte acties te ondernemen tegen dat geweld. Nu kan het personeel van het stedelijk onderwijs al terecht bij de ondersteunende diensten, zoals het CLB, voor advies en begeleiding om met die agressie om te gaan. Dan gaan we naar Deurne, want daar maken inwoners van de Ter Rivierenlaan zich zorgen over de bomenkap voor de geplande heraanleg van hun straat. Het dossier sleept al 3 jaar aan en in het laatste voorstel van het district staat dat 111 oude bomen gekapt zullen worden. Parkeerplaatsen moeten ook verdwijnen en er komt ook een middenberm in die straat. Buurtbewoners reageerden bezorgd op die plannen, maar de heraanleg die komt er toch, zegt districtsburgemeester in Deurne, Tjerk Sekee.
2: Ik begrijp die bezorgdheden, maar in feite is de problematiek vrij eenvoudig. Dus de brandweer heeft heel omslachtig uitgelegd dat zij 10 meter van de voorgevel moeten kunnen opstellen, dat er tussen 2 boomkruinen 14 meter moet zijn. Dat is 1 aspect. En wij hebben ook de normering van de stad Antwerpen naar breedte van voetpaden, breedte van wegen, etcetera. Dus wij kunnen bijna niet anders. Ik ga geen besluit nemen dat tegen mij een brandweer is.
0: Onder meer het actiecomité Allee Allee plant opnieuw acties tegen de plannen van het district. Meer dan 50 leerlingen uit Antwerpen en Mechelen mogen vandaag 1 dag baas spelen in een bedrijf. Ze nemen de plaats in van CEO's en topbestuurders. Bert Klinkers, CEO van Eneco, vertelt waarom hij vandaag zijn stoel in Mechelen afstaat aan een van die kinderen.
3: Ik vind het een heel mooi initiatief, dus vooral in de kijker zetten, dat was wel een van de dingen dat we wilden meedoen. Maar ook leerlingen dichter bij de bedrijfswereld zetten. We hebben die talenten allemaal nodig binnen een aantal jaren. En een keer is het saaie bedrijfsleven, dat ze altijd zo wat zeggen. Om daar wel eens kennis mee te maken, dat allemaal niet zo saai is. En dat ze gewoon iets dichter bij de wereld van morgen eigenlijk komen staan.
0: De organisatie Jink wil kinderen en jongeren met het project De Bedrijfswereld en hun eigen talenten laten ontdekken om hen zoveel mogelijk toekomstkansen te geven. En de stad Mechelen gaat met de hulp van sensoren bepalen wanneer de bomen in de parken water nodig hebben. Die sensoren meten het vochtgehalte in de bodem. Het stadsbestuur merkt dat meer bomen en planten sterven door het veranderende klimaat en wil dat dus tegengaan op die manier. Schepen voor Natuur en Groenontwikkeling in Mechelen, Patrick Prinsen.
4: Dat zorgt ervoor dat bomen en parken veel gezonder blijven. Vaak zijn dat parken of bomen die recent aangeplant zijn, of heel oude bomen, heel waardevolle bomen die we zo monitoren. En dat we zo ook kunnen zorgen dat ze gezond blijven en dat we voorkomen dat ze afsterven door de droogte of door te veel watergift, want dat zou ook kunnen.
0: De eerste bodemsensoren zijn aangelegd in het Keerdokpark, de Kruidtuin en het Steenwegpark in Mechelen dus. Maar die sensoren zullen voorlopig niet veel nattigheid registreren, want we zijn begonnen aan een reeks mooie zomerse dagen. Vandaag nog wisselend bewolkt bij 22 graden, maar vanaf morgen 25 graden of meer en ook droog en zonnig weer voor toch een aantal dagen. Zet je zonnebril af en toe zeker ook eens af om onze Antwerpse nieuwsverhalen te lezen. Dat kan op 1 adres, dat is de app natuurlijk van VRT Nieuws.
5: Gaan we doen, Bart. Dankjewel. We gaan nu naar de weg. Naar Antwerpen bijna 10 minuten vertragen op de E19 van voor Kleine Bareel. En een kwartier op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 een kwartier file tussen het knooppunt Beveren en Waaslandhaven-Zuid. 1 rijstrook is daar versperd door een ongeval.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
5: Goedemiddag en welkom.

0: podcastnieuws. Want deze week is Karen Dame de centrale gast in onze podcast Mens Erger Je Niet. Karen is een notoire laatkomer. Wat is haar kant van het verhaal? Dat wilden Shema en Xavier heel graag weten.
1: Ja, mijn kant, want ik heb ADHD en dat is geen excuus, maar dat heeft daar alles mee te maken. Mm-hmm. Ik kan niet functioneren als er geen druk is. Dus als ik voel van, ik ga te laat zijn, dan pas begin ik in actie te schieten. Maar dan is het al te laat. Als ik om 12 uur in Hasselt moet zijn, dan vertrek ik thuis om 11:55. Omdat ik denk, van, het is toch nog geen 12 uur. Maar Hasselt is een uur rijden. Ja. Ik kan het niet. Dus mensen weten heel goed dat ze tegen mij een half uurtje moeten liegen. Maar op den duur weten dat ook. En dan duwde er nog eens een half uur bij. Dus.
0: Ja, oké. Okay. Karen Dame is een laatkomer. Maar Shema Saisai had nog een vraag voor Karen.
2: Is het ook zo, als jij mensen uitnodigt, ze staan dan te vroeg?
1: Dan werk ik zot. Die mogen niet binnen. Nee, dat vind ik heel onbeleefd.
2: In afzet.
1: Ik had vroeger iemand, spreekt om 2 uur af, om 14:45 stond je nog mijn deur. Die niet open. Nee, allee, dat vind ik onbeleefd.
0: Waag het dus niet om eens te vroeg aan Karen haar deur te staan. Je kan de hele aflevering van deze podcast Mens Erger Je Niet beluisteren via VRT Max.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
4: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Radio 2. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
10: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Spice Girls en Spice Up Your Life. Met wat zon bijvoorbeeld. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Els.
0: Maar dan moet hij nog wel komen in Antwerpen, toch? De zon is er nog niet, hier.
1: Maar die zon die gaat zeker wel. Er gaan ook nog wel opklaringen komen. Ja, er zit nog wel wat vochtigheid in die onderste luchtlagen. Maar op de meeste plaatsen wordt het vanmiddag toch redelijk mooi. Nu, er gaan ook nog wel stapelwolken ontstaan. Die we nu op dit moment wat minder zien. Het blijft in elk geval droog ook. En die temperaturen, goed verdraagbaar. 21 of 22 graden, weinig wind ook. En dan vanavond en vannacht rustig. Weinig wolken, temperaturen. Er gaat een groot verschil zijn tussen de steden en de landelijke gebieden. Want in Antwerpstad is dat 13 graden. Ja. Maar als we gaan naar de Antwerpse Kempen of meer landelijke gebieden, dan is dat misschien maar 9 of 10 graden. Dus dan wordt het wel, daar kan het beter afkoelen. En dan voor vrijdag hebben we al de zomerse warmte. Dan gaat het al naar 26 of 27 graden met veel zon, ook met stapelwolken. En in het weekend is het nog meer genieten van zomerse warmte. Want dan gaat het naar een 28 graden. Veel zon, wat hoge wolken, wat sluierwolken misschien, wat wolkenvelden, maar niet te veel. Meestal toch overwegend zonnig weer. Zondag misschien eerst een beetje ochtendgrijs. Maar daarna opnieuw die 28 graden. En dan ook maandag mooi weer met een 29, misschien lokaal een 30 graden. Dinsdag is er dan een zwakke storing die passeert. Dat geeft, dat geeft vooral hoge sluierwolken. De kans op een bui is echt wel zeer klein. En we halen nog 28 graden, misschien lokaal zelfs een 30 graden. Maar achter die storing, dus voor woensdag en donderdag, zitten we in gevoelig frissere lucht. Dus dan zitten we opnieuw aan temperaturen. En hou je vast, het is een pak minder, maar voor velen dan misschien beter verdraagbaar. Rond 20 of 21 graden. Het blijft eigenlijk ook wel redelijk mooi. Ja. En dus duimen dat die zon daar in Antwerpen, dat ze ook goesting heeft om te komen.
0: Dat komt wel goed. Gewoonlijk als jij gedaan hebt, dan komt erdoor. Voilà.
1: Ja, voilà.
0: Merci, Sabine. Tot de volgende. Dada.

0: Camille. Met. Oelala. En echt, hè? De zon is er nu net doorgebroken in Antwerpen. Dat Sabine het nog hoort. We gaan nu naar Geel, naar Eetcafé De Neten. Want daar hebben ze iets bijzonders meegemaakt. Uitbaatster Patty Dries, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel eens wat er gebeurd is.
1: Dinsdag was mijn partner even aan het café. We waren niet open. Je moest nog van alles komen halen. En die vond een kaartje aan de schutting van het terras. En daar stond een Duitse boodschap op van ouders die een kindje verloren zijn, denk ik, voor hem een gelukkige 17e verjaardag te wensen. Het hing aan een ballon, maar de ballon was stuk. Maar,
0: ja, die ballon is terechtgekomen dan, ja, net bij jullie. Vertel eens wat er dan precies op dat kaartje stond.
1: Momentje, hè. Er staat op, lieve Justin, papa en mama houden heel veel van jou en we wensen je een gelukkige 17e verjaardag in de hemel.
0: Dat kwam binnen, veronderstel ik.
1: Ja, omdat ik zelf ook een kind heb moeten afgeven, kwam dat heel hard binnen. En ja, dat was wel even confronterend. Ik vind, langs de ene kant vind ik het heel mooi, maar ik vind het, toeval bestaat bij mij niet. Dus omdat het ook juist hier terecht komt, hè.
0: Ja, ja.
1: Dat vind ik wel, ik vind het echt heel mooi. Dat is precies dat ze een teken willen geven. Of, ja.
0: Ja. En dus. Wil je daar nu nog verder iets mee doen? Wil je contact met die mensen proberen te maken?
1: Ja, dat proberen we. Ik heb ook vrienden die familie hebben in Duitsland en in Oostenrijk en die hebben ook alles gedeeld. Dus we hopen echt dat we de ouders kunnen vinden. Want als ik het zelf zou doen, zou ik ook graag weten waar dat mijn ballon terechtgekomen is of hoe ver hij gegaan is.
0: Ja, maar je hebt nog een aantal gegevens die ontbreken, heb ik begrepen. Hè? Want je hebt alleen maar de naam van die jongen.
1: Ja, dat is Justin.
0: Justin.
1: Ja.
0: Maar je hebt geen familienaam?
1: We hebben een paar dingen dat we misschien denken. Dat is, de leeftijd klopt wel, maar dat zijn we nog een beetje aan het onderzoeken. Dus ik hoop dat ik daar vandaag meer nieuws over krijg.
0: Want je hebt meteen dan de sociale media ingeschakeld, veronderstel ik. Want dat is tegenwoordig wel handig dat je op die manier wel snel aan informatie kan geraken. Is er al veel op gereageerd?
1: Ja, enorm. Amai, ik schrok er zelf van hoeveel reacties. Mensen die ook hun familie of vrienden contacteren in Duitsland. En ja, het is in Duitsland en in Oostenrijk is het bericht blijkbaar ook al gedeeld. Dus.
0: Ja. Het geeft jou ook een beetje steun?
1: Ja, zeker en vast.
0: Ja.
1: Dan besef je toch dat je niet alleen bent. Hè?
0: Absoluut. Dus. Maar het zou inderdaad fijn zijn voor die mensen dat zij van jou een seintje krijgen dat de ballon met het kaartje aan bij jou terecht gekomen is.
1: Ja, dat wil ik wel. Ja, dat ze weten hoe ver dat hem gegaan is. Uh-huh. En dat we hem gevonden hebben.
0: Ja. Zou je het omgekeerd ook doen? Zou jij ook zo durven een ballon met een kaartje aan de lucht in laten gaan en dan zien waar dat die uitkomt?
1: Ja, zeker en vast. Dan zou ik het ook willen weten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat zou dan voor Giel zijn, hè?
1: Ja.
0: Het komt allemaal weer boven natuurlijk, met dat jullie nu dat kaartje gevonden hebben. Ik hoop dat je snel duidelijkheid krijgt over wie de ouders zijn en dat je contact kan maken.
1: Ja, dat hopen we allemaal hier.
0: Laat ons iets weten, als het zover is.
1: Goed? Ga ik zeker doen.
0: Okay.
1: Ga ik zeker doen.
0: Patty, dankjewel voor de babbel. Fijne dag nog, hè.
1: Dankjewel voor jullie.

0: De Kreuners en Ik Wil Je. Wil je nog meer van die fijne muziek? Blijf dan zeker hangen, want Benjamin Scholaert zit klaar voor een nieuwe aflevering van Radio 2 Hitmix. Zometeen na het nieuws van 1 uur. Fijne dag nog.
1: Kom in het Pinksterweekend genieten van de prachtige tuindagen op Kasteel Heihuizen in Oostmalle. Van zaterdag 23 tot maandag 25 mei. 120 exposanten verwachten jou. Alle info op tuindagen-heihuizen.be. Tot heel binnenkort.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Zeer fijne middag. Ja, we zitten intussen al aan 19 graden. En er gaat nog bij komen, hè. Fijne vooruitzichten zijn dat. Zometeen na het nieuws krijg je Radio 2 Hitmix.

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. In Portugal zijn twee jonge Franse kinderen alleen teruggevonden op een verlaten weg. En in het voetbal gaat het nationale elftal van Congo zich op het WK voorbereiden in ons land. In Portugal zijn twee Franse kinderen dinsdagavond alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen landweg. Een man vond de jongens vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van Lissabon en bracht de twee kinderen naar de politie. Vermoedelijk zijn de jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud door hun ouders achtergelaten. De ouders zijn intussen geïdentificeerd, zegt correspondente Veerle de Vos vanuit Portugal.
1: Wel, die ouders zijn bekend, blijkbaar. Ze weten wie ze zijn. En de politie is dan blijkbaar ook op het spoor. Volgens de Portugese media zou er een klopjacht aan de gang zijn op dit moment. En nu zijn die kinderen blijkbaar overgedragen aan de Portugese ambassade in Lissabon. En zij worden dan naar Frankrijk gebracht binnenkort. Waar ook al een onderzoek liep trouwens naar die moeder, want de biologische vader had al klacht ingediend voor ontvoering.
0: Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart na onze Pano-reportage over politieke beïnvloeding bij het toewijzen van sociale woningen in Anderlecht. Pano kon honderden berichten inkijken die onder meer aantonen dat de Anderlechtse schepen voor huisvesting bepaalde mensen selecteert die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst voor zo'n woning. Het gaat al om het vierde onderzoek van het parket naar de betrokken schepen en de huisvestingsmaatschappij. 7 Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze voedsel en medicatie naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije worden gebracht. En vanuit Turkije zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot Flotilla tegengehouden. 428 activisten werden hardhandig gearresteerd en een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
2: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn, echte gewelddaden.
0: Gisteren deelde de Israëlische minister van Veiligheid nog beelden waarop te zien is hoe de activisten ruw behandeld werden nadat ze aan land waren gebracht. Morgen wordt dieseltanken weer wat goedkoper. Je betaalt dan voor een liter diesel maximaal €2,14. Gisteren was de prijs voor diesel een stuk duurder geworden. Nu zakt die dus een beetje. De brandstofprijzen die blijven maar dalen en stijgen door het uitblijven van een echt vredesakkoord in het Midden-Oosten tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. België blijft het land met het hoogste begrotingstekort in de landen die met de euro betalen. Volgens de jaarlijkse lentevoorspellingen van de Europese Commissie blijft het tekort dit jaar wel stabiel op 5,2%. Volgend jaar zou het opnieuw stijgen tot 5,4%, maar dan is het tekort van Frankrijk nog groter. Buiten de eurozone hebben Hongarije, Polen en Roemenië een nog groter tekort dan België. De Belgische economie zou maar met 0,7% groeien dit jaar en dat ligt onder het gemiddelde in de eurozone. En in het voetbal gaat het nationale elftal van Congo in ons land trainen voor het WK voetbal en niet in Congo zelf. Katrien van der Schoot, dat komt door de ebola-uitbraak?
3: Het heeft inderdaad te maken met de ebola-epidemie, want WK-gastland, de Verenigde Staten, heeft beperkingen opgelegd voor al wie vanuit Congo naar de VS reist. Er is een sperperiode van 21 dagen en dan zou de Congolese ploeg dus niet op tijd daar geraken voor het toernooi. Daarom komen ze nu naar België voor een training, een ceremonie in Brussel en een geplande oefenmatch tegen Denemarken op 3 juni. En dat allemaal op de terreinen van Standaard Luik. In Congo zelf breidt de gevaarlijke ebola-epidemie zich overigens uit. Er is nu 1 bevestigd geval in rebellengebied in de buurt van de stad Bukavu. En er zijn ook 600 verdachte besmettingen en al meer dan 130 doden.
0: Ebola is een zeldzame infectieziekte die bloedingen kan veroorzaken in het lichaam. We krijgen brede opklaringen deze namiddag met af en toe wat stapelwolken en temperaturen tot 23 graden. En morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan krijgen we een zonnige dag bij 27 graden. En ook het weekend brengt veel zon. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon in Portugal. Daar zijn twee Franse kinderen alleen en huilend teruggevonden op een afgelegen weg. Vermoedelijk zijn de jongens van 3 en 5 jaar oud door hun mama en stiefvader achtergelaten. De ouders zijn geïdentificeerd en worden opgespoord. Er zou een klopjacht aan de gang zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie. 1:05 naar Antwerpen. Een kwartier vertragen op de E19 van voor Kleine Bareel en 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout en richting Stabroek op de R2 een kwartier file tussen het knooppunt Beveren en Waaslandhaven-Zuid. 1 rijstrook is versperd door een ongeval. Op de Wenning rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde en ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
5: Radio 2 Hitmix.
6: Benjamin Scholaert.
4: Zeg, voel jij het al kriebelen? Ja, want morgen dan komt het er weer aan, het weekend. We gaan samen doorheen die donderdagnamiddag met de nieuwe Hitmix.

Op dit moment zonnetje boven ons land. En het wordt de komende dagen alleen maar beter. Zo hebben wij het inderdaad heel graag. Dus That's the Way I Like It van Casey and the Sunshine Band volledig op zijn plaats. En ook de volgende is een contente mens, want zijn nieuwe nummer heet Beter dan Goed. Dit is Gary Hager. Ik kan

0: Knopfler een gitaar in zijn handen. Je weet wel, hè, Mark Knopfler van deze Dire Straits. En dan gebeurt er altijd wel iets. Dat is muziek in elke vezel van zijn lijf. Je hoort de Dire Straits met Walk of Life. Ja, en muziek in elke vezel van zijn lijf. Dat kan je ook wel over de volgende zeggen.
1: Morgen vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.

0: morgen vanaf 10 uur op Radio Bene.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Elke dag telt voor 2.
1: Radio 2.

We zijn nog eens teruggekeerd naar het jaar 1990. Dat is het jaar waarin je in de bioscoop kon gaan kijken naar Pretty Woman. Herinner je die film nog? Misschien bekender, Home Alone is ook uitgekomen in 1990. En dit was toen een grote hit bij ons. Vaya con Dios met What's a Woman. We gaan naar de tegenwoordige tijd bij de volgende. Staat in onze Radio 2 top 30, maar het is er wel bijna mee gedaan, want hij staat op 30. Dus dat is helemaal aan de staart. Kamerad met Be Mine.

0: God, ik en Marion en de Heilige Geest en de Zoon. Amen.
1: God de Vader, hij sprak zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word.
0: Van als hij tot aan het eind je hoorde, buurman. Bruno Mars, tegenwoordig zeer goed bezig in onze Radio 2 Top 30, staat er met de twee nummers in. Maar we gaan terug naar het begin van zijn carrière met Locked Out of Heaven in Radio 2 Hitmix. MUZIEK.

0: Bruno Mars met Locked Out of Heaven. Zit jij nu thuis en denk je van, goh, ik zou dringend eens moeten een dweiltje slaan of eens moeten stofzuigen? Dan heb ik zo meteen de ideale muziek voor jou. Het is bijna 1:30, eerste weg op naar Antwerpen. 20 minuten file rijden op D313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland bijna 1:30 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek op de R2. 20 minuten tussen het knooppunt Beveren en Waaslandhaven-Zuid. Door een ongeval is één rijstrook versperd. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En evenveel op de buitenring tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

0: geeft toe, ideaal om te gaan stofzuigen, deze hier. Met natuurlijk die Freddie Mercury die in de videoclip ook aan het stofzuigen was met zijn snor en verkleed als vrouw. Nu, wij vonden dat in Europa allemaal heel grappig, maar wist je dat ze daar, ja, toen in de jaren 80 in Amerika eigenlijk, ze begrepen dat toen niet. En daardoor is dat nummer ook niet zoveel gedraaid geweest en is daar eigenlijk geen hit geworden. Je kreeg Queen met I Want To Break Free. Zometeen is dan Veldhuis en Kemper.
1: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
4: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
2: James Cook.
5: Bij ons komt iedereen uit de kast.
2: Bjorn Soenes.
6: Dit is voor het eerst in lang thuis.
2: En Steffi Merci.
7: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
8: Als de muren konden praten.
2: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
6: Welkom in onze mooie stulp.
2: Op Radio 2.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
6: Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
16: Radio 2.
6: Radio 2.

Veldhuis en Kemper in Radio 2 Hitmix. Dat was een hit in 2003. Ik wou dat ik ja was. Morgen wordt Johan Verminnen 75 jaar en voor de gelegenheid hoor je bij de vrienden van Radio Bene de Radio Bene Johan Verminnen 75. Dat is een lijst van zijn 75 mooiste liedjes. Dat is tussen 10 en 4 morgen en gepresenteerd door Katrien van Doornen en Lars de Grote. Gaat er vanavond ook nog op door, op die verjaardag van Johan Verminnen. Want vanavond komt Wouter Berlaan langs. Dat is een muzikant en dat is ook de producer van de laatste plaat van Johan. En ze belt ook met Jean Kluger. Oh la la, vanavond om

En de grote hit van het goede doel was natuurlijk België. Maar vanmiddag ging ik voor Vriendschap in Radio 2 Hit Mix. Volgende week, zaterdag, dat is 30 mei. Wel, dat kan je in Antwerpen in de Lotto Arena. Naar Zucchero. Die man geeft daar een concert die avond. Nu, dat is één ding. Het andere ding is, en dat is wel leuk, we hebben daar kaartjes voor. Die kan je winnen via het Radio 2-kanaal VRT Max. Klik je op Doe mee. Er is wel een quizvraag bij. En die is als volgt. De familienaam van Zucchero is Fornaciare. Maar wat is zijn voornaam? Als je dat weet, ga je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max en kan je meespelen. Kaiser Chiefs nu. Let's

toen was het nog Christopher Holle, nu is het Hollis met Here to Stay. Ja, dat is nu zijn artiestennaam, hè, Hollis. Here to Stay, ik ook hoor tot 4 uur met een Radio 2 Hitmix. En hier waren Jan Leijers en Paul Michiels ook nog gewoon Soul Sister uit de 90s. Well, well, well.

0: Een hitje na het andere natuurlijk, hè. Soul Sister met Well, Well, Well. Zometeen krijg je het nieuws.
1: De zaterdagochtend van Radio 2 zit vol show, muziek en plezier.
2: Radio 2 Weekwatchers.
1: Deze week is Anja Daams gastvrouw. Ze trekt naar Leut samen met Chris van Tongelen als Weekwatcher en Berre die voor live muziek zorgt.
2: Radio 2 Weekwatchers met Anja Daams.
1: Live vanuit het kasteel van Leut.
2: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar?
5: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En al eens kijken wat er aan de andere kant van het nieuws zit. Wel, straks krijg je Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Dat is wel toepasselijk bij dit weer.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Raad van State zegt dat de boete niet klopt die drie kledingketens kregen omdat ze het woord solde gebruikten buiten de winter- en de zomersolde. Dat schrijft de Tijd. De Belgische wetgeving zegt dat het woord solde alleen gebruikt mag worden in de maanden januari en juli. Maar die Belgische wetgeving die is niet volgens de Europese regelgeving, zo blijkt. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus onwettig zullen zijn, zegt Pierre Lefranc van de Raad van State.
1: Die boetes zijn dus nu vernietigd door de Raad van State, wat dus betekent dat de procedure terug bij die economische inspectie voorligt. De facto eigenlijk mag je zeggen dat het weinig zin heeft om nog zo'n boetes op te leggen, omdat het lot van die boetes dezelfde zal zijn, mogen we aannemen, als het lot van de boetes die bij die drie arresten zijn vernietigd geworden.
0: Zeven Belgische activisten die in Israël vastzitten omdat ze voedsel en medicatie naar Gaza wilden brengen, zouden vanmiddag met chartervluchten naar Turkije worden gebracht. En vanuit Turkije zouden ze dan kunnen doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger zo'n 40 schepen van de hulpvloot Flotilla tegengehouden. 428 activisten die werden hardhandig gearresteerd. En een van hen is een man van 25 uit Gent. Zijn vader heeft hem al 2 dagen niet meer gehoord en is ongerust.
2: Dus hij zou daarbij zijn, maar ze hebben geen enkele persoonlijke informatie over hem. Dus we weten niet of dat hij zijn medicatie heeft gekregen en we weten niet hoe dat hij eraan toe is. We hebben zeer verontrustende berichten gekregen over mensen met gekneusde ribben, mensen die in het ziekenhuis beland zijn, echte gewelddaden.
0: En in Portugal zijn 2 Franse kinderen dinsdagavond alleen teruggevonden op een afgelegen weg. Een man vond de jongens vlakbij een dorpje op ongeveer 60 kilometer van Lissabon en bracht ze naar de politie. Vermoedelijk zijn de jonge kinderen van 3 en 5 jaar oud door hun ouders achtergelaten. De ouders zijn intussen geïdentificeerd en worden gezocht, zegt correspondent Vera de Vos vanuit Portugal.
3: Wel, die ouders zijn bekend, blijkbaar. Ze weten wie ze zijn. En de politie is dan blijkbaar ook op het spoor. Volgens de Portugese media zou er een klopjacht aan de gang zijn op dit moment. En nu zijn die kinderen blijkbaar overgedragen aan de Franse ambassade in Lissabon. En zij worden dan naar Frankrijk gebracht binnenkort. Waar ook al een onderzoek liep trouwens naar die moeder, want de biologische vader had al klacht ingediend voor ontvoering.
0: Het is zonnig met brede opklaringen en tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan krijgen we een zonnige dag bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Sophie. Het is 2:02 op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Is er een half uur file tussen Geel-West en Ham. Door een ongeval is de linkerrijstrook daar versperd. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Randst. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Stabroek is er geen hinder meer bij Waaslandhaven-Zuid. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Wemmel en Vilvoorde. En ook op de buitenring tussen Sint-Steven Zwoluwe en Jette. Elders in Vlaanderen kleinere vertragingen. Op de E19 van Brussel naar Frankrijk is er bijna een half uur file tussen Oudin en Bergen door een ongeval.
5: Radio 2. Radio 2. Hitmix.
6: Hey, hey. Ben je

Simple Minds met Someone, Somewhere in Summertime. Donderdag namiddag, ga eens even kijken naar die zaterdagochtend hier bij Radio 2. Dan is er natuurlijk Radio 2 Weekwatchers. Komende zaterdag trekken ze naar het mooie kasteel van Leut. Ruben van Gucht, die slaat even een weekje over, want die heeft vakantie. Het is zaterdagochtend met Anja Daams. En de gast is Chris van Tongelen. Dat is de weekwatcher van de week. Berre zal voor de muziek zorgen. Rob van Oudenhoven is er ook bij. En ook Lies. Allemaal op zaterdagochtend tussen 8 en 10 hier bij Radio 2. En dit is Judith.

0: bent.
1: Jij bent hier inderdaad. Jij bent hier bij Radio 2. Je hoorde Lilian St-Pierre met Hier bij mij. En dan nu een jonge gast met grote plannen. En wat zijn die plannen? Wel, dat is een EU-tournee in het najaar. Nederland, België, Duitsland, Polen, Tsjechië en de UK. Dan zeggen ze zeer goed bezig. Maar eerst komt hij zaterdag wel naar de Radio 2 Weekwatchers. Tussen 8 en 10. Het is Barre met Arrow.
2: Friends never looked happier, and I hope that I look happy too.

0: Intussen zijn er geen kaartjes meer voor zaterdag voor die weekwatchers. Maar je kan natuurlijk wel beluisteren op de radio, uiteraard. Of ook bekijken via VRT Max of via Canvas. Met dus komende zaterdag Berre erbij. Je kreeg hem met Arrow. Zometeen staan de Bee Gees.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
7: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Horta, horta.
9: Tot en met zaterdag promo's op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
12: In Moskou!
13: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man?
11: Och, jongen.
10: Dat is wel een held, hè.
14: Je droomhuis staat vroeger op Demoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Demoscoop, mam!
15: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
16: Leuke video!
15: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
17: Eerst naar het Ruitvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
18: Ruitvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Radio 2.
20: Radio 2.

Staying Alive. Dat is eigenlijk wel de bedoeling voor deze namiddag. En ook voor later natuurlijk, hè. De Bee Gees in Radio 2 Hitmix. Nieuwe nummer van Dana Winner gaat volgens mij over Hasselt. Want ja, dat is toch haar stad, hè, Hasselt. En die nieuwe single heet De Stilte van de Stad. We gaan er samen naar luisteren.

0: White Tees met Hey There Delilah. Precies 2:30 en op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er een kwartier file tussen Geel-West en Ham na een ongeval. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En elders zijn er kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: Cliff Richard met The Only Way Out. Hele fijne kijktip op VRT Max tegenwoordig. Dat is dat concert van Pommelien Thijs. Jawel, je weet dat ze in de Alphonsdoom 5 keer die zaal daar gevuld heeft. En die slotavond, dat laatste concert, dat werd volledig opgenomen. En dat kan je nu herbekijken dus op VRT Max. Moet je echt wel eens doen, want het is echt heel straf hoor, die Pommelien. Ik heb ze meegebracht met Rob Overonder.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het internet.

0: Ja, bij Pommelien is het vooral Dorp. Je kreeg ze met Rob Overonder.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. SwissSense.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo-koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen, met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Radio 2.

0: Vanessa Williams met Save the Best for Last. Wist je dat hij trouwens niet alleen kan zingen, maar dat hij er ook heel goed uitziet? Want hij is ooit nog Miss America geweest. Maar toen was er een klein rilletje, want ja, ze had dan een naakt geposeerd en die van dat organiserend comité van Miss America, die vonden dat allemaal maar niks. Dus ze hebben die titel dan ook nog eens afgenomen van die Vanessa Williams. En ze heeft trouwens ook jaren later de soundtrack ingezongen van de Disney film Pocahontas. Voilà, nu ben je volledig mee. En nu is het aan Clean Bandit samen met Zara Larsson en Symphony.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.
3: I've been hearing symphonies before all I heard was silence.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

Toontje Lager met net als in de film. Het is even kijken, 11:11. Wie zit er op dit moment met een namiddagdipje? Ik kan me voorstellen, het is al donderdag, dat dat wel eens kan gebeuren. Dat gaan we nu meteen wegwerken. Van Lassie. Zet die radio alvast maar een beetje luider. En ga maar eens lekker wild op Beyoncé in Radio 2 Hit Mix. Crazy in Love.

0: Springsteen en Brilliant Disguise.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op 14 Max.
3: Radio 2.
2: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
1: We zijn er altijd en overal.

0: Kom in het Pinksterweekend genieten van de prachtige tuindagen op Kasteel Heihuizen in Oostmalle. Van zaterdag 23 tot maandag 25 mei. 120 exposanten verwachten jou. Alle info op tuindagen-heihuizen.be. Tot heel binnenkort.
1: Maak elk...
2: Papa, is het nog ver?
1: Momenten, Max.
3: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
4: En uiteraard...
2: Stoppen!
4: Geplaag.
3: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
1: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
5: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bijgedekt.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Backstage Producties stelt voor... Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
9: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
8: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
9: Aspe, het slotakkoord.
8: Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Met zometeen een update van het nieuws door Sophie. En na het nieuws hoor je een van de grootste hits uit de 90's hier in Radio 2 Hitmix.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Raad van State zegt dat de boete niet klopt die drie kledingketens kregen omdat ze het woord solde gebruikten buiten de winter- en zomersolde. De Belgische wetgeving zegt dat het woord solde alleen tijdens de maanden januari en juli mag worden gebruikt, maar die Belgische wetgeving is niet volgens de Europese regelgeving. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus waarschijnlijk onwettig zullen zijn. Advocaat Gilles van de Wielen verdedigt een van de winkelketens.
1: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
0: Het aantal investeringen uit het buitenland in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald met 11%. En dat is het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Maar het aantal jobs die er zijn bijgekomen door de gedane investeringen is wel gestegen met 13%, goed voor ruim 6000 jobs in totaal. CEO Steven Klaas legt uit hoe dat komt.
2: Dankzij voornamelijk enkele grote projecten die jobcreatie gecreëerd hebben. Bijvoorbeeld, als we dan kijken naar Wallonië-investering door Google, dat heeft toch ook wel heel wat jobcreaties met zich meegebracht. En eigenlijk een beetje in de algemene digitale sfeer, als het ware.
0: Vooral de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland hebben vorig jaar veel investeringen gedaan in ons land. En in het voetbal gaat het nationale elftal van Congo in ons land trainen voor het WK voetbal en dus niet in Congo zelf. Dat komt door de ebola-uitbraak in Congo. Die uitbraak die blijft maar uitbreiden. Er is nu 1 bevestigd geval in rebellengebied in de buurt van de stad Bukavu. Artsen roepen de bevolking daarop om waakzaam te zijn en zich te melden bij symptomen. Er zijn nu al 600 verdachte besmettingen en meer dan 130 doden in Congo. Een vaccin tegen dit soort ebola-variant is er ook nog niet. Het is zonnig met brede opklaringen, af en toe wat wolken en tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan wordt het zonnig bij zo'n 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. 2:02 naar Antwerpen, 10 minuten beter erbij op de E17 vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring is dat 40 minuten richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier tussen Strombeek en Tervuren. Elders zijn er kleine vertragingen.
4: Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
6: Radio 2, Hitmix. Hey,
7: hey. Benjamin Schoolhaart.
8: WRT Radio 2. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

terug naar de zomer van 1999. En wat kan ik mij van die zomer nog herinneren? Ja, niet zo positief hoor. Ik had toen echt zo een mega tweede zit. Niet normaal, maar het is allemaal goed gekomen. Je kreeg Lou Bega met Mambo No. 5. Dit is de nieuwe van Kato en die heet 1, 2, 3, 4.

0: France Gall met Ella Ella. De aflevering van Mes Erger Je Niet van deze week is er eentje met Karen Damen. Karen is de gast van Xavier en Shema. Ze hebben het onder andere over te laat komen. Karen is ja een notwaar laatkomer, maar er wordt ook een uitleg gegeven. Dat zou komen door ADHD en daardoor heeft ze dan weer last van tijdsblindheid. Ook mensen met autisme bijvoorbeeld of te grote optimisten hebben een grotere kans om laatkomer te zijn. Amai, we leren deze week nogal wat bij in die podcast van Xavier en van Shema. Nu, Karen Damen is dus een laatkomer, maar Shema had eigenlijk wel nog een vraag voor Karen daarover.
1: Is het ook zo, als jij mensen uitnodigt, staan dan te vroeg?
2: Dan word ik zot. Die mogen niet binnen. Nee, vind ik heel onbeleefd. Ik had vroeger iemand die spreekt om 2 uur af, 13:45 stond je nog aan de deur, deed niet open. Nee, allee, dat vind ik onbeleefd.
0: Ja, ik zal u maar één ding toegeven, dat is dat ik ook vaak van te vroeg komen ben in plaats van te laat komen ben. Maar goed, het is maar dat ze het weet, hè, Karen Damen. Als je die volledige aflevering wil beluisteren van Mens Erger Je Niet, ja, dan kan dat natuurlijk via VRT Max. En ook al die andere afleveringen vind je daar terug. Oh.

0: had het daarnet over Mens Erger Niet, de podcast van onze win-win-man Xavier Taverne en Shema. Zit je trouwens zelf met een ergernis of met een consumentenprobleem? Dan mag je dat altijd doorsturen naar hem. Het adres is win-win, in één woord, @radio2.be. Dit was Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dancefloor. En blijf maar op die dansvloer staan, want zometeen komt Abba eraan.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie, waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed?
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké. Okay.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Radio 2.
5: Radio 2.

Stig Andersen, dat was de manager van ABBA. Die kwam met de woorden Mama en Mia. En die zei tegen Björn en Benny van ABBA, jongens, doe daar eens iets mee, maak daar eens iets mee. Voilà, het resultaat, dat heb je net gehoord hier in Radio 2 Hitmix. ABBA met Mama Mia. Iets helemaal anders nu. Niels de Stadsbader met Hey Pa.

Niels de Stadsbader met Hey Paastan van Samang heeft een nieuw nummer uit. Is dat deze week trouwens? Op maandagochtend was het. Ik kom me voorstellen bij Peter in Goeiemorgenmorgen. Het gaat om deze song, Hot Shot.

Falazie, Hotshot, Stan van Samang, nieuwe single. Op de Antwerpsring richting Nederland, 3 kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout richting Gent, 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op D17 vanaf Zwijndrecht 10 minuten, op D34 vanaf Melzele 10 minuten, op D12 vanaf Leugenberg 10 minuten en op D19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring 20 minuten tussen Strombeek en Tervuren.

0: Rob de Nijs met Boog.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag?
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bompie, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel!
4: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt in
5: Europa. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met hem gesprek bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscale attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2. We were good.

Cyrus met Flowers in Radio 2 Hitmix. Nog tot 4 uur, dan is dan David, nieuwe Radio 2 Spits. En om 6 uur hoor je Kim de Brie met Radio 2 Olala. En die zet vandaag ook de muziek van Johan Verminnen nog eens centraal. Doe eigenlijk al de hele week hoor in Radio 2 Olala. Met gisteren trouwens een heel mooi verhaal van Stef Bos. Kan je herbeluisteren op VRT Max. En vandaag is de gast Wouter Berlaan. Dit is Shaggy, It Wasn't Me.

Marcon met Walking in Memphis. Ja, ik zei daarnet, straks Radio 2 Spits met David. En ook nog Radio 2 Olala met Kim de Brie, klopt allemaal. Maar dan is er natuurlijk ook nog vanavond Radio 2 Relax met Sharon tussen 8 en 10. Heerlijk ontspannen die avond in bij Radio 2. Dit is Lies, taxi lullaby.

0: Nick Kershaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me. Ik kan je zeggen, beste Nick Kershaw, hier boven Brussel is ze absoluut aan het knallen, hoor, die zon. En dat zal de komende dagen absoluut niet veranderen. Zometeen krijg je het nieuws van 4 uur en daarna is dan David met Radio 2 Spits.
1: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Omdat Guy Verhofstadt door het rood is gereden zonder straf, vragen nu veel advocaten van roodrijders ook opschorting van straf voor hun cliënt. Werkt dat of niet?
11: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
0: Straks in Radio 2 Spits, eerst het andere nieuws. Goedemiddag.
12: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Raad van State zegt dat de boete niet klopt die 3 kledingketens kregen omdat ze het woord solde gebruikten buiten de winter- en de zomersolde. De Belgische wetgeving zegt dat het woord solde alleen tijdens de maanden januari en juli mag worden gebruikt. Maar die Belgische wetgeving blijkt in strijd met de Europese regelgeving. En dat betekent dat vergelijkbare boetes in de toekomst dus onwettig zullen zijn. Advocaat Gilles van de Wielen verdedigt een van de winkelketens.
13: In de praktijk komt het erop neer dat een onderneming ervoor kan kiezen om elke dag solden te voeren. Misschien niet het hele jaar door, dat zou commercieel wellicht weinig interessant zijn, maar men is niet meer gehouden aan het zomer- en winterkeurslijf van de maanden juli en januari.
12: Het aantal buitenlandse investeringen in ons land is vorig jaar opnieuw gedaald met 11%. En dat is het slechtste resultaat in 10 jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van consultancybureau EY. Ook in andere Europese landen is er minder geïnvesteerd, bijvoorbeeld door de Verenigde Staten. Al zijn er ook wel Europese landen die het verrassend goed doen, zegt CEO Steven Klaas.
14: We zien bijvoorbeeld bepaalde landen in Zuid-Europa, Centraal-Europa en Oost-Europa die het wel goed doen. En dan specifiek wat betreft investeringen in België, zien we dat Turkije toch wel een prominente plaats begint in te nemen wat investeringen in België betreft.
12: En alle buitenlandse investeringen in ons land leverden vorig jaar wel meer jobs op. 6.000 jobs in totaal, vooral in Vlaanderen. In Iran hebben opnieuw 2 mannen de doodstraf gekregen, officieel omdat ze lid zijn van een terroristische groep. Dit jaar is het aantal executies in Iran fors gestegen, zeker na de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Volgens mensenrechtengroepen gebruikt de Iraanse regering de doodstraf om mensen af te schrikken om in opstand te komen. Iran is ook het land dat de meeste doodstraffen uitvoert na China. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn er in 2025 meer dan 2000 executies gebeurd. En in het voetbal vertrekt Thorgan Hazard bij Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord meer met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. De toekomst van Hazard ligt waarschijnlijk in Frankrijk. Het is zonnig met brede opklaringen en wolken tot 23 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we 27 graden. En ook het weekend brengt veel zon met zondag tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Ja, en dat is voor straks. Hè. Mona zal jou een overzicht geven van alle verkeersproblemen hier.
16: Radio 2 Spits.
17: David van Oetegem.
15: Oké, ik denk dat we vertrokken zijn. Goedemiddag.

0: was CeeLo Green. Er bestaat ook een gecensureerde versie van dit lied. Dat heet Forget You. Maar wij houden niet zo van censuur. En ook niet van files, maar die zijn er wel.
1: Maar die zijn er wel, ja. Want op de Antwerpse ring naar Nederland schuif je nu 1 uur aan. Van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 35 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek zijn dat er 10 van Maaslandhaven-Noord tot in de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 20 minuten bij vanaf Zwijndrecht en vanaf Melkselen. Een half uur al vanaf Antwerpen-Haven en 10 minuten vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel op de buitenring eerst 10 minuten extra aanschuiven in Waterloo. Verderop 35 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. En op de binnenring een half uur bij tussen Strombeek en Tervuren.
0: Het wordt warm de komende dagen. En ik wil nu ook niet overdrijven, maar let op met peuters in de auto. In Spanje is een vader gisteren zijn dochtertje van 2 vergeten in de auto. Hij was onderweg naar zijn werk, maar vergeten om zijn peuter eerst in de crash af te zetten. Die heeft dus de hele dag in de zon op de parkeerplaats van zijn werk moeten doorbrengen in de auto met fatale gevolgen. Want het meisje is overleden aan een hartstilstand door de hitte. Kan bij iedereen gebeuren, zeggen experten, maar ja, dat vergeef je jezelf nooit, hè, als ouder, als zoiets gebeurt. Auto's kunnen ook heel snel opwarmen en kinderen raken tot 5 keer sneller oververhit dan volwassenen, las ik ook.
1: Ja, en ze zeggen dat echt, dat iedereen dat kan meemaken. En niet enkel verstrooide mensen of zo.
0: En niet enkel kinderen, ook
1: huisdieren. Ja,
0: vrienden van jou hebben het toch meegemaakt.
1: Ja, en Kennis zijn hond inderdaad in de koffer vergeten. En ook fatale gevolgen. Super, super erg. Ik heb ooit eens gelezen als tip dat je dan je gsm of je portefeuille van achter moet leggen. Maar dat vind ik nog steeds niet goed genoeg. En dan las ik eronder een schoen. Want inderdaad, als je uitstapt uit je auto, dan heb je meteen door, je hebt geen schoen aan.
0: Dus je legt je schoen gewoon naast je kind en dan rij je
1: met één schoen
0: wel.
1: En dan ga je het nooit vergeten.
0: Dan ga je het zeker niet vergeten.
1: Nee.
0: Ja, het kan iedereen overkomen, inderdaad.
1: Oh, vreselijk.
0: Mij ook. Soms denk ik dat het goed is dat ik geen kinderen heb, want ik ben zo vergeetachtig. Niet normaal. Maar, dankjewel. Hoe was je naam ook alweer? Mona dus.
1: Mona.
0: Ja. Nee, serieus, ik zou me echt constant zorgen maken mocht ik kinderen hebben, denk ik. Moet je in de gaten houden. En dit zijn Maxime en Babette. Hoe dan ook.

Milo. En daarvoor Maxime en Babette, hoe dan ook. Het zal hoe dan ook niet zo warm worden bij ons als in Spanje gisteren. De temperatuur is daar op sommige plaatsen tot 38 graden gestegen. Maar het is wel die warmtebol die naar ons onderweg is, heb ik begrepen. En ook bij ons is het kwik zal doen stijgen de komende dagen. Meer details van Sabine Hagedoorn straks in de Radio 2 Spits over dat zonnige weer. Hoezo dan Eurythmics? Here comes the rain again. Omdat alles kan op de radio, beste luisteraar.

0: Eurythmics zijn altijd goed. In alle weersomstandigheden. Straks hebben we het ook nog over de titelstrijd in het voetbal vanavond. Club Brugge staat op scherp. En herinner je nog de botten van D'Artagnan? Die zouden gevonden zijn in Maastricht, de vierde musketier. Ja, daar is toch iets vreemds mee aan de hand.
1: Morgen vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Staat jouw favoriet op nummer 1?
3: Alleen, voel me goed, ik voel me goed. In de Rue de Boucher.
1: Je hoort het morgen vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Vlaanderen, de toekomst is hier.
9: Update beschikbaar.
8: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
9: Update voltooid.
8: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar hoezo?
10: Sorry, maar niet WK.
12: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
14: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Radio 2.
16: Elke dag telt voor 2.

0: Maart.
1: En herinner je nog het verhaal over de botten van D'Artagnan? Wel, dat heeft dus nog een interessant staartje gekregen. Wim Dijkman, ex-stadsarcheoloog van Maastricht, was al jarenlang op zoek naar de botten van de vierde musketier D'Artagnan. En die had hij dus teruggevonden in een kerkje in Wolder, een woonwijk van Maastricht. Dat zat toen in het nieuws overal, ook in ons journaal. Maar er is nu toch wel een gek verhaal bij komen kijken.
2: Het verhaal was eigenlijk van goed. We hadden verzakte tegels en daarom moesten we kijken wat eronder lag. Nu blijkt dat dat eigenlijk een gefabriceerd verhaal was en dat ze bewust hebben gezocht naar de botten van D'Artagnan.
1: Ja, niks toevallig gevonden. Ze waren bewust op zoek. Die botten hadden ze dus. En ja, natuurlijk om te weten of ze wel degelijk van D'Artagnan zijn, moesten die aan een DNA-onderzoek onderworpen worden. De resten werden daarvoor naar een labo in München gebracht. En nu wilde dat labo de botten dus terugsturen via de post, maar dat vond Wim niet oké.
2: Wim Dijkman zei natuurlijk, ja, ik geloof dat jullie hartstikke gek zijn. Dit is de vierde musketier. Dat is een nationale prioriteit in Frankrijk. Dat gaat niet met de post. Daar gaat wel eens wat verloren. Dus Wim Dijkman is die zelf persoonlijk gaan halen. Heeft ze teruggebracht naar Maastricht. Maar was toen eigenlijk ook alle vertrouwen in de gemeente Maastricht verloren. En heeft ze toen eigenlijk verstopt.
1: Ja, dus Wim wilde de resten ook niet teruggeven aan de Maastrichtse onderzoekers. Is dan uiteindelijk opgepakt geweest. Ondertussen heeft hij ze wel netjes teruggegeven. En nu is het dus ja, volop in spanning afwachten of de resten echt wel van D'Artagnan zijn of niet na zo'n vreemde wending.
2: Ja, we wachten natuurlijk vol spanning of het inderdaad D'Artagnan zou zijn. Want de gedachte is wel, als het inderdaad die vierde musketier is, dan krijgen we een bedevaart rechtstreeks vanuit het Pantheon in Parijs naar de kerk in Wolder.
1: Ja, maar dus alleen maar als het de echte botten van D'Artagnan zijn. Misschien was alles wel in scène gezet door Wim. Dat zou je toch kunnen denken na het horen van dit verhaal. Ja, en wordt het daar in Maastricht misschien een win-win in plaats van een win-win?

0: man I need. We hadden het vorige week in Radio 2 Spits nog over Guy Verhofstadt die door het rood gereden is, maar daarvoor niet is gestraft door de rechter. Wat blijkt nu? Dat er opvallend veel advocaten van roodrijders nu ook opschorting van straf vragen voor hun cliënten. Dat schrijft HLN.be vanmiddag. Ja, die zeggen als Guy Verhofstadt geen straf krijgt, waarom mijn cliënt dan wel? Het was in de politierechtbank van Gent dat een 15-tal advocaten dat allemaal op die manier hadden gevraagd aan de rechter. Ik spreek straks met een politierechter. Even luisteren naar wat overwegingen dan zijn om een roodrijder wel of geen straf te geven. Maar dat zal voor na 5 uur zijn.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: En dat krijg je om 16:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. 1 op de 4 medewerkers van de stedelijke scholen in Antwerpen geeft aan de voorbije 6 maanden meermaals geconfronteerd te zijn met agressie. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging bij de personeelsleden. Het aantal gevallen van agressie is met 2% gestegen ten opzichte van 4 jaar geleden. Het stedelijk onderwijs neemt die evolutie ernstig, vertelt woordvoerder Sophie de Keizer.
4: Scholen worden vaak geconfronteerd met moeilijk gedrag van externen, met soms ook agressief gedrag. Bij stedelijk onderwijs nemen we dat ernstig en gaan we daar mee aan de slag. Zo hebben we opleidingstrajecten voor leerkrachten en gaan we vanaf volgend schooljaar ook een engagementsverklaring opnemen in onze schoolreglementen met duidelijke gedragsafspraken voor ouders.
3: En nu kan het personeel van het stedelijk onderwijs ook al terecht bij onder meer het CLB na gevallen van agressie. De gemeente Zandhoven gaat 5 visstewards inzetten aan de vijver in Viersel, dat meldt ATV. Het gaat om vissers met fluohesjes die oog hebben voor mogelijke overlast. Sinds vorige zomer is de vijver niet toegankelijk tijdens het weekend, omdat vissers er barbecueden of hun behoefte deden achter de bomen. De stewards zullen gemoedelijk te werk gaan, zegt burgemeester van Zandhoven Steven van Staaien.
5: Zij zitten zich naast een visser die ziet dat daar toch wat gekampeerd dreigt te worden of afval wordt achtergelaten. En zij zullen dat op een vriendelijke manier proberen te voorkomen. En zij zijn wel de oren en de ogen van alles wat daar gebeurt rond die put. En mocht het daar toch volledig de spuigaten uitlopen, dan is het natuurlijk ook aan hen om de politie te verwittigen. Die hun maten worden nu opgemeten, denk ik. En die zullen weldra kunnen beschikken over van die fluohesjes. Enfin, ze zullen inderdaad herkenbaar zijn, ja.
3: En vanaf juni zal de visvijver in Viersel tijdens het weekend dan ook weer open zijn. 23 Kempense gemeenten sporen hun inwoners aan om hun voortuinen groener te maken, zodat er meer regenwater in de bodem wordt opgeslagen. Dat doen ze met de campagne Hier sijpelt het door, samen met intercommunale IOK en de rioolbeheerders. Annelies uit Reti doet mee en heeft een wadi, dat is een ondiepe waterput, aangelegd in haar voortuin.
6: Alle kleine beetjes helpen. Een wadi is op zich niet dermate veel werk. Het vraagt ook niet dermate veel kosten, denk ik. Maar we vinden het ook waardevol. En we hebben dan ook geprobeerd eigenlijk om er wel iets moois van te maken. Door er ook bijvoorbeeld aanplanting in te voorzien. En ook weer dat zorgt weer voor een grotere biodiversiteit. We hebben gekozen eigenlijk voor een inheemse plant. En we zien dat er al heel veel bijen en vlinders bij zitten. Dus dat is wel fijn.
3: De groene voortuinen moeten helpen om wateroverlast te vermijden bij hevige regenval en zorgen ook voor waterreserves tijdens droge periodes. En er komt zo'n kurkdroge periode aan. Vandaag nog wisselend bewolkt bij 22 graden, vanaf morgen 25 graden en veel zon.
7: Radio 2 Spits.
2: David van Oortegem.
0: En Wim uit Diksmuiden heeft nog een paar botten gevonden. Radio 2. Maar ze zijn wel van boer Charles, zegt hij. Ah ja. Ja, dat zijn ook botten. Dankjewel Wim uit Diksmuiden. Nog veel luisterplezier.

0: of you.
1: We hadden het daarnet over kinderen vergeten in de auto. Kan heel gevaarlijk zijn. Guy Landseren uit Waregem stuurt daar nog een berichtje over door. Hij zegt bij een bepaald automerk, enfin, hij noemt het automerk hier, maar ik ga geen reclame maken, krijg je bij het verlaten van de auto een waarschuwing op het dashboard met de tekst: laat geen honden of kinderen achter in de wagen.
2: Ja, dat vind ik wel echt een heel goed idee.
1: Ja, hè. Guy vindt dat ook heel goed, want hij schrijft er ook goed, hè, bij.
2: Ja, nee, maar dat is echt heel goed.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Ja. Zouden meer automerken moeten doen dan?
2: Ja.
1: Mona, waar staan de files?
2: Op de Antwerpsring naar Nederland. Daar verlies je 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek 10 minuten van Waaslandhaven-Noord tot in de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 1/2 uur aanschuiven. Dat doe je vanaf Kruijbeek en Melkselen en vanaf Antwerpen-Haven. En dan 20 minuten vanaf Kleine Bareel en vanaf Massenhoven. Rond Brussel vanavond eigenlijk ook vrij druk. Op de buitenring eerst 1/2 uur aanschuiven in Waterloo. Verder op 1/2 uur bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. Op de binnenring 20 minuten van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarde. Verder op nog 1/2 uur file rijden tussen Stormbeek en Tervuren. In Grimbergen is links versperd door een ongeval. En dan staat er nog een defect voertuig in Brussel. Die vind je aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg rechts.
1: Oké, vanavond de titelstrijd. We halen er straks onze voetbalman even bij.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
7: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
6: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
7: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
6: Nee.
7: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
6: Ja, wel zoiets.
7: Je weet het niet, mama.
8: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Axelrad in Radio 2 Spits, Kennedy Boulevard. Vorige week al een spannende bekerfinale gehad, maar vanavond alweer een belangrijke speeldag in de Champions Playoffs dan. Dat is de competitie waarin de 6 beste ploegen van ons land om de landstitel strijden en een Europees ticket misschien in de wacht slepen. Peter van den Bemt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe opgewonden ben jij al voor vanavond?
1: Oh, dat valt nog wel mee. het is spannend, maar ja, een klein beetje minder spannend omdat iedereen ervan uitgaat. Misschien ten onrechte, dat moet straks blijken, dat Club Brugge hier in Mechelen de klus toch gewoon gaat klaren, denk ik.
0: Waarom gaat iedereen daarvan uit?
1: Zoals een paar jaar geleden. Wat zeg je?
0: Waarom gaat iedereen daarvan uit?
1: Ja, omdat Club Brugge de voorbije weken in zeer goede doen is. Echt op kruissnelheid is gekomen, onder stoom. Vorige zondag nog de grote concurrent, natuurlijk Union, een 5-0 pandoering gegeven. En de laatste twee wedstrijden, weliswaar in het Jan Breydelstadion tussen KV Mechelen en Club Brugge, dat was 4-1 en 6-1 voor Brugge tegen Mechelen. Dus zeer goede doen is. Echt op kruissnelheid is gekomen, onder stoom. Vorige zondag nog de grote concurrent, natuurlijk Union, een 5-0 pandoering gegeven. En de laatste twee wedstrijden, weliswaar in het Jan Breydelstadion tussen KV Mechelen en Club Brugge, dat

0: XXL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Alleen als Club Brugge vandaag wint, dan hoeft het niet te kijken naar de prestatie van Union in Gent. Dan is het sowieso kampioen. Als het niet wint, heeft het genoeg aan hetzelfde resultaat als Union. Dus als het gelijk speelt, en Union speelt ook gelijk, zijn ze ook kampioen. Als ze verliezen, Union verliest, zijn ze alsnog kampioen. Ja. Anders, in het geval dat Union een beter resultaat haalt dan Club Brugge, ja, dan is het wachten tot zondag, wanneer de laatste speler gespeeld.
2: En Club Brugge die speelt vanavond tegen AA Gent. Die twee matchen... Dus,
1: nee, Mechelen.
2: Ja,
1: Club in Mechelen.
2: Club tegen Mechelen. Maar die twee wedstrijden worden dus tegelijk gespeeld.
1: Ja, zeker. Ja. En de derde ook nog. Dat is Anderlecht tegen Sint-Truiden. Dus de drie wedstrijden zijn vanavond allemaal tegelijk inderdaad. Zo gaat het. Vroeger was dat ook zo. De laatste twee speeldagen worden altijd op hetzelfde moment gespeeld. Kwestie van matchfixing of beïnvloeding te voorkomen. De voorbije jaren was het alleen de laatste speeldag. Maar nu is het blijkbaar ook de voorlaatste.
2: Ja.
1: Alles tegelijk.
2: Alles tegelijk. Maar kan je dat dan ook tegelijk volgen, Peter, voor jou? Hoe doe je dat dan?
1: Wel, dat kan als ik bijvoorbeeld de andere wedstrijd op mijn telefoon bekijk. Dat kan. Of ik kan het volgen via een of andere livescore. Dat kan natuurlijk. Maar ik zou zeggen, ik hou mij toch vooral bezig met mijn eigen wedstrijd. Het is een beetje anders, want vanavond geef ik commentaar voor televisie. Als het op de radio is, ja, dan zit je met al die wedstrijden samen op de radio. Is altijd fantastisch. Hoogtepunt bij de radio. Kan het iedereen aanraden. Mm-hmm. En dan hoor je natuurlijk wat er op die andere wedstrijden gebeurt. En soms heeft dat een invloed. Oei, daar wordt gescoord. Oei, wat gebeurt er daar? Daar moeten ze reageren. Maar goed, dat is naarmate de avond vordert. Als Club Brugge straks 0-2, 0-3 voorstaat, ja, dan hoeven we niet naar Union te kijken. Is het anders? Komen ze op achterstand of staan ze gelijk? Ja, dan wordt het wel belangrijk om te weten wat er op het andere veld gebeurt. Maar dan zijn er genoeg mensen die mij dat kunnen influisteren.
2: Ja, je hebt vele oren op dat moment. Want het kan toch spannend zijn in voetbal?
1: Zeker. Zeker met de play-offs. Ik zeg het nog een keer, het is voorlopig de laatste editie van de play-offs. Volgend jaar gaan we gewoon weer naar een competitie met 18. Na een jaar of 16, 17 is het afgeschaft. Maar zeker op de laatste speeldag, twee, drie jaar of drie jaar geleden zit intussen met Antwerp, Genk en Union, waren er nog drie ploegen binnen één punt die alle drie nog kampioen konden worden. En in de laatste 4-5 minuten zijn nog drie verschillende ploegen een bepaald moment kampioen geweest.
2: Kalm, Peter, kalm.
1: Is het dan uiteindelijk met de wereldberoemde trap van Toby Alderweireld Antwerpen?
2: Ja, ongelooflijk.
1: Dus dat was spannend.
2: Ja, maar nu hoor ik wel de opwinding in jouw stem. Ik denk dat het fantastisch gaat worden vanavond. In ieder geval vanavond allebei de match te zien om 8:30 op DAZN, waar jij ook commentaar zal leveren inderdaad. Peter van den Bem, dankjewel hoor. Goeie avond nog.
1: Met plezier.
2: Dag. Ja.

0: Ja, die Peter van den Bent, dat is echt heel geestig. Die begint dan te klinken alsof de wedstrijd al bezig is. Die
1: worden dat is passie, dat is passie. Voilà.
0: Heel grappig, schitterend. Het weer, dat wordt ook schitterend.
1: Ja, zeker. Als je houdt van zon. Hè?
0: Ja, maar houden we daar
1: als je houdt van mooi van, weer. Ja, pas op, de hooikoorspatiënten.
0: Ah, ja, die dan weer niet.
1: Die,
0: ja.
1: vinden dat niet zo'n
0: zo
1: fijn
0: is het
1: weer.
0: Altijd iets.
1: Ja, ik weet het, ik weet het. Maar die hebben dan ook al hun frissere en nattere dagen gehad, denk ik, de afgelopen weken. Dus het mooie weer, het zit eraan te komen. Vandaag hing het er een beetje vanaf waar je ergens zat. Want er zijn regio's geweest waar ze echt wel behoorlijk wat zon hebben gekregen. Maar het noorden van het land bijvoorbeeld waren er af en toe wel wat meer wolkenvelden. Vanavond en vannacht gaan die wolken alweer voor een groot stuk verdwijnen. Rustige nacht wordt het ook, met temperaturen van 4 tot 14 graden. Rustige start morgen en die warmere lucht komt onze richting uit. Vandaag was het tot 20 of 21 graden. Morgen gaan we naar zomerse temperaturen. Dat wil zeggen 25 graden en meer, misschien lokaal in de steden, dat het wel gaat naar 27 graden. Met minder wolken dan vandaag. Aan zee een zeebries. Wel ook 24 graden, maar met die zeebries wordt het dan een paar graden minder warm. En dan volgt er nog een heerlijk pinksterweekend, denk ik. Met veel zon, met wat hoge sluierwolken, meer niet eigenlijk. Zondagochtend wel hier en daar wat ochtendgrijs. Maar dan overdag temperaturen. We gaan een plekje in de schaduw moeten zoeken, want het gaat naar 28 graden. En misschien lokaal wel naar 29 of 30 graden. Dus zeer warm weer. Aan de kust altijd koeler met een zeebries. Ook maandag nog veel zon en nog altijd die 28, 29, lokaal 30 graden. Dinsdag is er dan een zwakke storing die gaat passeren. Dat geeft meer wolken, maar de kans op een bui is eigenlijk klein. En dat geeft een temperatuur nog wel tot 28 graden. Dus we zitten nog even in die warme lucht. Maar achter die storing zit minder warme lucht. En dus voor woensdag en donderdag redelijk zonnig weer, dat wel. Maar dan nog temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Oké, maar toch mooie vooruitzichten inderdaad voor het Pinksterweekend.
1: Ja.
0: Dankjewel, Sabine Hagedoorn.

0: Aguilera, One More Time. Christina Aguilera. And Pink. And Maya. And Lil Kim. Voulez-vous coucher avec moi, inderdaad.
1: Luisteren naar Radio 2.
2: Meekijken in de studio.
1: Stemmen, meespelen, winnen.
2: Je doet het allemaal op één plek.
1: Het Radio 2-kanaal op VRT Max. Radio
2: 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.

0: Kom in het Pinksterweekend genieten van de prachtige tuindagen op Kasteel Heihuizen in Oostmalle. Van zaterdag 23 tot maandag 25 mei. 120 exposanten verwachten jou. Alle info op tuindagen-heihuizen.be. Tot heel binnenkort.
1: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
2: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
1: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
2: Aspe, het slotakkoord.
1: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
3: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
4: Bij gedacht.
5: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Bepaalde automerken hebben ook een diermodus, zodat de hond in de airco blijft zitten wanneer het warm wordt. Dat laat luisteraar Marijs uit Tiene nog weten. Ook goed.
9: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
8: Ja, er wordt toch aan gedacht. Nu het nieuws, goedemiddag.
10: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het grondwettelijk hof heeft een regel van minister van Asiel, Annelien van Bossuyt, geschrapt. En het stoffelijk overschot van de vrouw die 3 jaar geleden vermist raakte in Tasmanië is opnieuw in ons land. Het grondwettelijk hof heeft de regel geschorst die zegt dat asielzoekers geen leefloon kunnen krijgen in ons land in plaats van opvang. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt had die maatregel ingevoerd als deel van de nieuwe opvangwet voor nieuwe asielzoekers. Helene van der Beke, over wie gaat dit?
11: Het gaat over een kleine groep van mensen die asiel aanvraagt en om de een of andere reden geen plaats heeft in een opvangcentrum. Ons land is verplicht mensen van bed, bad en brood te voorzien. En in uitzonderlijke gevallen kon dat dus ook financiële steun zijn. Bijvoorbeeld als ze door een medische reden niet in een opvangcentrum konden leven of bij familie konden wonen, dan konden zij via het OCMW een leefloon krijgen en zelf voor hun woonst zorgen. Die optie werd dus afgeschaft. Er was meteen kritiek daarop van de Raad van State en ook al een tijdelijke schorsing door het Grondwettelijk Hof. Nu oordeelt het Hof definitief dat het niet kan, want als mensen om een of andere reden geen plaats krijgen in een opvangcentrum en geen geld, dan kunnen ze in mensenonwaardige situaties terechtkomen. Ze hebben recht op hulp en op menselijke waardigheid. Dat zijn grondrechten in België.
10: Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen naar België halen om hier te komen werken, die vragen meer ondersteuning van de overheid. De lange wachttijden om een verblijfsvergunning te krijgen, het laten erkennen van buitenlandse diploma's in ons land en vooral de taalopleiding blijven grote uitdagingen. Kandidaten volgen in hun land van herkomst al intensieve lessen Nederlands, maar ook als de mensen hier starten is er nood aan extra taallessen. Nu moeten werkgevers dat zelf organiseren. Vlaams minister van Inburgering, Hilde Krivits, wil bekijken hoe dat beter kan.
12: We vinden het vanuit Vlaanderen superbelangrijk dat mensen heel snel Nederlands leren. En we zijn nu echt aan het kijken op welke manier we ook mensen beter kunnen voorbereiden vooraleer ze naar ons land komen. De organisaties doen nu zelf inspanningen, maar vanuit Vlaanderen kunnen we ook al online een aantal zaken aanbieden rond maatschappelijke oriëntatie. Wat zijn de gebruiken hier in Vlaanderen? Maar ook hoe leer je eigenlijk een taal?
10: Zelfstandige organisatie Unizo en de Mode-Unie, dat is de beroepsfederatie van zelfstandige kledingwinkels, vinden het niet goed dat de Raad van State een boete ongedaan maakt die 3 kledingketens kregen omdat ze het woord solde hadden gebruikt buiten de koopjesmaanden januari en juli. Dat mag niet volgens de Belgische wetgeving, maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod in strijd is met de Europese wetgeving. Dat betekent dat kledingwinkels het hele jaar door de term solde mogen gebruiken. En dat is verwarrend voor de consument, vindt Isolde de Lange van de Mode-Unie.
4: Door het feit dat die Isolde-benaming nu een volledig jaar gebruikt kan worden, kan de consument een stukje misleid worden? Kan hij misschien denken dat er solden zijn midden in het jaar? Wat natuurlijk niet echt het geval is. Het woord solden impliceert niet dat er een uitverkoop is. Het duidt gewoon op een koopje.
10: Het lichaam van de Belgische vrouw uit Luik, die 3 jaar geleden verdween in Tasmanië, dat is vlakbij Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Céline Kremer was op reis toen ze in juni 2023 plots vermist raakte. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling en vermoedelijk liep het mis tijdens die wandeling. Er werd maandenlang naar haar gezocht, maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot teruggevonden. Een bekende Nederlandse advocate, Ines Wesky, is schuldig aan het helpen van een drugsbende. Ze moet wel niet naar de gevangenis, dat heeft de rechtbank van Rotterdam beslist. Wesky heeft berichten doorgespeeld van en naar een beruchte Nederlandse drugscrimineel die een levenslange straf uitzit in een zwaar bewaakte gevangenis. Via een versleutelde telefoon en USB-sticks gaf Wesky informatie door. Zij had als enige toegang tot hem als advocaat. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel gevraagd. Ze krijgt 42 dagen, maar zolang zat ze al in voorarrest en dus mag ze naar huis. Wesky is 71 en ze is intussen ook geen advocaat meer. En in het voetbal vertrekt Thorgan Hazard bij Anderlecht. De 33-jarige ex-Gouden Schoen bereikte geen akkoord meer met Anderlecht over een verlenging van zijn contract. En de toekomst van Hazard ligt mogelijk in Frankrijk. Naast Hazard vertrekt ook Jari Verscharen bij Anderlecht na dit seizoen. Verscharen is 24. Hij groeide vanuit de jeugd door naar het eerste elftal en speelde er 8 jaar. Zijn plannen zijn nog zeer onduidelijk. Het blijft zonnig vanavond met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het warm tot 27 graden met veel zon en af en toe wat stapelwolken. Ook zaterdag een warme dag. Aan zee dan wel een koele zeebries. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Dat hof heeft de regel geschorst die bepaalt dat asielzoekers geen leefloon kunnen krijgen in ons land in plaats van opvang. Dat moet dus wel opnieuw kunnen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 Spits.
7: David van Oetegem.
8: En straks ook met een heel gelukkige luisteraar van dit programma.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. En luisteraar Ellen is die gelukkige luisteraar. Dat klopt, hè, Ellen?
1: Ja!
0: Oh, er zijn wel meer gelukkige luisteraars daar. Ellen, ik kom straks bij je terug, maar Mona wil eerst de files even op een rijtje zetten. Doe
2: ja. Ja, want het zijn er vanavond heel wat. Hè. Richting Nederland bijvoorbeeld, op de Antwerpse ring, sta je nu 1 uur in de file. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek zijn het er 10 van Waaslandhaven-Noord tot de Dijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 40 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke, ook vanaf Melcele en vanaf Antwerpenhaven. En 20 minuten vanaf Kleine Bareel en vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring kan je ook heel lang aanschuiven. Eerst 40 minuten in Waterloo. Verderop 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een 30 minuten bij van Ruisbroek tot Groot-Bijgaarde. En nog eens tussen Stroombeek en Tervuren. En in Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Kunstwettunnel. Die staat daar richting Koekelberg rechts.
0: Radio 2. En vertel eens, Ellen, waarom jij zo gelukkig bent.
1: Wij gaan naar K3 vanavond, de Originals.
0: Ja! Yeah! En dat allemaal dankzij dit programma, want toen wij onze 11e verjaardag vierden, won jij 4 tickets voor dat concert, hè?
1: Klopt. Ja.
0: En wie zit er dan allemaal bij jou? Wie neem je mee vanavond?
1: Mijn dochter Charlotte, een vriendinnetje van Charlotte en dan nog een vriendin van mij. Dus we zijn met 4 vrouwen op stap.
0: Ja, Mona is jaloers. Ik zie het aan haar gezicht.
2: Ja, ik ben al aan het glinderen. Ik voel de energie tot hier, de vibes, de girly vibes. Superleuk.
1: Ja.
2: Ik ben ook zelf geweest en echt, oh ja, het is zo tof. Ja. Je bent eraan gelaten.
0: Moet je gezien hebben. Hè? Ja, vanavond starten ze opnieuw de K3 Original Concerten, maar het is wel de laatste reeks. Ze gaan door tot zondag 7 juni. Ja, dat is ook een allerlaatste concert dan. Dus ja, je hebt wel geluk. Wie is de grootste K3 daar van de 4? Ik heb niet fan, bedoel ik.
1: Ik denk nu wel Jamie, mijn vriendin, die is in een mooi paars K3 kleedje met witte bloemetjes.
3: Roos.
1: Mm. Dus ze ziet er echt geweldig uit. En mijn dochter en haar vriendin hebben een roze hoed op voor vandaag. Dus
0: het is echt
1: iedereen is er klaar voor.
0: Het is mijn dresscode vanavond, precies.
1: Ja.
0: Dat hoort erbij.
1: Zeker, gaan all in.
0: All in. Jouw dochter heeft ook de dagen afgeteld tot vandaag, heb ik begrepen.
1: Ja, zij heeft mij ook gezegd om toen een berichtje te sturen. En dan hadden we echt zoveel geluk dat we gewonnen hadden. Dus het is eigenlijk dankzij Charlotte ook.
0: Wel, kijk, maar geniet er daarvan, alle 4. En zing maar vol een bak mee.
1: Ja. Gaan we doen.
0: En foto's doorsturen. Hè? We willen jullie outfit wel eens zien dan ook.
1: Ja.
3: Doe
0: we. Dag.
1: Oké. Okay.

0: knuffels, mannekepis. Maar deze week zijn we vooral trots op onze Belgische musea. Ze verwennen je tot en met zondag 24 mei met extra rondleidingen, workshops, nocturnes, concerten en goede feestjes. Kan je niet kiezen? Luister elke dag naar Radio 2 Middag en ontdek het verrassende aanbod in jouw buurt. En je maakt kans op een museumpas voor twee. Bekijk het volledige programma op weekvandebelgischemusea.be.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Een ticket naar paradijs.
3: Elke maand.
2: Romantisch weekend in Parijs.
3: Elke maand.
2: Leren surfen op Hawaii.
3: Elke maand.
2: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
3: Elke maand.
2: Pizza's proeven in Milano.
3: Elke maand.
2: Taco's maken in Mexico.
4: Win for life.
5: Win for life.
4: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
4: Een leven lang.
6: Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
8: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Sandy en One Life. We hadden het vorige week in Radio 2 Spits nog over Guy Verhofstadt, ex-premier, die door het rood gereden is, maar daarvoor niet gestraft is door de rechter. Zijn advocaat had gewezen op zijn blanco strafblad, zijn staat van dienst als politicus en ex-premier van ons land en het feit dat hij er heel traag doorgereden was, aan 27 km per uur. Wat blijkt nu? Dat er opvallend veel advocaten van roodrijders nu ook opschorting van straf vragen voor hun cliënten. Dat schrijft HLN vanmiddag. Die zeggen, ja, als Guy Verhofstadt geen straf krijgt, waarom mijn cliënt dan wel? Geert van Dalen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U bent politierechter en persrechter in Veurne. Hadden we dit moeten zien aankomen, dat andere advocaten nu ook zeggen van, ja, Guy Verhofstadt niet, waarom mijn cliënt dan wel?
1: Oh, ik ben daar totaal niet mee akkoord. Hetgeen dat meneer Verhofstadt gekregen heeft in Brugge, blijkbaar, pas ik wekelijks toe voor iedereen, zo simpel is het.
0: U geeft geen straf voor roodrijders, heb ik dat goed begrepen?
1: Niet noodzakelijk, nee. Dat kan zeer zwaar gestraft worden en dat kan ook leiden tot een opschorting. Waarom niet?
0: Wat maakt dat u dan zegt opschorting, geen straf voor iemand die dat roodrijdt?
1: Er zijn daar een aantal factoren die heel belangrijk zijn. En een eerste factor is uiteraard de impact van de verkeersovertreding. Als het door het rood licht leidt tot een zeer gevaarlijke situatie voor andere weggebruikers, in concreto, dus niet in abstracto, maar concreto, of het heeft geleid tot een zwaar ongeval met gekwetsten of zelfs met een overlijden, ja, dan kijken wij daar heel anders tegenover dan dat het gewoon is door iemand die door het rood licht rijdt aan 20 per uur in een verstrooidheid zonder dat er daar iemand anders in het gevaar is gebracht. Ja. Ja. Je moet altijd kijken naar de omstandigheden van de verkeersovertreding. Los te zien wie er nu rijdt, of dat nu een premier is of mijn poetsvrouw, dat maakt eigenlijk totaal niet uit. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog een aantal gezaghebbende omstandigheden die kunnen meespelen. Ik denk maar aan een noodoproep. Er zijn soms mensen die opgebeld worden door een familielid omdat hun papa van een ladder gevallen is. Het gebeurt allemaal. Dat zijn dingen. Ja, je moet eigenlijk concreet rekening houden met een volledig dossier, met alle omstandigheden.
0: Ik snap het.
1: Gaan over de verkeersovertreding zelf. En je kunt daar niet zomaar een verhaaltje van maken. Het is niet, ja, dat zo eenvoudig is het allemaal niet.
0: Maar ik denk, het is misschien wel eenvoudig, want de regel is gewoon, je mag niet door het rode licht rijden.
1: Een regel kan toch maar
0: zo simpel zijn.
1: Maar vergelijk het misschien een keer met de hensbal in het voetbal. Hé. Als hens is, de bal tegen de hand is zo, dat is ook altijd penalty, maar dat is ook niet altijd zo. Zo eenvoudig is het niet. De verkeersovertreding aan zich is al verschillend. Dan heb je ook nog de houding van de beklaagde over die verkeersovertreding. Sommige mensen komen voeteren, maar andere mensen komen echt met de schuldbesef. Dan zeggen, ja, inderdaad, we begrijpen het zelf niet, maar ik heb nu zo verstrooid geweest. Ik begrijp het niet.
0: Dus u blijft ook altijd de menselijke kant in overweging nemen, hoor ik.
1: En je moet het langs alle kanten in overweging nemen. Nee, als iemand geen schuldbesef heeft, leidt dat tot een zwaardere straf dan iemand die daar gewoon eigenlijk, die moeder zegt, ik ben wie ik ben, ik heb daar haar de fout gemaakt, ik begrijp het zelf niet. Hey, er is niemand zonder fout. Hey. En dan heb je dan, dat je zegt, hoe kan je dat weten dat dat oprecht is? Hey, dat is dan de volgende vraag.
0: Dat geen excuus is.
1: En je hebt daar eigenlijk een zeer mooie indicatie, zijn het strafverleen. Als iemand van 60 jaar met een blanco strafregister jaar in jaar uit met de auto rondrijdt, zal ik veel eerder geloven dan iemand die een strafregister heeft tot in Tokio, die al tientallen keer betrapt is geweest op overdreven snelheid enzovoort. Die verkeerscriminelen die veel pleegt, gaan wij niet geloven dan natuurlijk. Als daar iemand voor mij staat, als bewijs van spreken, jouw mama voor mij komt en zij zegt, ik heb een brave zoon, voilà. En een verstrooidheid een keer door het rood licht gereden en ik zou haar dan de zwaarste straf geven, dan had u waarschijnlijk een of ander politierechter opbellen en zeggen, maar nu kan je wel weten, mijn mama met de blanco strafregister, de draafste mens van heel de wereld, ze krijgt daar nu een helboete van 2000 euro en een maand rijverbod, terwijl dat er eigenlijk niks gebeurd is, behalve maar dat zij zeer verschoten heeft van haarzelf.
2: Ja.
1: Voilà.
2: Ik heb het begrepen. Als ik ooit eens voor u moet komen, dan neem ik mijn moeder mee.
1: Alleen
2: maar positieve dingen over mij zeggen.
1: Ja, ja. Maar er is dan nog een andere. Maar ik zeg het u bij wijze van betalen. Waarom? Omdat je dan nog een keer moet kijken. Dan heb je nog altijd... Want dat u zegt, ja, het blijft toch een verkeersovertreding die toch van de derde graad die zeer ernst is en die zeer ernstige gevolgen kan hebben. Inderdaad, ja. Ja. Maar dat kan je dan aanpakken met verschillende mogelijkheden volgens de wet. Je kan inderdaad gaan naar een opschorting, een gewone schuldenverklaring bij wijze van spreken, zonder straf.
2: Ja.
1: Je kan daar een cursus aan koppelen, je kan heel mild zijn, je kan ook zeer streng zijn natuurlijk, ja. Ja. En wat bepaalt dat bepaalde mensen een gunst krijgen die ik tamelijk veel geef eigenlijk. Ja, dat is mijn beleid. Ik geef mensen een tweede kans. Dan kijk je naar hun sociale en professionele en financiële situatie. En de impact van een bepaalde straf. En ik ga een simpel voorbeeld geven. Als er iemand zware financiële problemen heeft en onder schuldbemiddeling staat. Ja, dus met een woord die leeft van een leefgeld. Wat voor zin heeft het om zo'n mensen een geldboete op te leggen van 2000 of 3000 euro die zij toch nooit zullen kunnen betalen?
2: Dat begrijp ik. En om een keer ook,
1: als er daar mensen in opleiding zijn, bijvoorbeeld, ik zeg maar een typisch voorbeeld, iemand is in opleiding tot politieagent en die maakt dan in verstrooidheid een dergelijke fout, dat je ziet, het is een verstrooidheid, al 20, 30, zonder reden of zonder wat dan ook.
2: Dat kan eigenlijk heel de carrière van zo iemand vernietigen dan door een gewone verstrooidheid.
1: Voilà.
2: Dank u wel om dit even toe te lichten toch, Geert van Dalen, politierechter en persrechter, dank u wel.
1: Heel graag gedaan.
2: Goeie avond nog.

0: Kelsey Grammer, The Thing I Love.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met nog wat nieuws uit jouw buurt nu.
3: 17:30, goedenamiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. Een man van 82 uit Mol krijgt 6 jaar cel omdat hij zijn 2 kleindochters jarenlang seksueel heeft misbruikt. De feiten vonden plaats tussen 1999 en 2007, vanaf dat de zussen zo'n 7 jaar oud waren. Beide vrouwen stapten in januari vorig jaar naar de politie om aangifte te doen. De oudste kleindochter lichtte eerder al familieleden in, maar toen werden er geen verdere stappen ondernomen. De jaarmarkt van Boeghout zal vanaf dit jaar niet meer op een dinsdag, maar wel op een zondag plaatsvinden. Dat beslist de gemeente omdat de scholen van minister Demir geen facultatieve vakantiedag meer mogen geven. En zo komt er dus een einde aan een dinsdagtraditie van bijna 100 jaar, zegt schepen van feestelijkheden in Boeghout, Katrijne van Hoof.
4: De traditie zit hier best wel diep geworteld, dus de meeste Boeghoutenaren nemen verlof op die dag, op de dinsdag. En dat is iets dat echt al van in het begin van het jaar vaststaat. Ook mijn vakantie lag al vast voor dinsdag. We hebben met alle partners aan tafel gezeten, de kermis, de school, de verenigingen, middenstand. En daaruit komt de zondag als de meest ideale oplossing. Dus wij willen er allemaal samen echt wel voor gaan.
3: En dat zal dit jaar op zondag 4 oktober zijn. De gemeente Zandhoven gaat 5 vissstewards inzetten aan de vijver in Viersel. Het gaat om vissers met fluohesjes die oog hebben voor mogelijke overlast. Sinds vorige zomer is de vijver niet toegankelijk tijdens het weekend, omdat vissers er barbecueden of zelfs hun behoefte deden achter de bomen. Dankzij onder meer toekomstig vissteward Richard Bastani kan de vijver binnenkort weer open tijdens het weekend.
5: Het is lekker als de stewards bij de voetbal. Hè? Het is dus eigenlijk meer een opvoeding, een opvoedende kracht die als we hebben. Van mannen, dat kan niet. Die visdraad hier in de kant smijten. Hè? Dan de watervogels in verward geraken met alle gevolgen van dien. Uw afval moet in vuilbekken. Die had er al staan, maar die had nog zullen uitgebreid worden. Dus eigenlijk hebben we meer een opvoedende plicht.
3: En in Deurne gaan groepjes senioren elke week gezondheidswandelingen maken in het provinciaal domein Rivierenhof. Ze doen dat voor het project Mee op Stap van de Antwerpse Universiteit en het Instituut voor Tropische Geneeskunde om ouderen meer te laten bewegen en ook eenzaamheid tegen te gaan. Achille is een van de deelnemers die de impact van zijn wandelingen laat opvolgen.
6: Ik doe dat vooral voor terug meer sociaal contact te hebben. Want ongeveer 3,5 jaar geleden is mijn partner overleden en gevalt in een zwart gat. En ik begon mij echt op te sluiten. Ik kwam niet meer buiten of iets. Ik verwacht dat met deze wandelingen dat ook mijn mentaal terug sterker en terug beter te voelen. Wat we vroeger met wegen deden, kan ik nu gemakkelijker eens alleen doen.
3: Mooi wandelweer in ieder geval vandaag. En ook morgen 25 graden en veel zon.

0: One Republic. Ja, veel reacties in de Radio 2-app op het gesprek met de politierechter daarnet. We hadden het over de zaak Guy Verhofstadt. Die is door het rode licht gereden, heeft toch geen straf gekregen. Politierechter in Veurne zei daarnet aan ons dat hij dat niet alleen voor politici doet. Het is geen klasse justitie, heb ik begrepen. Hij doet het ook voor gewone mensen die een goede motivatie hebben, die even verstrooid waren, die niemand in gevaar hebben gebracht daarmee, omdat ze heel traag ook door het rode licht gereden hebben, bijvoorbeeld. Omdat er niemand anders in de buurt was. En hij houdt ook een beetje rekening met het feit dat ja, wanneer je zo'n straf oplegt, dat dat wel gevolgen kan hebben voor je beroepsleven, dat je misschien heel hard nodig hebt om je boterham te verdienen. Nu, Harald, die zegt van oké, akkoord dat er verzachtende omstandigheden kunnen zijn, maar hij zegt dat moet dan gemotiveerd zijn in het vonnis, maar de motivatie dat je een politicus bent, is er voor mij over. Je moet net een voorbeeldfunctie hebben. Daar heeft Harald uit Boeghout misschien wel een punt. Pascal van de Steen uit Antwerpen, die vond het opduiding van de politierechter daarnet in ons programma een beetje grappig geformuleerd, zegt hij. Maar to the point, deze West-Vlaamse rechter makes me smile. Hij denkt tenminste over zijn straffen na of ze wel impact zullen hebben. En zo horen we het graag. Wat een topvent, stuurt Pascal nog. En het ligt er misschien ook een beetje aan welke rechter je voor je hebt. Want Anita uit Alken, die volgde ooit een vrachtwagen, schrijft ze, om links af te draaien. Maar dat ging zo traag dat het ondertussen rood geworden was. Zij dus ook mee door het rood. 25 km per uur. En de politierechter schreeuwde naar mij in de rechtszaal. Mag je door het rood rijden, madame, of niet? Dus boete. Ja, ze verschillen. Ze kunnen verschillen ook, de rechters. De rechters. Mona, die files kunnen ook verschillen. Ja. Lang of kort. Ja. Dat ga je ons geven.
1: Ze zijn allemaal lang.
0: Ze zijn allemaal lang.
1: Ja, ze zijn allemaal lang.
0: Als dat geen straf is, dan weet ik het ook.
1: Op de Antwerpse ring naar Nederland, daar schuif je nu 1 uur in. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Staanbroek zijn dat er 10 van Maaslandhaven-Noord tot de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 40 minuten aanschuiven. En dat is vanaf Kruijbeke, ook vanaf Melcelen, nog een half uur bij vanaf Antwerpenhaven en vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de buitenring verlies je 1 uur. Dat is tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Op de binnenring een half uur bij van Beersel tot Groot-Bijgaarde. Verderop verlies je 35 minuten tussen Stormbeek en Tervuren. En in Brussel staat nog steeds een defect voertuig. Die vind je aan de uitrit van de Kunstwettunnel richting Koekelberg rechts.
2: De zaterdagochtend van Radio 2 zit vol show, muziek en plezier.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week is Anja Daams gastvrouw. Ze trekt naar Leut samen met Chris van Tongelen als Weekwatcher en Berre die voor live muziek zorgt.
3: Radio 2 Weekwatchers met Anja Daams.
2: Live vanuit het kasteel van Leut.
3: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Pinkstermaandag.
5: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
3: Radio 2.

Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Radio 2 Spits met het nieuws van de dag. Ook dat uit jouw buurt en dat die je zelf kan raden. Aan de hand van twee reacties, ook vanavond weer. 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in de uitzending terecht. Als je belt, ik kan misschien nog iets zeggen over onze rechter van daarnet. Ook 78, 35, 32, 34. Blijf maar binnenkomen hier. Ja, hij heeft ook gezegd, onze rechter daarnet, dat het

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door Testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Die boete kunnen ze toch niet betalen. 078-3532.
4: Iedereen is zo boos dat niemand nog wil bellen.
3: Nee, maar er zijn veel luisteraars die het ook helemaal eens zijn.
4: Die begrijpen.
3: En die het heel menselijk vinden dat er ook andere dingen in overweging genomen.
4: Ja, dat vind ik ook wel.
3: Want wat is het, de bedoeling van een straf? Is toch
4: dat, je iets uit leert.
3: Dat je iets uit leert, dat je tot inzicht komt.
4: Ja.
3: Is goed, ja. Dat moet het effect zijn. Goedenavond, met wie? Oef, zeg.
5: Dag David, David is Mimi. Sorry, maar ik heb nog maar meegespeeld.
3: Ah, wanneer heb jij meegespeeld?
5: Ja.
3: Zolang geleden?
5: Denk ik.
3: Ah ja, er moet 2 weken tussen zitten, Monique.
5: Ja, ik weet het.
3: Oké,
5: okay,
3: stellen we de lijn weer open. 078 35 32 34.
4: Zijn we gewoon even op de radio komen.
5: Sorry.
3: Ja, maar blijf aan de lijn als er niemand anders belt. Ah ja, toch dag. Ja, met wie?
6: Met Henk.
4: Oeh.
3: Met wat?
6: Met Henk.
4: Dat is een robotstem, hoor.
3: Held? Ja, dat gaat phishing zijn. Hallo, met wie? Goedenavond.
7: Hallo, met Wim.
3: Ah, Wim.
4: Wim.
3: Oh, okay.
4: Dat is duidelijk verstaanbaar.
3: Ja. En nu begint er vol een bak gebeld te worden. Wim, uit.
7: Voorde, Ninove.
3: Ninove, oké. Okay. Hier komen 2 opgaves. Wim uit Ninove. De eerste reactie is van Joe Barbecue. Dat zal zeker een schuilnaam zijn. Of je hier nu zit, of in Spanje, wat is het verschil? Of je hier nu zit in uw zetel, of in Spanje, wat is het verschil? Als je hier nu zit in... Waarover zou dit kunnen gaan? Welk nieuws zoeken we?
7: Nee
3: hè. Wim weet het niet, Mona
7: nee,
3: ook nog altijd niet.
7: Nee.
3: Geen probleem, tweede reactie van Julie. En Julie schrijft... Meestal omdat het klimaat hier niet gunstig is voor veel aandoeningen en omdat veel behandelingen hier nog niet toegankelijk zijn. Dat ziet zij als verklaring. Voor welke vaststelling die vandaag...
4: Zeg, wat een moeilijke reactie daar.
3: Moeilijk, ah, ja.
4: Sorry. Zie, ik ben het al kwijt naar woord 3.
3: Oké, derde reactie dan. Ze hebben gelijk. Geld pakken en wegwezen. Huren in België is duur. Letterlijk alles is duur. Dus ze hebben gelijk...
4: Iemand is vertrokken naar Spanje.
3: Naar het buitenland.
7: Ja, dat heb ik begrepen dat iemand naar Spanje vertrekt.
4: Wel, weet jij wie, Wim? Of,
7: ik zou het niet kunnen zeggen.
3: En het is niet,
7: ik ga niet naar Spanje.
3: Het is niet één iemand. Het gaat over 15.000 mensen, zo staat het in de titel. We gaan er niet geraken.
4: Iedereen
3: hè?
4: Gaat gewoon naar Spanje wonen. Is het zoiets?
3: Niet iedereen.
4: Veel Belgen. 15.000 Belgen.
3: Ja, maar wat is er aan de hand met die, Belgen?
4: Gepensioneerde mensen?
3: Nee, nee.
4: Ah, nee, sorry. Nee.
3: Het zijn vijf...
7: Mensen met een ziekte.
3: Komen er gewoon, inderdaad. 15.000 mensen die langdurig ziek zijn en een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat is nieuws vandaag. Het zijn cijfers van het RISIF. En blijkbaar, ja, wanneer je langdurig ziek bent, kan je naar het buitenland verhuizen. Maar je hebt er wel eens toestemming voor nodig van de mutualiteit, van het ziekenfonds. En dan is opvolging wel heel erg moeilijk, natuurlijk. Want wanneer je langdurig ziek bent, komt er af en toe eens een controlearts langs.
4: Klopt.
3: Het wordt natuurlijk moeilijker wanneer je bijvoorbeeld in Spanje zit. Dan moet het ziekenfonds vragen aan een Spaanse arts... om eerst
4: langs
3: te gaan controleren. Ja, maar die arts die weet dan ook niet goed hoe het hier in België allemaal aan toe gaat en wat de regels zijn. Je kent ons bij. En dan zegt die Spaanse arts misschien ook siesta. Liever siesta dan hier in België te gaan
4: siesta
3: controleren.
4: Problemen.
3: Okay. Maar dat is ook nieuws van vandaag. Dus niet geraden, Wim, niks aan te doen. En Mona ook niet. Maar het was toch tof om je aan de telefoon te hebben.
7: Oké,
3: tot de volgende keer. Dag.
4: Doei.

Kuzo, vonken en vuur. Zo'n 15.000 langdurig zieken die van ons land een uitkering krijgen, wonen in het buitenland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RISIF. En het aantal is de voorbije 5 jaar met zo'n 40% gestegen. Dat was het nieuws dat we zochten daarnet. En dit is Madness.

fine time, happy time. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt hier de afgelopen 2 uur Radio 2 Spits. Ik heb nog 1 nummer om mee af te ronden, de nummer 1 van onze Radio 2 Top 30. Veel plezier straks met Kim de Brie, Radio 2 Olala. Komt eraan.

0: luisteren naar Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op 14 Max.
2: Radio 2.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd en overal.
1: Via het Radio 2-kanaal

0: Kom in het Pinksterweekend genieten van de prachtige tuindagen op Kasteel Heihuizen in Oostmalle. Van zaterdag 23 tot maandag 25 mei. 120 exposanten verwachten jou. Alle info op tuindagen-heihuizen.be. Tot heel binnenkort.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Flopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bijgedacht.
3: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Maak elk...
4: Papa, is het nog ver?
1: Momenten, Max.
5: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
6: En uiteraard...
4: Stoppen!
6: Geplaag.
5: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
1: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max. Backstage Producties stelt voor... Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
7: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
3: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
7: Aspe, het slotakkoord.
3: Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Wouter Berlaan is singer-songwriter en bassist, maar ook een hele goede vriend van Johan Verminnen. Dus de geknipte gast voor ons verjaardagsfeest. Meteen na 6 uur.
11: Elke dag, telk voor 2. WRT Radio 2.
12: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Belgen stunten vandaag in de 12e etappe van de wielerronde van Italië. En vanavond gaat de nieuwe film van Lucas Dont in première op het Filmfestival van Cannes. In de ronde van Italië heeft Alex Segaert de 12e etappe gewonnen. Hij ontsnapte in de laatste 3 kilometer uit het peloton en hield goed stand. Ton Aerts won de sprint voor de 2e plaats, Jasper Stuyven eindigde de 5e. Enkele dagen geleden reed Segaert een matige tijdrit, nochtans zijn specialiteit. Maar vandaag stond onze landgenoot er.
13: Ja, wat voor een medaille. Het is echt een hele mooie met de rit erop. Daar ben ik immens trots op en... Ja, om hier gewoon in de Giro d'Italia een rit te winnen, is ongelooflijk. Ja, zo heel veel heb ik nu ook nog niet gewonnen. Dus, maar zeker, dit is zeker de mooiste overwinning tot nu toe.
12: De Portugees Eulalio blijft leider in de Ronde van Italië. Het Grondwettelijk Hof heeft de maatregel van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt geschorst, waardoor asielzoekers geen geld meer konden krijgen in plaats van opvang. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die om medische redenen geen plaats krijgen in een opvangcentrum. Zij konden via het OCMW steun krijgen om zelf een woning te huren. Die mogelijkheid was afgeschaft door Van Bossuyt, maar volgens het Hof gaat dat in tegen de grondrechten van ons land. De minister zegt dat ze het arrest zal uitvoeren, maar dat dat in feite niets verandert.
14: Ik zal het arrest respecteren, gelet op het feit dat ik de rechtsstaat respecteer. Dus we zullen het arrest uitvoeren, maar in de praktijk zal dat weinig veranderen. Waarom? Omdat vandaag is er voor iedereen die recht heeft op opvang, is er een plek in de opvang. En met de huidige instroom is er dus geen reden om financiële hulp te moeten geven door een gebrek aan opvangplaatsen.
12: Organisaties die buitenlandse verpleegkundigen naar hier halen om te werken, die vragen meer ondersteuning. Buitenlandse verpleegkundigen zijn nodig om de vele vacatures in de zorg in ons land op te vullen. Ze opleiden en begeleiden kost veel geld. Geld dat de organisaties zelf moeten voorzien, zegt Dirk Lips van zo'n organisatie.
15: Ze ondersteunen in huisvesting, maar ook vooral in taal, kost ons 18.000 euro per collega die naar Vlaanderen komt. Wij kunnen niet onbeperkt collega's aan die kostprijs naar hier halen. Maar als we het vandaag niet doen, dan gaan we ons blauw betalen aan interimkosten.
12: gaat om zo'n 18.000 euro. Vlaams minister van Inburgering Hildeke Vits belooft te bekijken hoe de overheid kan helpen met bijvoorbeeld het organiseren van extra taallessen. Professor en viroloog Piet Maas, die ontslagen is door de KU Leuven na klachten van toxisch leiderschap en het creëren van een angstcultuur, ontkent die beschuldigingen. Hij noemt de verhalen onjuist en spreekt van lastelijke beweringen. Professor Maas gaat klachten indienen tegen de KU Leuven, de rector van de universiteit, en tegen zijn collega-viroloog Mark van Ranst, die hij verwijt van leugens te verspreiden. Na verschillende pogingen tot bemiddeling heeft de KU Leuven Piet Maas ontslaan. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn zo net in Turkije geland. En van daaruit mogen ze doorreizen naar ons land. Begin deze week heeft het Israëlische leger meer dan 400 activisten gearresteerd. Daarbij waren 7 Belgen, waaronder een man uit Gent. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. En de activisten zeggen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Het lichaam van de Belgische vrouw uit Luik, die 3 jaar geleden verdween in Tasmanië, vlakbij Australië, is teruggebracht naar ons land. Dat meldt haar familie op sociale media. Céline Kremer was op reis toen ze in juni 2023 plots vermist raakte. Haar auto werd teruggevonden op een parking aan het begin van een wandeling en vermoedelijk liep het daar mis. Er werd maandenlang naar haar gezocht, maar pas enkele maanden geleden, eind januari, werd haar stoffelijk overschot gevonden. En op het filmfestival van Cannes in Frankrijk gaat vanavond de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont in première. De film kreeg als titel Coward en komt in aanmerking voor het winnen van de Gouden Palm. Lieve Van Gils, jij hebt de film al gezien. Wat kan je erover vertellen?
2: Wel, Coward gaat over Pierre, een jonge man die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front belandt. Achter de loopgraven ontmoet hij Francis, een kleurrijke kerel die theatervoorstellingen in elkaar steekt voor zijn medesoldaten om even aan de gruwel van de oorlog te ontsnappen. En tijdens die zeldzame momenten van verstrooiing groeien de twee naar elkaar toe. De hoofdrollen worden gespeeld door 2 jonge, nog onbekende Franstalige Belgische acteurs. Wat ik zelf van de film vind, mag ik nu nog niet verklappen, want daar rust een embargo op waar de internationale pers zich aan moet houden. Pas na de officiële première, na middernacht straks, zullen de eerste recensies verschijnen. Maar wat ik wel al durf te zeggen, kansloos voor de Gouden Palm, die overmorgen wordt uitgereikt hier in Cannes, is Lucas Dont zeker niet.
12: Blijft zonnig vanavond met vannacht lichte wolken en temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het warm, tot 27 graden dan. Veel zon en af en toe wat stapelwolken. Ook zaterdag een warme dag, aan zee wel een koelere zeebries. Zondag halen we tot 30 graden. Dit nieuws begon met wielrennen. In de Ronde van Italië was het Belgen boven vandaag. Alex Segaert won de 12e etappe. Ton Aerts werd 2e en Jasper Stuyven 5e. Je volgt de Ronde van Italië ook bij Sporza en in de app van VRT Nieuws.
10: Hopla! Merci Sophie. Bijna 6:06. Er staat 30 minuten file op de E17 richting Kortrijk tussen Gent en De Pinte door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 35 minuten. Een half uur op de E34 vanaf Melselen. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur en op de E19 vanaf Kontig ook 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten van Beersel tot Groot-Bijgaarde en verder nog 1 uur tussen Strombeek en Zaventem. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde 20 minuten aanschuiven en op de E40 tussen Sterrebeek en Reijers 10 minuten. En verder nog wat kleine vertragingen.
9: Radio 2, Radio 2, oh la la.
3: Alles over muziek van bij ons.
9: Kim de Brie.
10: Johan Verminne, die 75 wordt, hij zal het geweten hebben. Maar heerlijk dat we dat allemaal kunnen en mogen meevieren. En vandaag doen we dat met producer en goede vriend Wouter Berlaan.

0: En die press pause. Ja, het wordt stilaan zomer. Temperaturen stijgen, dus er zijn wel wat mooie dagen op komst.
1: Mooie dagen. Oh, oh, oh. Mooie dagen.
2: Radio 2.
0: Oh la la. Ja, over dit lied, Mooie Dagen, moest ik het natuurlijk ook hebben met Johan Verminnen tijdens onze lange babbel hier in de legendarische Toetsstudio. Want Mooie Dagen, dat is autobiografisch van A tot Z.
3: Ik speelde echt het voorprogramma van Gilberto Gil op de Grote Markt in Brussel. Wie stond er in mijn publiek op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna op de Gentse feesten. Wie stond er op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna in Lokeren op de Vonnefeesten. Wie stond er op de eerste rij? Katrien. En van het een kwam het ander, zeggen ze dan.
0: Ja, ondertussen zijn Johan en Katrien al een hele tijd niet meer samen. Maar toch zorgen ze nog goed voor elkaar.
3: We zien elkaar minstens één keer per week. Komt ze nog eens koken of ik weet niet wat. En dat is altijd geweldig, hartelijk. Plus, haar familie is nog altijd familie van mij. Ik ben ook altijd begaan met mensen uit haar familie die ik ken. En ze weet dat. En zij vice versa met mensen uit mijn familie. Dus er zijn dingen die blijven. En dan vraag je je af, ja, waarom is dat stuk gelopen? Dat kun je niet uitleggen. Het zijn twee werelden. Mensen, elke mens heeft zijn eigen wereld. En soms klikt dat. En soms houdt dat op met klikken. En dat is misschien gebeurd, ik weet het niet.
0: Johan Verminnen is dus wel alleen. En ik vroeg hem of hij de liefde soms mist.
3: Dagelijks mis ik dat. Dagelijks. Er zijn twee dingen. Je hebt alleen zijn en eenzaam zijn. Wat die twee dingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze elkaar afwisselen. Je kan iemand zijn die alleen heel goed kan functioneren en toch kan je op een bepaald uur van de dag je eenzaam voelen. Je kan eenzaam zijn en toch iemand zijn die alleen kan functioneren. Dat is heel raar. Zo iemand ben ik. Ik ben kwetsbaar en ik weet dat. Maar ik aanvaard dat ook.
0: Ja, Johan Verminnen, eerlijk, oprecht, puur en onversneden. Bekijk zeker die video op VRT Max. Je kijkt dan bij kanalen. Je zoekt Radio 2, even naar beneden scrollen. En dan zie je daar de foto van Johan Verminnen staan. Je klikt erop en laat je dan gewoon heerlijk mee ontroeren.

0: Begin jaren 90 was het allemaal nog niet zo'n probleem natuurlijk. I Can Keep My Hands Off You van de Dinky Toys. Wouter Berlaan in de studio, dat klinkt zo.
1: Hij zal blijven bestaan, al je niet vergeten als hem niet. Altijd maar blijft gaan.
0: Wouter Berlaan, de man die altijd blijft gaan. Dag Wouter.
2: Ja. Goedenavond Kim.
0: Als singer-songwriter.
2: Ja.
0: Als bassist.
2: Mm-hmm.
0: En ook als producer en goede vriend van Johan Verminne.
2: Ja, gelukkig wel. Ja,
0: dus
2: ja.
0: Ik verwacht heel veel straffe verhalen zo meteen.
3: Morgen vieren we een muzikale held.
4: Radio BNE Johan Verminne 75.
3: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
5: Laat me nu toch niet alleen.
3: Staat jouw favoriet op nummer 1?
5: Alleen, voel me goed, ik voel me goed. In de rude boucher.
3: Je hoort het morgen vanaf 10 uur op Radio BNE.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
7: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
6: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
8: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Radio 2.

0: Meteor en Fleming.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Vanavond in onze Radio 2-studio Wouter Berlaan, de singer-songwriter uit Zulte, bassist, producer en de man die Johan Verminne uit zijn writersblok, uit zijn depressie gehaald heeft.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: 5 jaar geleden?
3: 5 jaar geleden. Werd hij 70 natuurlijk. Dat is niet zo moeilijk om uit te rekenen. Maar ik belde hem op. En ja, ik kreeg zo iemand aan de lijn die precies niet happy was. En ik dacht van, dat zit van alles te broeden. En ik kon er niet de vinger erop leggen.
0: Want je kende Johan natuurlijk al veel langer.
3: Ja, we hebben al veel samengewerkt ervoor. Ik ben ooit als bassist bij hem begonnen. En dan, toen ik dan zelf mijn liedjes begon te schrijven en uit te brengen, was hij eigenlijk een voortrekker in de media om te zeggen van, oh, naar die gast moet je luisteren. En dat was ook de enige op dat moment die dat deed voor mij.
0: Dus je voelde meteen van, hier is iets niet juist, hier klopt iets.
3: Ja, ik had iets van, ja, ik had al lang de klik met hem. En die, dat Burgondische was er vanaf. Dat leven dat bruist bij Johan, die Sturm und Drang was zo'n beetje gaan liggen. En dat vond ik niet normaal. En ik dacht van, ja, maar ja, Johan, we gaan toch niet, je gaat toch niet 75 worden en dan zo muzikaal ook zo wegkwijnen en dat iedereen u dan nog aanspreekt op uw klassiekers. Misschien moeten we weer liedjes maken. En hij zei van, ja, ik heb 1 liedje geschreven en hij nam mij mee naar boven, naar zijn computer met zijn boxen. En hij liet het nummer Wit Blad horen, waarop dat hij letterlijk beschrijft van, ja, ik zit vast, het blad blijft wit, ik krijg niks meer op papier. Toen dacht ik van, oei.
0: Heftig, hoe heb je dat dan aangepakt?
3: Ik ben eigenlijk gewoon elke week langs geweest bij hem in Hansbeke. Wat
0: praten,
3: altijd
0: praten.
3: Heel leuk is. Omdat hij woont op een, ja, een heel mooi domeintje eigenlijk. Dus ik dacht ook van, waarom ben je niet gelukkig met zo'n songboek en zo'n mooi landschap? Praten met elkaar over het leven, over van alles. En dat ging dieper en dieper. En op den duur begon ik inspiratie te krijgen om zelf liedjes te schrijven van, ja, hoe zou Johan hem voelen? En ik heb dan 1 nummer geschreven, zo'n beetje als visje dat ik vooruit wil werpen. En dat heette Knorpot. Over een oude man die maar aan het grommen is van, ja, het leven is moeilijk, dit en dat.
0: Hoe is
3: en
0: dat
3: maar niet gelukkig
0: aangekomen?
3: Ja, ik dacht, als hij daarmee kan lachen, als hij daar de humor van in ziet, dan zijn we vertrokken, dan kunnen we iets doen. En hij zei meteen van, jij hebt mij getekend en dit liedje moet ik opnemen. En toen, ja, ik krijg nog kippenvel als ik daar aan denk. Ik dacht van, wauw, is dat mijn jeugdheld? Van toen ik een klein manneke was, die nu zegt van, ja, we gaan hier een keer een, ja, samenwerking aan.
0: Maar wel heel intens dan, hè? Ik bedoel, ja, als je heel veel tijd samenbrengt, dat kan toch, ja, alleen maar als er heel veel vertrouwen ook is en diepe warme vriendschap.
3: Ja, zeker bij Johan. Hij is zelf heel loyaal, hij geeft heel veel. Maar hij vreet ook heel veel energie op. En elke artiest doet dat eigenlijk. Als je in het productieproces gaat, er komt een moment dat je elkaar meer ziet dan je eigen vrouw. En dan, ja, dan weet je dat het je niet meer loslaat. En dan wil je ook elke millimeter van elk liedje omdraaien en zien dat het goed is. En dat wordt een heel nauwe samenwerking waarin dat je ook moet discuteren met elkaar. En dat je ook merkt van, je moet elkaar eigenlijk al heel graag zien om ook elkaar uit de comfortzone te halen. Want ik heb regelmatig hem over de lijn getrokken. Dat hij zei van, maar dat gaan we toch niet doen. En ik zei van, dat moet je nu wel doen, Johan. En dan andere momenten heeft hij me ook teruggefloten van, ja, maar Wouter, ik wil een gewone, simpele, klassieke, goede plaat.
0: Sowieso, het resultaat is die laatste ronde, een, ja, album. Jullie hebben dat begin september voorgesteld.
3: Mm-hmm.
0: Johan zat toen al in een rolstoel.
3: Ja, hij was toen zeer onfortuinlijk een paar dagen voor de CD-release gevallen en had zijn heup gebroken. Ja, ja.
0: En bij zo'n plaat hoort meestal ook een theatertour, de laatste ronde, helaas. Mm-hmm. Toen kwam die diagnose slokdarmkanker, de
3: ook
0: chemo,
3: nog, ja,
0: de operatie. En daar zegt Johan dit over.
4: Ik heb nu 30 optredens moeten afzeggen door mijn ziekte. Voor uitverkochte zalen, waaronder de AB, onder andere de Roma, om u maar te zeggen. Moest je weten hoeveel pijn dat deed. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, en Johan Verminne wil heel graag die laatste ronde, mm-hmm, doen. Maar gaat dat lukken? Vertel straks hoe jij dat inschat, Wouter.
1: Ja. Radio 2.

0: Aline de Douwe en Plankgas, sowieso geen goed idee. Maar het lukt ook niet, want 172 kilometer file. De binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten van Ruisbroek tot Grootbijgaarde en verder meer dan 1 uur tussen Stroombeek en Zaventem door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. De buitenring 3 kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Daardoor naar Brussel ook vertragen op de E40 vanaf Ternat 20 minuten en je schuift ook 20 minuten aan op de E19 vanaf Peutie. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Burgerhout, richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 25 minuten, op de E34 vanaf Melcele 20 minuten, 10 minuten langer onderweg op de A12 vanaf Antwerpen-Haven, 20 minuten bumperen op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 in Edegem door een defect voertuig op de linkerrijstrook en verder nog wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: J'aime la vie dit jaar. En ook al is het Songfestival voorbij ondertussen, we kunnen dat toch gerust verder blijven vieren, hè?
1: Absoluut, ja. 86, wat een jaar was dat.
0: Amai, Wouter Berlaan. Niet alleen 86 als producer van Johan Verminne. Mannetjes, ik hoor hier straffe verhalen over sigarettenpeuken en brand en zo. Vertel het zo meteen.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
5: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
3: James Cook.
6: Bij ons komt iedereen uit de kast.
3: Bjorn Soenes.
7: Dit is voor het eerst in lang thuis.
3: En Steffi Merci.
8: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
9: Als de muren konden praten.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
7: Welkom in onze mooie stulp.
3: Op Radio 2.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
14: Deze week kom je bij Spar voor...
15: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
14: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
15: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
14: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Suzanne Freek. De helft van mij.
1: Radio 2. Oh la la.
2: Oh la la.
0: Wouter Berlaan zit hier net 50 geworden. Johan Verminne die wordt morgen 75.
3: Ja, het kon mijn vader zijn.
0: Ja, voilà, maar dat wil ik net vragen. Hoe zie je dat? Hoe hard kijk je naar hem op als vriend, als producer, als mogelijke zoon?
3: Ja, ik heb het door mijn eigen vader met de paplepel meegekregen. De liefde voor Verminnen. En voor mij is dat des te speciaal als je dan uiteindelijk zo'n plaat kunt produceren, meeschrijven, opnemen. Mijn ouders leven alle twee nog, zitten in dezelfde leeftijdscategorie. Ja, dan is dat ook zo iets van, wauw, uit mijn jeugd een held. En nu zit hij hier een sigaretje te roken voor mijn neus. en nu gaan we een nummer opnemen van, dat is een beetje onwerkelijk wel.
0: Ja. Bucketlist aan vinkje. Check.
3: Ja, zeker.
0: Doen we nog altijd. En hilarische momenten meegemaakt met Johan.
3: Ja, ja. Hij blijft ook de peetvader van de Vlaamse rock and roll voor mij. Een bepaald moment zaten we in de studio en ik kom altijd een beetje later toe. Johan is heel stipt. En ik zie zo'n auto op de oprit van de studio staan. En ik denk van, tja, wie is er hier nu in de studio? En er was niemand extra bij. Ik zeg tegen Johan, een nieuwe bak gekocht. Ja, zwijgt. Ja, ik kon niet anders, want om de week. Ik stopte aan een tankstation en er was nog een peukje van mijn sigaret in de auto blijven liggen. En zijn auto is letterlijk uitgebrand ergens aan de E40 aan een tankstation op de parking. En Wart Snouwart, de opnametechnicus, en ik keken naar elkaar van wauw, rock and roll. Zo, welke artiest komt er nog in de studio binnen? En heeft daar zijn auto eigenlijk opgesmoord.
0: Rock and roll, maar ook een moeilijke mens. Zie jij dat ook zo? Is Johan?
3: Nee.

0: hij dan projecteren is, waardoor dat je dan weer 2 dagen alles moet wegsmijten uit de studio. Nee, hij weet heel goed dat hij wilt, hoe dat hij het wilt. En waar dat ik hem uit zijn comfortzone gedaagd heb, is hij er ook uitgegaan.
1: En als het dan botst tussen jullie, wie maakt dan het als eerste goed? Wie zet die eerste stap?
0: Ik vind dat Johan altijd... Dat is het voordeel. Het kan botsen, maar hij is altijd de eerste die tot het schuldbesef komt. En die gaat zeggen de dag daarna of bij het volgende telefoontje van... Ja, Pieteke, ik was weer een beetje opgejaagd. Ik was bang dat het niet in orde ging komen. En kijk, het is in orde gekomen, dus mijn excuses, want...
1: Mooi.
0: En dat heeft hij al altijd gehad. Dat heb ik altijd enorm geapprecieerd. En ook geleerd van dat zelf ook te doen. Als iedereen gaat een keer uit zijn dak, hè. Dan moeten we eerlijk in zijn. Maar Johan heeft daar, ja, in mijn ervaring altijd zeer menselijk mee omgesprongen. Door te zeggen van, ja, ik ben ook maar een mens. Ik heb een foutje gemaakt.
1: En een mens die jou gesteund heeft van in het begin. Je speelde bas bij hem. Je zei het net al, hij omarmde jou meteen toen je zelf liedjes begon uit te brengen. Ja. Dat duwtje in de rug heeft Johan jou ook altijd gegeven. En ik heb hier een lied dat jij samen met Barbara Dix en Guy Swinne ingezongen hebt.
0: Ja, samen. Ja, en in het kader van Te Gek eigenlijk. Een prachtig project die mensen wil sensibiliseren om wakker te worden rond mentale gezondheid. En eigenlijk gewoon de simpele boodschap te delen van praat erover. En ze hadden een wandelcampagne, omdat wandelen heel goed is om je mentale status op orde te houden. En ik heb eigenlijk samen met Barbara en Guy een liedje daar mogen voor schrijven.
1: Heel, heel leuk nummer. Is dat zit een klein beetje verminderen in, want voel me goed, voel me goed.
0: Ja, maar absoluut.
1: Voel me goed, voel me beter.
0: Voel me beter, alweer een kilometer.

0: Peter, dochter Paulien, ja, zei dat gisteren nog hier. Mooie getuigenis, dat ook op de socials van Radio 2, Instagram, Facebook. Bekijk dat zeker maar eens. Hoe zie jij dat professioneel, Wouter Berlaan? Want ja, het is geen evidentie geweest, hè?
1: Nee, het is een loodzware operatie. Ik ken toevallig een paar mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. En naar kracht in je lijf kunnen pompen en je stem gewoon weer op een niveau krijgen dat je krachtig kan praten, is heel lastig.
0: Want je hebt hem meteen gehoord na de operatie?
1: Ja, dat was aandoenlijk. Daar was ik echt niet goed van. Ik herkende gewoon aan het Brusselse accent dat het u aan verminnen was. En dat was zo'n klein piepstemmetje. En ik moet bijna huilen als ik eraan denk. Maar dan wonderwel, na 2 weken was die stem al helemaal in orde. Ik ben hem dan samen met zijn manager gaan bezoeken in het UZ in Gent. En ja, er was nog een wonde die helemaal open stond in zijn keelgat eigenlijk, waar 3 sondes uit hingen. Dus ik dacht van, oh man,
0: hoe
1: kan
0: die
1: dat
0: meer
1: volhouden? Ja. Maar die begon te praten en ik hoorde ineens weer de oude verminnen.
0: Er is nog een verschil tussen en praten en op een podium staan, ja, en weer zingen. Die laatste ronde effectief afmaken?
1: Dat zou mooi zijn, hè.
0: Wat,
1: ja,
0: denk je?
1: Ja, ik ben er redelijk positief over. Omdat ik Johan zie opleven ten eerste. En enorm weer zie genieten van zijn, wat dat hem gelukkig maakt. Die muziek. Hij luistert weer naar muziek elke dag. Maakt weer plannen in zijn hoofd. Dat doet mij enorm veel plezier om te zien.
0: Is hij al aan het repeteren, zo stilletje?
1: Ja, is met zijn trouwe kompanen Bertje en Leo al aan het oefenen. En het is een spier die weer moet getraind worden. Het is een soort fitness,
0: hè,
1: die hij moet gaan doen. En ik hoop echt, maar ja, dat hij rond nieuwjaar of net ervoor of daarna misschien toch de 10 grootste mooiste, want die tournee zat afgeladen, vol uitverkocht. En dat waren er inderdaad 30 of zelfs meer. Maar zo zalig, gelijk de Roma of de AB, daar moet hij toch echt op een waardige manier muzikaal afscheid kunnen nemen. Hij had het ook zo mooi gepland en hij was ook niet van plan om dan nog 16 afscheidstournees te doen en dat uit te melken. Zo is Johan niet. Dus al zijn het er maar 5 of 10, ik hoop echt dat het volledig lukt. Ja.
0: Ga je meespelen, mocht het lukken?
1: Nee, dat is nooit het plan geweest. Ik ben altijd de vervangende bassist geweest en zijn vaste bassist, Bert Kandries, is ook een hele goede vriend van mij. En voor de plaat was het gewoon de bedoeling dat er een keer andere input kwam. Want Bertje is ook zijn MD, zijn producer. En die heeft een fantastische band. En ik vind het plaatje zo kloppen dat die gasten na 35 jaar dienst ook mee met hen kunnen afzwaaien eigenlijk. Maar ik ga
0: heel
1: zeker
0: loyaal
1: kijken.
0: En dat is een muzikanten toe, hè?
1: Absoluut. Er zijn muzikanten geweest die ooit geen statuut hadden, die ziek werden. En Johan heeft die gasten vrijwillig onderhouden bijvoorbeeld. En een uitkering gegeven zonder dat hij dat moest doen. Dus hij is echt wel een peetvader voor veel muzikanten ook. Ja.
0: Wat wens je Johan Verminnen nog toe voor die 75e verjaardag morgen?
1: De gezondheid natuurlijk. Hè, maar naast die hopelijk 10... Ja, of, goh, ik zie er hem liever 100 doen dan 10 eerlijk gezegd. Hè. Maar die echt goede optredens waarin dat hij nog eens kan schitteren. Want hij kan het nog. Hij heeft ook een enorm goede plaat afgeleverd. Naast al zijn klassiekers die hij nog goed kan zingen. Die allerlaatste ronde wens ik hem zeker toe. Maar ook ergens een goed lief. Want ik vond het pakkend in jouw gesprek dat hij op het einde zei van, ja, dat gaat er niet meer van komen en ik ben te moeilijk, ik ben te dit en dat. Maar ik merk heel veel positiviteit weer sinds zijn operatie. Heeft hij de dingen weer in handen genomen. En ik wens hem ook iemand toe waar dat hij daar nog op zijn oude dag nog heel lang samen kan van genieten eigenlijk.
0: Ik voel een format aankomen. Wie wordt vrouw van Johan Verminnen? Wouter Berlaan, je mag in de jury zitten. Merci om langs te komen.
1: Ja, veel plezier.

0: En dat was ook even geleden, hè?
1: Zeer lang geleden.
0: Barbara Dex, Gies Winne en Wouter Berlaan hier in de studio. Voel me goed, voel me beter. Johan Verminnen voelt zich gelukkig ook beter.

0: Stromae. Alors, on danse. En dan is er morgen natuurlijk nog de Radio Bene Johan Verminne 75. Non-stop Johan Verminne morgen. Van 10 tot 4 op Radio Bene. Wordt goed hoor.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten. En...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, Wouter Berlaan was de laatste producer van Johan Verminne. Na 7 uur hoor je de eerste producer, Jean Kluger, live vanuit Parijs nog wel.
9: Elke dag, telk voor twee.
10: Het is 7 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van Pano. Op het moment dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat de man dus in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instantie die toewijzingen van sociale woningen moet controleren, keurde het dossier goed, terwijl de gedetineerde dus in de cel zat. Die instantie geeft aan dat het dossier nu opnieuw wordt onderzocht. De Belgische activisten die in Israël vastzaten omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, zijn in Turkije geland.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Yannick Bovy en die Enduring Love. De zomer komt eraan.
1: Radio 2.
2: Oh, la la.
0: Heel snel al. Stevige temperaturen opkomst. Het is een goede opwarmer ook voor VRT Zomerhit. Want over welgeteld 46 dagen weten we wie de genomineerden voor Zomerhit zijn dit jaar. Over 46 dagen is het 6 juli. En zitten we weer aan de pier in Blankenbergen. En daar hoopt ook Bart KL langs te komen natuurlijk. Met deze fijne nieuwe single. Dat is zomer, hè. Dat is ook Jan Leijers. Maar dat is vooral toch onze heerlijke Bart KL.

een ouder aus. Uit 1982, Doe Maar en De Bom. Jammer genoeg ook een stevige bom in showbizland deze week met dat slechte nieuws van Margriet Hermans. Zeldzame, hele agressieve, snel groeiende kanker ook en een prognose waar vooral een groot vraagteken staat. Kunnen niet veel doen, behalve dan veel aan Margriet, aan dochter Céline en aan Frank, de man van Margriet, denken. En een bemoedigende boodschap kan je nog altijd achterlaten op de website margriethermans.eu. Ja, en muziek spelen, hun muziek. Want dat is en blijft hun leven natuurlijk. En dit hier is nog eens dat prachtige moeder-dochtermoment. Margriet en Céline.

0: Céline en Margriet, we denken aan jullie, ja.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experts. En coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video's!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Te veel video's!
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
8: Ah.
6: Proximus. Think possible.
9: Mannekes.
10: Bombi.
9: Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag...
9: 20% korting op alles.
10: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
9: Bombi, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel.
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
13: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
14: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
15: Immoscoopman!
14: Immoscoopman!
16: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
13: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
16: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
13: Ja?
16: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Immoscoop, man!
19: Swiss Sun staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sun.
20: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
21: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
22: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
20: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
21: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
20: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
23: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
24: Promo koken.
25: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
23: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
25: Tartaratata.
23: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Meer met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
26: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
27: Oei, wacht, hè.
28: Rustig,
27: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
28: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
26: Prima, prettige avond.
27: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
28: Ja, ja, zeker dat.
20: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC leeft met je mee.
29: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Marco Borsato afscheid nemen bestaat niet. Radio 2. Oh, oh, oh, la la. Het is simpel, een goede zanger heeft ook een goede producer nodig. Zoals Wouter Berlaan daarnet hier in de studio, maar ook Jean Kluger heeft een grote neus voor talent. Hij heeft Wiltura mee groot gemaakt en zeker ook Johan Verminne. Dag Jean, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jean, luister even mee, want dit zegt Johan over zijn eerste hit.
2: Ik weet nog dat Jean Kluger tegen mij zei, wij hebben een hit nodig, Johan, een echte hit. Zeg maar Jean, ik schrijf maar de liedjes die ik schrijf. En als dat geen hits zijn, so what?
0: Ja, so what. Maar het is jullie dan toch maar mooi gelukt, hè Jean?
1: Ja, het was zo. Hij verkocht geen plaat in het begin. En mijn verdelers die waren niet zo gelukkig. Dus we moesten absoluut een hit hebben.
0: Na het programma in Ontdek de Ster, 69, is Johan Verminne op jouw pad gekomen, Jean Kluger. Waarom geloofde je zo in hem als artiest?
1: Ja, toen hij bij mij kwam, ik kreeg een telefoontje van Bill Tura. En die zei, nou, ik heb iemand op tv gezien en ik vind hem echt heel interessant. Dat is iets voor jou. Dus we maakten een afspraak en hij kwam bij mij op het kantoor. En hij speelde enkele liedjes en ik kreeg kippenvel. Hij alleen met zijn gitaar. En ja, hij had toen aanvragen van alle platenfirma's. En ik zei hem toen, jij bent niet klaar, je zou even moeten wachten.
0: Je voelde wel, er is nog wat werk aan, zo. Er moet wat nog gefine-tuned worden.
1: Nou, er waren twee mogelijkheden. Of direct een single uitbrengen en eventueel een succes hebben. En of even wachten en klaar te zijn. Ook voldoende materiaal te hebben om op te treden. Want anders zit je daar met één liedje en dat is niet voldoende.
0: Want ja, wilde jaren, Johan Verminne heeft die gehad. Jean Blouten heeft dat deze week hier nog verteld in onze Radio 2-studio. Luister even mee.
3: Ook als hij hem zo ruig zong, want dat heeft hij een periode gedaan. Jean Kluger was daar absoluut niet mee opgezet, want hij dacht dat Johan zijn stem ging kapot zingen. Ja, mij kon dat minder schelen. Ik was in die tijd wel iets meer rock and roll.
0: De ruige zangkunsten van Johan Verminne, dat was niet echt uw en dada, Jean Kluger?
1: Bij zijn optreden was ik soms een beetje kwaad dat hij overdreef en dat het voor zijn stem niet zo goed was. Maar wat platen betreft, nou, dat vond ik juist goed.
0: Niet alles wat jullie samen gedaan hebben was een succes. Die grote doorbraak in Frankrijk is uitgebleven. Vond je het jammer?
1: Ja, ik vond het jammer natuurlijk. Maar als je in Frankrijk wil doorbreken, moet je daar wonen. En Johan die wil steeds teruggaan. Hij wil terug in Brussel. En de meeste artiesten, de buitenlandse artiesten, die echt succes hebben gehad in Frankrijk, zijn mensen die daar woonden.
0: Je hebt hem nooit kunnen overtuigen om die stap definitief dan naar Frankrijk te zetten?
1: Nee, het was Henry.
0: Ja. Er is nu ook een nieuw album, Liedjes zonder woorden. Waarom wilden jullie dit nog graag maken, Jean?
1: Nou, het was een keuze. De meeste liedjes zijn de teksten heel belangrijk. En je vergeet een beetje de melodische lijn. Ik denk dat zelfs Johan die nummers heeft ontdekt. Want met de jaren worden die nummers een beetje anders gezongen. Johan heeft zo'n neiging om noten te veranderen. En hij was ook echt verrast de originele melodies te horen.
0: Ja.
1: En die vind ik echt mooi. Dus ik ben ook met die plaat heel tevreden.
0: Ja, en zo blijven we maar ontdekken en ontdekken. Het is fantastisch. 75 jaar Johan Verminne, we vieren dat. En al is het vanuit Parijs, toch ben je er een beetje bij vanavond. Hè. Dus dikke merci daarvoor, Jean Kluger. Fijne avond nog, hè. Ja.

Fijn dat deze nog eens passeert. A River Blue, Little Bit of Heaven. Dadelijk gaan we voor nieuw werk in het kwadraat. Het nieuwste van Loredana De Amici's komt eraan. En ook Willy Sommers laat weer van zich horen. Jawel. 7:45 op de buitenring rond Brussel. Kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Traag naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 15 minuten. En op de E19 vanaf Peutie 25 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een defecte vrachtwagen. Het gaat ook nog traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten extra. En op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Verder nog wat kleine vertragingen.

0: Oh ja, ja, ja, ja, voilà, dat is dus de nieuwe, hè, van Willy Sommers. Echt de eerste keer. Dat gaat een hete zomer worden, jongens.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
5: Radio 2. Radio 2.

0: Tammy. Maar oh my god, er is nog fijn nieuws. Gauthier is jarig. Wouter de Bakker is dat, geboren in Brugge, maar hij verhuisde als kind naar Australië. Eens West-Vlaming, altijd West-Vlaming natuurlijk. En wereldberoemd is Gauthier geworden met zijn Somebody That I Used To Know. Nummer dat hij trouwens voor een groot stuk in zijn slaapkamerstudio opnam. Do it yourself op wereldniveau dus. En vandaag 46 jaar Gauthier. Proficiat.
1: Volgens mij

0: VOF de Kunst en Susanna. Wat een week is dat toch geweest, jongens.
1: Oh la la.
0: Zoveel fijne verhalen van en over Johan Verminne. Allemaal omdat hij morgen 75 wordt. Het intense gesprek dat ik met Johan had hier in de Toetstudio. Je bekijkt het via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Ook muzikant en producer Jean Blouten heeft ervan genoten.
2: Het is een heel openhartige Johan, heb ik gezien in dat interview. Ook door die ziekte, die gruwelijke ziekte, is hij heel open geworden. En niet de knorpot, Johan. Dat zijn ook zijn woorden. Hè. Ik vind dat hier niet uit.
0: En Johan die mag nog niet stoppen. Dat vindt ook Stef Bos.
3: Ik zou het gek vinden als hij nog een paar dingen zou schrijven. Want ik denk dat er iets, dat zijn huid zo flinterdun is op het moment, dat er nog een paar dingen onder zijn huid zitten die er makkelijk uit kunnen. Dus ik wens hem op zijn 75ste nog een ongenaakbare plaats zoals de melancholie. Al is het een paar liedjes. Ik denk dat dat erin zit.
0: Ook voor Chris Wouters van Clouseau mag er nog wel wat Johan bij.
4: Nog 25 jaar en dat we dan de 100-jarige Johan Verminne mogen fêteren. En het mooiste wat je kan bereiken als artiest is dat er songs van het publiek worden. En dat die eigenlijk niet meer van jou zijn. En Johan heeft er zo een aantal. Ik denk dat dat het mooiste is dat je als zanger of liedjeschrijver kan bereiken.
0: En gisteren eindelijk dat verlossende antwoord. Is dochter Paulien nu eigenlijk blij of niet met haar lied?
5: Ik vind dat nu echt cool. Ik heb dat niet altijd zo gevonden, omdat je denk ik als 12-jarige, als je daarmee geconfronteerd wordt, misschien liever gewoon zoals al de rest wil zijn. Maar dat maakt een evolutie door. Wat ik er ook leuk aan vind, is dat het zo schaamteloos 80's klinkt ook. En dat vind ik wel tof. Het is happy, maar er zit ook wel waarheid in. We hebben het over afwezig zijn. Hij zegt, morgen ben ik thuis misschien. Ja, dat was ook zo vroeger. Dus het is eerlijk.
0: En morgen op Radio Bene, de Radio Bene, Johan Verminne 75. Maar Johan krijgt hier het laatste woord natuurlijk.
6: Ik heb gedaan waar ik passie voor had. En ik zal nooit stoppen met passie. Ook al ben ik een oud, versleten wrak. Voilà.

0: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Heb je al gehoord van de Bike to Work Days? Deze actie moedigt mensen aan om met de fiets naar het werk te gaan. Het idee? Doe een paar dagen lang je woon-werkverkeer met de fiets en misschien krijg je de smaak wel te pakken. De voordelen zijn immens. Voor je fysiek, want je conditie verbetert en het risico op hart- en vaatziekten vermindert. Voor je mentale welzijn, want geen stress meer door de files. Wel een energieboost vanaf de ochtend. En je doet niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je portemonnee. In België krijg je tot 37 cent per kilometer vergoed, belastingvrij. Voordelen genoeg om in alle vertrouwen op de fiets te springen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Even die schouders laten zakken, de tanden van elkaar en eens goed in en uitademen. Zo, het is tijd om te ontspannen nu.
3: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
2: Gaan we zo meteen doen met de beste muziek in Radio 2 Relax.
4: 8 uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een man die in de gevangenis van Nijvel zit, heeft al meer dan 2 jaar een sociale woning in Anderlecht. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van ons reportagemagazine Pano. Op het ogenblik dat de woning van de gedetineerde werd goedgekeurd, zat hij dus in de cel. En dat is nog steeds het geval, bevestigen 2 juridische bronnen. De gewestelijke instelling die toewijzingen van sociale woningen moet controleren en het dossier goedkeurde, zal het nu opnieuw onderzoeken. De Belgische activiste die in Israël vastzat omdat ze hulpgoederen naar Gaza wilde brengen, zijn hardhandig aangepakt bij hun arrestatie. Dat vertelt een van hen aan Ter Zake. Het Israëlische leger had begin deze week meer dan 400 activisten gearresteerd, onder hen ook 7 Belgen. Ze waren met tientallen schepen van de hulpvloot Flotilla onderweg naar Gaza. Arno Meins uit Knokke-Heist is een van hen.
5: Alsjeblieft naar het ziekenhuis, want ik heb prima last van mijn remmen, want... Ze zijn eigenlijk hard aangepakt. En er waren er ook seksueel aanrandingen. Dus ja, ik echt van alles. Ook zo wat tasers. En ja, continu hard aangepakt geweest. Ik weet dat we in Israël aangekomen zijn.
4: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt, achtergelaten door hun moeder en haar partner, die niet de vader is van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal en verkeren in goede gezondheid. En vanavond kan de beslissing vallen in de hoogste voetbalklasse. Op 2 speeldagen van het einde heeft Club Brugge 4 punten meer dan Union. Dus Tom Boudewijl, als club wint in Mechelen, dan is het zeker kampioen.
6: Dat klopt en meer nog, vanavond gewoon hetzelfde resultaat halen als Union op bezoek bij AA Gent. Dat volstaat zelfs voor Club Brugge om opnieuw landskampioen te worden. Maar iedereen gaat ervan uit dat Club zal winnen in Mechelen, omdat Brugge toch de wind in de zeilen heeft na die ruime overwinning tegen Union vorige zondag. In Brugge houden ze de druk nog wat af. In de competitie verloor blauw-zwart trouwens nog in Mechelen. Mechelen dat zelf mikt op een Europees ticket samen met Gent en Anderlecht. Dus ook die strijd met 3 ploegen is nog interessant.
4: We kijken er naar uit. Bedankt, Tom. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het lokaal 30 graden worden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Hey, hele goede avond. Ik hoop vooral dat jij nu al een beetje aan het genieten bent van de zon. Maar er staat ook file op de buitenring rond Brussel. 10 minuten extra aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Het gaat ook traag naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. Daar sta je 10 minuten aan te schuiven. En op de E19 staat bij Vilvoorde een defect voertuig op de linkerrijstrook. In Brussel zelf staat in de Rogiertunnel richting Zuid een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland komt er 25 minuten extra bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de E313 in de richting van Lummet dan weer is bij Antwerpen-Oost de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval en verder zijn er alleen maar kleine vertragingen.
7: Radio 2 Relax.
1: Sharon Slegers.
2: Hi, kom er gezellig bij. Ik heb zoveel goede muziek voor jou klaarstaan.

The Alan Parsons Project en Don't Answer Me om deze donderdagavond goed in te zetten. En het is een donderdagavond met mooie vooruitzichten. Laat ons eerlijk zijn. Want in het beste geval kan jij alweer genieten van een verlengd weekend. Morgen nog één dagje werken en dan staan er hopelijk, dat denk ik dan toch, voor de meeste mensen best wel wat leuke dingen op de planning. Want het wordt heerlijk weer. Hè. Vandaag hebben we al best wel wat zon gekregen. Maar dat gaat alleen maar de hoogte ingaan de komende dagen. En jij... jij mag mij nu eens voor één keer jaloers maken. Vertel me eens wat jij gaat doen de komende dagen, dit weekend, met het mooie weer. De Radio 2-app die staat hier helemaal voor jou open.

0: Kippenvel, elke keer opnieuw bij dit nummer. Arno en Les Jeux de ma mère. Ja, als het leven wat liever voor hem geweest zou zijn, dan zou hij vandaag zijn 77e verjaardag vieren. Maar het liep jammer genoeg anders. Er mag morgen wel iemand zijn 75e verjaardag vieren. En die is gelukkig nog wel dicht bij ons.
1: Morgen vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooie.

Naar de kerk gaan jullie niet. Hozier en Take Me to Church. Dit weekend zie ik wel heel wat andere leuke plannen in de Radio 2-app. Radio 2. Want met wat geluk is het voor jou. Een verlengd weekend hoef je niet te werken maandag. En met het weer dat er zit aan te komen, wordt dat gewoon extra genieten. Voor Pascal Oudenaert is dat zeker het geval. Die gaan wel genieten van een festivaletje, want ja, die beginnen ook stilletjes aan. Stuurt dit weekend met het Lief en de Kamper naar Bluespeer voor een driedaags festival. En maandagmiddag zelf optreden in Meldert op het terras van Hof den Tuitelaar. Fantastisch, dat wordt in ieder geval al genieten. En Martien de Hazy gaat dat ook doen, want ze schrijft, ja, wij gaan naar Vlissingen om onze eerste huwelijksverjaardag te vieren. En ze is heel erg blij met het weer dat er zit aan te komen. Snap ik helemaal. Leuk dat jullie zoveel fijne dingen gaan doen. Maar morgen is het voor de meeste, vrees ik, nog wel eerst even werkendag. Hoef je nu nog niet aan te denken, hè. Dat is morgen.

Christina Aguilera en What a Girl Wants. Ja, wie weet dat, wat vrouwen willen. Petra uit Sint-Katelijne Waver is in ieder geval tevreden. Die zegt vanavond buiten gegeten in de tuin en dat was heerlijk. Dankjewel voor de fijne muziek. Heel graag gedaan, Peter. Heel graag gedaan. Komt nog veel meer aan, hoor. Maar eerst naar de weg. Daar staat 18 kilometer file in totaal op de E313. In de richting van Lummen is bij Antwerpen-Oost de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval daar. En in Brussel staat in de Rogiertunnel richting Zuid nog steeds dat defect voertuig daar op de rechterrijstrook.

heerlijke stem van Grace Jones. En I've seen that face before. Ik hoop dat je ondertussen lekker aan het ontspannen bent. En al eens geluisterd hebt naar die nieuwe aflevering van de podcast Mens, erger je niet? Dat is weer de moeite hoor. Karen Dame is deze week de gast. En Karen, ja, iedereen weet dat binnen de media. Die is altijd te laat. Altijd. Ik vind dat echt een grote frustratie. Dat zou voor mij een hele grote ergernis zijn. Laatkomers. Ik vind dat het getuigt van heel weinig respect. Maar er is één ding dat Karen nog veel erger vindt dan te laat komen. Waar zij zich kapot aan ergert. Wat dat is, dat mag ze zo meteen zelf uitleggen.

0: alles horizontaal vanuit de zetel meemaken voor de rest van de avond. Dat is prima hoor. Niks mis met wat lui zijn, dat weet Bruno Mars ook. Te laat komen. Ja, dat is dan weer niet oké. Okay, dat doet Karen Damen eigenlijk zo goed als altijd. Iedereen weet dat intussen wel, als je met haar een afspraak maakt, dat ze bijna nooit op tijd zal zijn. Maar hoe komt dat toch? Dat vroeg Xavier en Shema zich af in de nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet. Dus ja, dan moeten we het gewoon eens vragen, hè? Ja.
1: Aan de ene kant, want ik heb ADHD en dat is geen excuus, maar dat heeft daar alles mee te maken. Mm-hmm. Ik kan niet functioneren als er geen druk is. Dus als ik voel van, ik ga te laat zijn, dan pas begin ik in actie te schieten. Maar dan is het al te laat. Als ik om 12 uur in Hasselt moet zijn, dan vertrek ik thuis om 11:55. Omdat ik denk van, het is toch nog geen 12 uur. Maar Hasselt is een uur rijden. Ja. Ik kan het niet. Dus mensen weten heel goed dat ze tegen mij een half uurtje moeten liegen. Maar op den duur weten dat ook. En dan duwde er nog eens een half uur bij. Dus.
0: Ja, dus die trucken van de voren die werken jammer genoeg ook niet meer bij Karen Damen. Wim de Smet die stuurt door in de Radio 2-app. Hey Sharon, beter te laat komen dan te vroeg komen. Wel, ja, het probleem is dus, Karen Damen is een laatkomer. Maar Shema Saisai had ook nog een andere vraag voor Karen.
2: Is het ook zo, als jij mensen uitnodigt, die staan dan te vroeg?
1: Dan werk ik zot. Die mogen niet binnen. Nee, vind ik heel onbeleefd. Ik had vroeger iemand, spreekt om 2 uur af, om 14:45 stond je nog mijn deur. Die niet open. Nee. Allee, dat vind ik onbeleefd.
0: Ja, waag het dus niet om te vroeg aan Karen haar deur te staan. Dat vindt ze niet fijn. Langs de andere kant, dat zal nooit omgekeerd gebeuren. Als jij haar uitnodigt, zal nooit te vroeg aan jouw deur staan. Maar zeker leuk om die hele aflevering te luisteren van de podcast Mens Erger Je Niet. Je vindt die nieuwe aflevering met Karen Damen op VRT Max.
3: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer

Fantastische muziek, hè? Elton John and I Guess Why They... That's Why They Call It The Blues. Intussen is in Mechelen de wedstrijd KV Mechelen... Club Brugge begonnen. Heel spannend, want wordt het de 20e landstitel voor club of niet? Dat is de vraag. Voorlopig 1 punt voor Brugge. Ik kan je voorstellen, daar ging ze al uit hun dak. Daar zijn ze het allemaal op groot scherm aan het volgen. En jij kan dat ook bij onze collega's van Sporta.

0: De geweldige stem van Nina Simone. Die herken je uit de duizenden, hè? My baby just cares for me. Het is 9:00 ondertussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En ik kan je zeggen, de komende dagen wordt het heel erg warm en ik ga zo meteen al wat zomerse muzikale vibes op jou afsturen, ja.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ik heb daar het perfecte nummer voor klaarstaan, dus trek alvast iets uit.
3: 9:00, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaamse Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dieriks.
4: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
3: In Portugal is een Franse vrouw gearresteerd die haar 2 kinderen had achtergelaten aan de kant van de weg. De 2 jongens van 4 en 5 werden gevonden door een voorbijganger. Die ging met hen naar de politie. De kinderen waren geblinddoekt achtergelaten door hun moeder en haar huidige partner, niet de vader van de kinderen. De vrouw van 41 en die partner, een man van 55, zijn nu dus gevat door de politie. De kinderen waren al overgedragen aan de Franse ambassade in Portugal. Ze zijn in goede gezondheid. In het voetbal kan Club Brugge vanavond kampioen worden. Dan moet het minstens even goed doen als Union. Op dit ogenblik is Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen op de voorlaatste speeldag van de Champions Playoff. Tom Boudewijl, is Club op weg naar de titel?
5: Ja, want ze doen om te beginnen al beter dan Union. Union dat nog altijd 0-0 staat bij AA Gent. En Club Brugge leidt met 0-1 na ruim een kwartier. Was het een goede actie via Sique en Trezoldi, afgerond door de man in vorm, Christos Tsouli. Hij maakte er 0-1 van in een periode waarin Club Brugge het overwicht had, maar geen overrompelende indrukken gaf. Wel af en toe kon prikken via Vetlesen en Stankovic. Een goal van Forbes, die werd afgekeurd. En KV Mechelen kan daar maar weinig tegenover stellen. Het is een beetje de logica die wordt gerespecteerd. En ondertussen zijn we bijna een half uur ver en leidt Club Brugge dus met 0-1.
3: Dankjewel, Tom. En de derde match, Anderlecht, dat strijdt nog om de 4e plaats. Het ontvangt Sint-Truiden, de 3e in de stand. Anderlecht leidt met 1-0. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tussen 4 en 14 graden. Morgen warmer tot 27 graden met zon en stapelwolken. Ook in het weekend veel zon en zondag kan het dan lokaal 30 graden worden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Nou, het wordt dan een hele zonnige zondag, hè? Dus om naar uit te kijken, waarom? Wat? Ah, hier zo. Ja! Het verkeer wilde niet mee, dat is niet erg. Ik heb niet zo heel veel te melden, ook niet op de E40 in de richting van Gent. Is bij Erpenmeren wel een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Oh, hopelijk is iedereen oké daar.
1: Radio 2.
6: Radio 2, relax.
1: Sharon Slegers.
7: Radio 2, relax.
6: Ontspannen met de beste muziek.
0: Maar ik had het je dus beloofd om je even mee te nemen naar hoogzomer op het eiland van Madonna.
8: Como puede ser olvidar.
0: Dus sluit die ogen maar even en voel de wind in je haren en de zon op je snoet.

inspirerend om van deze donderdagavond een, ja, er eigenlijk het beste van te maken. Dat mag je mij nog altijd laten weten in de Radio 2-app. En verder heb ik gewoon het komende uur ook weer fantastische muziek voor jou klaarstaan. Straks nog Teddy Swims. Tom Helzen komt ook nog langs. En oh, zo'n goede oude klassieker van Extreme. Zo'n echte tegelplakker. Dat is allemaal voor straks.

woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.

0: de jaren 80 wereldberoemd met Spandau Ballet. En solo, jammer genoeg nooit zoveel potten gebroken. Tony Hadley en Dance With Me. Terwijl de zon er ook stilletjes aan de brui aangeeft voor vandaag. Maar morgen maakt hij dus een comeback als nooit tevoren. En ook morgen het vervolg van onze win-win belastingspecial.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Ja, ja, en morgen in die belastingspecial bij Win-Win. Wat als je nu een fout maakt op die belastingaangifte? Krijg je dan sowieso een boete of is daar iets aan te doen? Dat hoor je hier morgen vanaf 9 uur.

Splinter. Mooi als en als schepen verwelken. Greet uit Capelle, die is intussen de laatste was aan het opvouwen voor vandaag, laat ze weten in de app. En daarna moet er niets meer, schrijft ze. Jawel, Greet, rusten. Relaxen, dat is de bedoeling. In de match van KV Mechelen tegen Club Brugge is trouwens ook rust op dit moment. En is het 0-1 voor Brugge.

hem veel te weinig op de radio, als je het mij vraagt. Geweldige Tom Helzen en Change Yourself. Verander vooral niks aan jezelf. Tenzij misschien ja, toch iets makkelijker aantrekken. Zo, kleren uit, pyjama aan. Het is wel ideaal voor een programma als Radio 2 Relax natuurlijk. Waarin we soms ook even naar de weg moeten. Maar het valt allemaal best mee. Op de E40 richting Gent is bij Erpenmeren een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Daar moet je even oppassen.

0: Tijd voor een beetje liefde nu. Wat denk je daarvan? Niet zomaar liefde trouwens, nee. Koningliefde.
1: Gun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

Ah, zo'n heerlijke, goede, oude slow. Vaste kost vroeger op feestjes, nu vooral veel te lang geleden. Ik hoop in ieder geval dat jij er op jouw manier van hebt kunnen genieten. Extreme en More Than Words. Bij elke Pardaans is dat in ieder geval gebeurd. Ze stuurt in de Radio 2-app zalige muziek. Mijn man zit in de living voetbal te kijken, is Club Brugge-fan. En ik rustig met jullie muziek, creatief bezig in mijn kamertje. Bedankt voor de rust. Dus graag gedaan, Elke.

0: Rieke raden wie er heel blij was dat ze last minute nog tickets voor zijn optreden kon bemachtigen. Om dan vervolgens de avond zelf ziek te worden. En niet te kunnen gaan. Mocht je twijfelen, ik ben degene die mijn hand in de lucht steekt. Dus ja.
1: Radio 2, relax.
2: Sharon Slegers.
0: Ja, was dat even balen, zeg. Maar goed, dat hoort er allemaal bij, hè. De avond die dendert hier voorbij. Het is alweer bijna 10 uur. Oh,

binnenkort een belangrijke dag voor haar. Maandag is haar verjaardag, dan wordt ze 51 jaar. Isabelle A. hier samen met Tim Akkerman en Ik Denk Te Veel. Ik denk dat het bijna tijd is om afscheid te nemen. Maar nog eentje dan om het af te leren. Hè?

0: Hier bij Radio 2 Nooit, hè? Alleen. Ook zometeen gaan we nog lekker verder met ontspannende muziek. Dus als je nog niet wil gaan slapen, blijf gerust nog hangen hier bij Radio 2. Slaap wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
4: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. En we starten met voetbal, want Club Brugge kan zo meteen landskampioen worden. Het speelt op dit ogenblik op bezoek bij KV Mechelen. Tom Boudeweel, vertel het ons. Is Club op weg naar de titel?
5: Ja hoor, nog 20 minuten wachten in een wedstrijd die volledig gedomineerd wordt door de Bruggelingen. Twee keer op voorsprong gekomen in een eerste helft met een race om kansen was het enkel Tsolis die kon scoren na ruim een kwartier. 0-1 bij de rust, dus KV Mechelen was te zwak. En plots viel een goal uit de lucht al heel snel na de pauze van Brederode met de gelijkmaker. Maar de reactie van Brugge mocht zeker gezien worden. Na een counter scoorde Trezoldi. En ondertussen Trezoldi en Forbes dicht bij de 1-3. Maar voorlopig is de kloof nog altijd 1 doelpuntje. Club Brugge dus in deze fase op weg naar de titel. Want als het zelf wint, is het altijd kampioen. En het moet gewoon even goed doen als Union. En bij Union in AA Gent is het nog altijd 0-0.
4: Dankjewel Tom. En Anderlecht strijdt nog om de 4e plaats in de stand. Het ontvangt Sint-Truiden. De 3e in de stand. Anderlecht leidt met 2-0. Het gemeentebestuur van Capelle op Den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
6: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
4: Capelle op den Bosch heeft een lange geschiedenis van asbestvervuiling. De fabriek van Eternit produceerde er tot eind jaren 90 asbestcement. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Maar daarmee schendt je het grondrecht op hulp. Dat zegt Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
7: Het is belangrijk om mee te geven dat er vandaag nog steeds mannelijke asielzoekers op straat belanden, omdat zij een onwettige opvangweigering krijgen van FedAsiel. En het is in die context dat het Grondwettelijk Hof zegt dat je niet zomaar deze mensen op straat kan zetten om dan hun alternatieve vorm van steun, namelijk OCMW-steun, te schrappen in de wet. Als je dat doet, dan schendt je het recht op de menselijke waardigheid.
4: En in de haven van Antwerpen is vandaag een controleactie gehouden op de uitstoot van vrachtwagens. Met de hulp van slimme camera's naast en boven de weg haalt de politie vrachtwagens met een extreem hoge uitstoot door een defect of door fraude uit het verkeer. Vlaanderen wil zo de luchtkwaliteit verbeteren, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
8: We zien gelukkig dat de overgrote meerderheid in orde is. 95% van de vrachtwagens rijdt conform. Maar die 5% die toch fraudeert, ja, die heeft een heel grote impact op onze luchtkwaliteit. En dat is natuurlijk een heel belangrijk aandachtspunt. Als die 5% er kunnen uithalen, ja, dan daalt de totale uitstoot van alle vrachtwagens in Vlaanderen met 40%.
4: Ook de volgende dagen en weken zijn er nog controles op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers. Met veel zon en warme temperaturen van tegen de 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

meisje van glas. Op eenzame ochtend en niemand gelooft dat het ooit anders was. Voor het meisje van honing.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

samen. Ah, halleluja, ze is samen. Loof de Heer, ze is samen. Halleluja, dan mocht ze is samen.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Het is 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Maar Tom Boudeweel, het werd wel nog spannend daar in Mechelen.
1: Ja, het was een superspannende ontknoping van deze titelstrijd. Omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union, de enige andere titelkandidaat, nog langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze playoffs op een scoreloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel ondertussen voor Brugge. Dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht. En een race om kansen ook. Tsolis en Trezol, die de twee topschutters, die bracht de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdient na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding twee weken geleden. En zo mag Brugge deze zomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: Dankjewel, Tom. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de derde in het klassement met 3-1 vanavond. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht niet meer inhalen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen is tevreden dat het Grondwettelijk Hof een maatregel van minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid heeft geschorst. Die had beslist dat asielzoekers die geen opvangplaats konden vinden niet langer financiële steun via het OCMW konden krijgen om zelf een woning te huren. Het Hof oordeelt nu dat die optie moet blijven bestaan, omdat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Het oordeel komt niet als een verrassing, zegt Thomas Willekes van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
2: De Raad van State was namelijk ook al erg kritisch over deze wetswijziging. En met een kritisch advies van de Raad van State, als dat niet wordt gevolgd, kan je wel verwachten dat het Grondwettelijk Hof daarna die wet zal annuleren. Dus het is ook simpelweg juridisch gezien een heel erg zwakke wet die open stond voor legitieme kritieken die dan tot deze annulatie van het Grondwettelijk Hof leidt.
0: En in de Nederlandse stad Utrecht zijn vanavond duizenden mensen meegegaan in een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze riepen op om asielzoekers niet met alle zonden te overladen en hen op een menselijke manier op te vangen in afwachting van een procedure of ze in Nederland kunnen blijven of niet. De voorbije weken was protest van tegenstanders van opvangcentra uit de hand gelopen. Er werd amok gemaakt, brand gesticht en vernielingen aangebracht. Dat was onder meer het geval in Loosdrecht, een dorp tussen Utrecht en Hilversum. Daarom stapten in Utrecht vanavond duizenden mensen mee in een solidariteitsmars. Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op Facebook.

0: de nacht een heel goede avond, 14 nieuws met Alette Korte. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg vanavond aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf twee keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus een minuut of vijf in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de tweede keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de twee topschutters, zij brachten de club twee keer voor. Van Brederode maakte twee keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel, verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding twee weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: En bij een 20e landstitel hoort een tweede ster boven het embleem van de club. Aanvoerder Hans van Aken is blij dat hij er eindelijk komt.
2: Ja, geweldig, hè. Ik denk dat dat het hoofddoel was dit jaar. En, we hebben nog steeds moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de zevende voor mezelf. Maar het blijft een onbeschrijfelijk gevoel. En inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
0: En feest bij de supporters uiteraard.
3: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
4: Welverdiend.
5: Zalen, terecht de winnaar.
6: Zot! Twee sterretjes!
7: Wat moet zijn?
6: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Het lijkt een lange nacht te worden in Brugge. En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand en Europees voetbal na 3-1 winst tegen Sint-Truiden. De stemming van de zogenoemde programmawet met daarin de centenindex in het federale parlement is verschoven naar volgende week. Het lukt de oppositiepartij Anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week is er dan de stemming en als de wet wordt aangenomen kan die zogenoemde centenindex vanaf juni al toegepast worden. In Anderlecht heeft de gemeenteraad vanavond gedebatteerd over de felbesproken panoreportage van woensdagavond. Daaruit bleek dat de PS-schepen voor huisvesting de toewijzing van sociale woningen beïnvloedt. Verschillende oppositiepartijen vroegen vanavond dat de schepen een stap opzij zou zetten. Er is ondertussen een gerechtelijk onderzoek ook opgestart. De burgemeester van Anderlecht nam het op voor zijn partijgenoot en riep voorlopig op om het onderzoek af te wachten en geen voorbarige conclusies te trekken. En de zeven Belgen die waren opgepakt in Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije weer aan in ons land. De ordediensten in Israël traden hardhandig op. Er is ook sprake van seksuele intimidatie en geweld. En dat is een bewuste strategie van het Israëlische leger, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
8: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Vannacht rustig en licht bewolkt rond 9 graden. Morgen zonnig en warm tot 27 graden. En ook het verlengde Pinksterweekend wordt zomers met veel zon en warme temperaturen. Meer in de app van 14 Nieuws.
9: Radio 2. Je luistert naar

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

rennen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het ook over de Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij zegt een goede verstandhouding te hebben. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Piet Hegseth vorige week aankondigde juist troepen weg te willen halen uit Polen. Na een ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kondigde de VS ook al aan troepen te zullen terughalen uit Duitsland. De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen vrijdag namiddag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. Ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
3: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties, in hun woorden, niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
2: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat is een voorstel van Vooruit en het is donderdagavond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Op dit moment kan je je fiets meenemen op de trein, maar in de daluren betaal je daar €3 voor en in de spits €5. De combinatie fiets en trein wordt steeds populairder. Vorig jaar maakten er 550.000 reizigers gebruik van en dat waren er 14% meer dan in 2024. In de resolutie die werd gestemd vragen de Kamerleden ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam gisteravond wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club uiteindelijk nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was. Dat op dat moment aan het spelen was tegen AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
4: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
2: Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

niet meer het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn 4 burgers gedood door Russische aanvallen met zweefbommen en drones. Er vielen ook 5 gewonden. De zweefbommen kwamen neer op een stad dicht bij de frontlijn. De Russen laten ze los vanuit het luchtruim dat ze zelf controleren, waarna ze tientallen kilometers verder naar hun doel geleid worden. Ook meer in het binnenland waren er donderdag nog Russische aanvallen. In Dnipro raakte donderdagavond een 20-tal mensen gewond bij een luchtaanval op 2 flatgebouwen. In Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, hebben onderzoekers 150 knaagdieren gevangen. Ze zullen onderzocht worden op het Hantavirus en of het mogelijk is dat ze dat virus overbrengen op mensen. Ushuaia is ook de plaats waar het cruiseschip Hondius vertrok, waarop een uitbraak van dat Hantavirus